0: kaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Levi en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 3:00.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
4: Walk in the park.
3: 1987.
5: 1968.
6: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag.
3: 1970.
7: 1981.

0: Het is 5:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: Tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: De ontbijttafel.
6: Met

0: deze ochtend. Wake me up before you go go. Wham. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en voor jou en voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege vrijdagochtend. Maar we gaan er een vrolijk feestelijke dag van maken. Hey! Het is 31 juli 2026. De ontbijttafel wordt goed gedekt voor je gehouden, hoor. Want gelukkig is Bastia erbij voor redactie.
1: Goedemorgen.
0: Huppakee. Ja. Redactieproductie Bastia, goedemorgen. Suus is erbij. Suus.
2: Hey, goedemorgen.
0: Reunited and it feels so good. Ja, nee, je gaat er maar aan wennen. Of misschien niet te veel. Ikzelf ben Francis. Goedemorgen, lieve vriendin en vriend. Mag ik toch wel zeggen van de radio. We zijn er allemaal bij. Eén dag even in deze opstelling. Dat betekent dat we allemaal... Jullie kijken naar mij echt, wat gaat er komen?
2: Ga nou vertellen.
0: Oké, daar komt-ie. Dankjewel, Suus.
2: Hoe gaat het met jou eigenlijk?
0: Met mij, ik ben als mens drie weken bezig met een soort van ongelofelijke jetlag. Maar dat is precies waar ik het over wilde hebben. Want ik dacht, ja, voor het eerst weer zo'n ochtend vroeg op. Jij bent een week vrij geweest, Suus.
2: Ja, dag.
0: Niet vrij?
2: Nee, maar... Je moet niet denken dat als ik hier niet werk, dat ik dan dus niet werk.
0: Nee, ik weet dat je vreselijk veel werkt. Je hebt echt onwijs veel stukken geschreven. Zag ik voor het hockeyblad onder andere. Maar dat is wel weer even opnieuw opstart. Maar dan sta je toch niet vroeg op? Ga je heel vroeg opstaan?
2: Oh nee.
0: Als je stukken moet schrijven?
2: Het heeft wel even geduurd voordat ik na die 2 weken hier vroeg opstaan weer eraan gewend was. Dus ik was daarna nog steeds een paar dagen wel echt wel vroeg op uit mezelf.
0: Okay. Ja, precies. Ja. En dan ben je dat
2: aan het... Vandaag is dat niet meer niks meer van over. Maar ik heb op donderdagavond ook Spaanse les tot 9:30. Dus dan kan ik niet vroeg naar bed.
0: Nee, dus het was heel laat. Maar dan wel laat op zijn Spaans.
2: Nou, zo laat ook weer niet. Dan begin je pas om 10:00 met eten.
0: Oh ja, dat is erg. Naar bed gaan met een volle buik. Bastiaan, één dag deze vroege ochtend.
3: Ja, zeker.
0: Je had 3 wekkers.
3: Ik had 3 wekkers, want ik ben altijd heel erg bang dat ik me verslaap op zo'n moment.
0: Ja.
3: Dus ik had een wekker om 4:10, om 4:15 en 4:20. En ik was keurig om 3:15 wakker.
2: Super. Ja.
0: Ik werd wakker om, de mijne zet ik altijd om 4:00. Ik werd wakker om 3:23, 3:36, 3:43. En toen dacht ik ga maar uit bed, want we gaan beginnen.
3: Lekker.
0: Nou, heel goed. Toch een goede start van de dag.
2: Prima.
3: Heerlijk.
0: Hartstikke gezellig. Ik zie dat Rodi erbij is. Ik zie, Diego is erbij. 088-850-51-52. Kun je altijd even laten weten dat je er bent. En wij zijn er voor jou. Toch?
2: Zeker.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Beetje een jetlag, maar dat geeft niet.
4: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Het is Verzoekjes Vrijdag, mag je altijd insturen. Maar eerst de krantenkopquiz. Na deze geweldige dinnerparty van Niall Horan.

0: Dit is dus Suzy Quatro en Chris Norman. Stammeling in en ze hadden allebei zo'n heerlijk kapsel. Zo kort van voren en lang van achteren. Zalig.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Het is 17:15 precies. We gaan iets belangrijks doen. Het gaat namelijk over de eer van de ontbijttafel die een heel weekend met je mee kan nemen. Een quizje gaan we doen. En dat is dus de krantenkopquiz. Heel makkelijk. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. En 1 ervan is dus niet waar. En aan jou de vraag welke is dat. Mag je doorgeven. 088 850 51 52. Welke is dus niet waar? En dat allemaal voor de eer van de ontbijttafel. Dat staat er op het spel. Komt-ie.
1: Kop 1.
0: Twentse vrouw treft vogelspin van 20 centimeter aan in achtertuin.
1: Kop 2.
0: Oranje grijpt naast Arne Slot als bondscoach.
1: Kop 3.
0: Langste man van Ghana overleden na infectie aan zijn ogen. Ja, dat zijn de 3 kopjes. 1 ervan is er dus niet waar. Ik zal ze nog 1 keer aan je laten horen.
1: Kop 1.
0: Twentse vrouw treft vogelspin aan van 20 centimeter in achtertuin.
1: Kop 2.
0: Oranje grijpt naast Arne Slot als bondscoach. Of
1: kop 3.
0: Langste man van Ghana overleden na infectie aan zijn ogen. 1 van deze 3 is niet waar. Aan jou de vraag welke is dat? 088 850 51 52. En op deze vrijdag is die eer van de ontbijttafel een weekend lang voor jou. Die wil je dus hebben. Kopie 1, kopie 2 of kopie 3? Geef je 2 platen de tijd.
1: De krantenkopquiz.

0: chocolates bijna. And everyone's a winner. Nou, dat moet nog maar even blijken.
1: De krantenkopquiz.
0: Want ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven in de krantenkopquiz en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Weet je wat? Je mag nog even heel snel reageren. 088-850-5152. Want ik haal ze nog 1 keertje voor je bij. Telefoon in de hand. Komen ze.
1: Kop 1.
0: Twentse vrouw treft vogelspin van 20 centimeter aan in achtertuin.
1: Kop 2.
0: Oranje grijpt naast Arne Slot als bondscoach.
1: Kop 3.
0: Langste man van Ghana overleden na infectie aan zijn ogen. Goed, laat ik maar eerst eens beginnen met welke er waar is. Dat is kop 1. De vrouw die een vogelspin aantrof van 20 centimeter in de achtertuin. Ze schrok zich een ongeluk, begrijpelijk, want het was een hele grote spin. En waarschijnlijk was die ontsnapt. En volgens de dierenambulance is een vogelspin niet gevaarlijk. Maar het voelt een beetje alsof je door een wesp gestoken wordt. Tjimmig, beestje is wel weer gevangen. Nou, hartstikke fijn. Betekent dat Johan, Willem en Olga het helaas niet goed hebben. Gaan we naar kop 2, die is ook waar, want Oranje grijpt naast Arne Slot als bondscoach. Veel mensen hoopten na het opstappen van Koeman op Slot als bondscoach. Nou ja, Arne Slot wil liever een club trainen dan het Nederlands elftal. Zo, dus dat feestje gaat helaas niet door. Dat is toch wel jammer, hè Bas?
2: Dit zou een goede keuze zijn geweest, denk ik.
0: Denk ik wel, Arne Slot.
2: Nu hopen op Erik ten Hag.
0: Oh, dat zou ook wat zijn.
2: Of toch weer Louis van Gaal.
0: Jemig, toch weer Louis van Gaal. Dat zou echt fantastisch. Nou goed, ik ga er niet over. Maar in ieder geval, Oranje grijpt naast Arne Slot als bondcoach. Is dus waar. Arnold, Irene, Rodi, Rennie en Els. Helaas voor jullie niet de eer van de ontbijttafel. Want die gaat naar kopie 3. Langs de man van Ghana overleden na infectie aan zijn ogen. Is niet waar. Hij is wel overleden, dat is waar. Maar door een infectie aan zijn benen. Jemig, die Ghanees die was dus 2 meter 24 lang. Bas, jij bent ook heel lang.
2: Ja, ik ben 1,97, dus ik
0: vind
2: valt dat wel mee.
0: Nou, dat vind ik behoorlijk lang. Ik ben maar 1,30 meter, dus dat is echt...
2: Dat is wel klein.
0: Je torent echt boven mij uit. De langste persoon ter wereld is op dit moment een Turk van 2,5 meter. Zou die dan ook volleybal spelen of basketbal?
2: Ik denk dat het helemaal niet leuk is zo lang zijn.
0: Nee, echt niet? Nee,
2: ik zit dus ook af en toe bij een club voor lange mensen. Daar hebben we ook borrels en dat zijn mensen die langer zijn dan ik. En dat is heel gek.
0: Oké, dat mensen van, op jou neerkijken.
2: Ja, van 2,15 meter of zo.
0: Zo?
2: Ja, dat is heel gek.
0: Oké, maar in ieder geval de eer van de ontbijttafel voor een weekend lang gaat naar Gerrit, Joke, Nataralda, Els, Ben, Gea, Arnold, Riemke, Frederike, Gieske, Marcel, Kees, Karen en Jan Wolfrat. Dat is een mooie naam.
1: De krantenkopquiz.
0: Gefeliciteerd. De eer van de ontbijttafel. Een weekend lang. En dit is Aha. Take on me.

0: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
1: Ik ben Dion uit Alkmaar.
2: Ik ben Neefie en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 6:30 in Egmond aan Zee is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een defect spoor tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. Daardoor rijden er minder sprinters daar. En het duurt best een tijd totdat het is gefixt. De NS verwacht dat de storing tot eind augustus duurt. Veel mensen in Bladicum kunnen niet wachten tot er een strandpaviljoen langs de A27 staat. Blijkt uit een rondgang die we hier bij NH deden. Na een jarenlang juridisch steekspel zette de provincie onlangs het mes in een natuurgebied rond het strand en maakte daarom ruimte voor horeca.
6: Ja, dat lijkt mij fantastisch. Dan kan ik gewoon op loopafstand even een wijntje gaan drinken. En ik denk dat er dan ook wel wat meer toezicht is en dat het schoongehouden gaat worden.
7: Ik vind het heel mooi als er strand zou komen, want dan wordt het nu ook een klein beetje drukker weer. Het is nu heel stil omdat het blauwalg is. En er zijn een hele hoop milieubobo's die het eigenlijk tegen willen houden, laat ik het zo maar zeggen. En ik vind het een beetje overdreven.
5: Het is vandaag de internationale dag van de boswachter. Staatsbosbeheer doet vandaag voor het eerst mee met activiteiten op 12 locaties in Nederland. Bezoekers kunnen onder meer in Texel, de Schorrelse Duinen en Westzaan vragen stellen over het werken en samen de natuur in. En die dag van de boswachter, ook bekend als International Ranger Day, is ook bedoeld om degenen te herdenken die tijdens het werk gewond zijn geraakt of zijn omgekomen, bijvoorbeeld in de strijd tegen stroperij. Er wordt dus stilgestaan bij het belangrijke werk van boswachters wereldwijd. En Ajax heeft ook de thuiswedstrijd tegen Vojvodina gewonnen. Nee, Vojvodina moet ik zeggen.
4: Volgens mij is het Vojvodina.
5: Ik heb zo.
4: Maar we hebben ook heel lang.
5: Focussen op de achternaam van de jongen die 3 doelpunten heeft gemaakt. Let op, daar ga ik dadelijk helemaal goed.
4: Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen.
5: Ajax heeft ook de thuiswedstrijd tegen Vojvodina gewonnen. Net als vorige week in Servië werd het ook gisteravond 4-1. En dus is Ajax geplaatst voor de derde ronde van de Conference League. Vojvodina kwam nog wel op 1-0 voorsprong. Maar Davy Klaassen maakte vlak voor rust de gelijkmaker.
8: Ja, we zijn wel lekker om zo vlak voor rust nog teruggekomen. Het gaat wel steeds beter. Ik denk dat er zeker een stijgende lijn in zit. Als je aan het begin van het seizoen weer een beetje vanaf nul moet beginnen met een hele nieuwe speelstijl. Nieuwe staf, er komen nieuwe spelers bij. Dat heeft natuurlijk even nodig. Alleen we hebben niet zoveel tijd omdat we nu moeten er gelijk staan.
5: En dus is hij dik tevreden. Dat zal Oscar Gloch ook zijn. Hij mocht de bal mee naar huis nemen, want hij maakte de andere 3 doelpunten voor Ajax.
4: Dat was de naam waar je op moest oefenen?
5: Ja, jij ziet nu alleen staan hoe ik het heb geschreven, maar ik heb het geschreven zoals ik het uit moet spreken.
4: Oké, je deed zo soepel.
5: Ja.
4: Ja, maar ik denk dat daarom Ajax ook heeft gewonnen, omdat al die namen zo ingewikkeld zijn.
5: Hij heeft 3 doelpunten gemaakt, dus dat mag er zeker wezen.
4: Ja, dat is echt fantastisch.
5: Ja, toch?
4: Ja, toch? Hartstikke goed.
5: En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl. En dan nog het weer. Vandaag een wat mindere dag met motregen en een beetje wind. Tussen de 17 en 24 graden. Maar hierna komt er weer wat meer warmte aan. Met maandag ruim 30 graden voorspeld.
4: Ja, dat is hartstikke mooi. Nee, dat is heel fijn. Nee, maar ik zat ondertussen ook even te kijken naar Bas over hoe het met het verkeer is. Maar je hebt het weer gedaan en straks horen van Jules Gernert. Die gaat er dan dieper op in.
5: Uitstekend.
4: Suus, dankjewel.

0: Chaka Khan. Chaka Khan. Och, dit zou er eentje kunnen zijn voor je verzoekjes vrijdag. Helaas heb ik hem al voor je gedraaid, maar je mag altijd even langskomen. 088-850-5152 met jouw plaatjes. Maar het is tijd voor...
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, ruim 6:50 geweest op die vroege vrijdagochtend. Je kunt je nog even lekker omdraaien. Moet je doen. Radio aan. Lekker. Heerlijk. Noord-Holland ontwaakt op deze manier zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. De bakker, de krantenbezorger, de dakdekker, de bollepeller, de timmerman, ik noem de tandartsassistenten, de vrachtwagenchauffeur, de verpleegkundige, heel belangrijk. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar Sandra uit Slootdorp, die al heel druk is voor een evenement dit weekend. Sandra, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat ben je maar aan het doen?
2: Ja, op dit moment ben ik dus de mailtjes naar de vrijwilligers aan het sturen.
0: De mailtjes naar de vrijwilligers? Om, hoe laat ben je begonnen met die...
2: Ik ben om 6:00 begonnen ermee.
0: Jumig! En dan,
2: ja,
0: dan...
2: schema's, instructies, hoe laat ze er moeten zijn.
0: Zo?
2: Allemaal van dat. Wat hoeveel... ze mee moeten nemen.
0: Voordat ik ga vragen waarom, maar gaan ze dan ook wel reageren, die vrijwilligers, op dit tijdstip?
2: Het is niet de bedoeling dat ze reageren, want er hebben 150 vrijwilligers dit weekend.
0: Zo.
2: Dus iedereen in die appgroep reageert, dan ontploft hij.
0: Oh ja, nee, precies. Want waarom zoveel vrijwilligers? Wat ga je doen, Sandra?
2: Nou, we organiseren een hele grote paardenwedstrijd in het Dijkgatbos.
0: Oh.
2: En dat is een eventingwedstrijd, oftewel bij cross-country, dat woord kennen mensen meer. Dan gaan ruiters dus in het bos over hindernissen springen, natuurlijke hindernissen.
0: Wow.
2: Dus heggen, bomen, door het water. Allemaal heel spannende dingen.
0: Het is een soort rally, maar dan niet met auto's, maar met paarden.
2: Ja, zeker weten.
0: Jeumig.
2: Op tijd, dus snel.
0: Sorry, nog één keer?
2: Het gaat ook op tijd, dus het moet ook snel.
0: Oh, dat is echt ros op je ros.
2: Nee.
0: Oh.
2: Het gaat om de ideale tijd, dus niet om de snelste tijd.
0: Okay.
2: En degene die dat haalt, die wint.
0: Zo zeg. Maar dan ben je dus ook een paardenvrouw, dus je houdt ook van paarden.
2: Ja, ontzettend. Anders zou je niet hier... We zijn een hele week daar fulltime mee bezig.
0: Okay.
2: En een club van 10.
0: Een club van 10 mensen.
2: En dan op vrijdag breidt het zich uit. Of nou, eigenlijk vanaf woensdag worden het er dan 20 per dag. En dan vrijdag vanmiddag dan denk ik dat we met een mannetje op 30 lopen. En dan morgen dan gaan we door naar de 80 per dag.
0: Zo zeg, dat is een behoorlijk groot team.
2: Ja.
0: Ik zie die paarden, die gaan dan over al die obstakels heen. Maak je die ook zelf?
2: Die obstakels. Ja, er zijn een aantal vaste hindernissen in het bos, zoals de waterpartijen.
0: Ja.
2: Maar er zijn verschillende klassen, dus je kunt hoger of lager. En voor iedere klasse is er een goede hindernis. En zo'n parcours bestaat uit 20 tot 25 hindernissen. Op die verschillende hoogtes. Dus het is echt heel erg mooi nu in het Dijkgatbos.
0: Tjeumig, dat is echt, het ziet er fantastisch uit. Een beetje Engeland, hè? Het is een beetje Downton Abbey.
2: Ja,
0: een beetje
2: wel. En weet je, we hebben timmermannen in dienst. We hebben buitenmensen, dus die handig zijn met de kettingzaag. En die mannen die hebben al hele week lol in het bosje om met z'n allen.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat is het gekste obstakel waar de paarden overheen moeten springen of doorheen?
2: Nou, wat ik zelf voor mezelf de spannendste vind, is dat noemen we de coffin. Dat woord zegt het al een beetje.
0: Oh, jummig.
2: Maar dat is een greppel met daarboven een boom.
0: Dus zij moeten onder die boom door een greppel?
2: Nee, ze gaan over die boom in die greppel. Maar dat paard ziet dan dat gat dus onder hem.
0: Dat is dood
2: en
0: dood.
2: Dat moet hij wel doen, want als jij daar met een gangetje aankomt en hij denkt opeens, oh nee, dat ga ik dus niet doen.
0: Ja.
2: Dan lig je als tegen zichzelf in die greppel.
0: Ja, nee, precies. Ja, zo'n paard denkt ook.
2: Nee,
0: zo'n paard denkt ook. Je zoekt het maar uit, ga er maar lekker zelf doorheen, toch?
2: Ja, de meeste paarden die meedoen vinden het ontzettend leuk.
0: Oké.
2: Als je komt kijken, zal je zien, ze rennen allemaal met hun oren naar voren door het bos heen. Dus die paarden hebben ook door dat het een spel is. Dat is grappig om te zien.
0: Nou, dat vind ik ook wel heel belangrijk even om te vermelden natuurlijk, Sandra. Is dat het heel erg diervriendelijk. En het is een diervriendelijk evenement, begrijp ik.
2: Ja, absoluut.
0: Precies.
2: Het gaat allemaal onder leiding van dierenartsen. Die paarden worden voor en na de wedstrijd gecontroleerd. Dus als het paard niet in goede conditie is, komt hij niet eens het bos in.
0: Nee.
2: En als hij uit het bos komt, dan wordt hij ook gecontroleerd. Dus mocht hij ergens tegen aangeraakt zijn of zo, dan wordt het ook meteen geconstateerd. Maar eigenlijk, gelukkig gaat het allemaal heel goed. Al die hindernissen worden ook gebouwd onder leiding van de professionals.
0: Ja.
2: Dus die controleren ook of de hindernissen veilig zijn.
0: Oké. Okay. En even kijken, waar kijk je dan het meeste naar uit? Want er komen natuurlijk heel veel mensen. Komen er ook verschillende landen naar jou toe?
2: Nou, het zijn meer dan 300 deelnemers, een recordaantal. We hebben nog nooit zoveel gehad.
0: Okay.
2: En uit heel Nederland vandaan.
0: Okay.
2: En we beginnen met de hoogste klasses. Dus dat is zaterdagochtend. Daar heb ik natuurlijk zin in om te kijken.
0: Daar heb je zelf
2: en zondag, dat is mijn eigen klasse, dus dan kan ik meedoen.
0: Oh, je doet zelf ook mee, Sandra?
2: Nou ja, normaal dus wel. Maar nu is mijn paard geblesseerd.
0: Och.
2: Maar normaal kijk ik altijd meestal natuurlijk naar de zondag. Dan kan ik even zelf meedoen.
0: Precies. En hoe heet jouw paard?
2: Arie.
0: Wat voor paard is Arie?
2: Arie is de clown van de club.
0: Okay.
2: Het is een Irish sport horse en hij doet alles voor me.
0: Oh, wat geweldig, Sandra. Sandra, wij kunnen hier naartoe natuurlijk, lijkt mij.
2: Jazeker.
0: Waar
2: moeten we? Het publiek is welkom. Het is gratis toegankelijk.
0: Oh, geweldig.
2: Dus als je, laat ik het zeggen, er zijn natuurlijk verschillende programma's voor zaterdag en de zondag. Maar als je aanhoudt dat je tussen 11 en 4 in een dijkgatbos bent, dan kun je de paarden voorbij zien crossen. En je staat ook zelf echt pal langs de lijn. Dus je ziet het echt van heel erg dichtbij.
0: Wow.
2: Er is een koffietentje bij de waterbak, want dat vinden mensen altijd prachtig in. Dan is op de kijken die paarden die keihard door het water heen gaan. Dus gratis toegankelijk.
0: Hartstikke goed. Dat wordt echt
2: natuurlijk
0: gek.
2: Is het mooi als de mensen de fiets komen.
0: Ja.
2: Want
0: oh, ja.
2: We hebben natuurlijk wel een uitdaging gehad met het verkeer. En anders wandelschoenen aan, want in het bos ga je natuurlijk kijken. Dus je moet wel even een stukje lopen.
0: Heel mooi. En dan lekker je waxcoat aan. Sandra, je bent met recht de vroege vogel van de dag en je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Ja, met veel plezier.
0: Dankjewel, Sandra.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: muziek leren kennen door films. In mijn tijd de Blues Brothers dus. Everybody needs somebody. Je luistert naar de ontbijttafel. Gezellig wakker worden aan een goed gedekte tafel samen hier bij NH. En over muziek kennen gesproken. Bastiaan, waar kwam deze nou uit?
1: Dit ken ik uit Shrek.
0: Geweldig, Lip Sync. Nou, we gaan het dus over hebben of Suus of Bastiaan wel eens in een film hebben gespeeld.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is een uittip.
13: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
12: Dit was een uittip.
14: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Ik ben Joyce uit Annapolona.
16: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
17: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
18: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
19: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 1 minuut over 7. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Koeien, schapen en ander vee. Ze mogen straks niet meer de wei in langs de Waddenzee en op Texel. Het is een maatregel van het waterschap tegen de droogte. Ze roepen ook op om je tuin en land alleen 's avonds te besproeien. Tot eind augustus rijden er geen sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. Er is een defect spoor daar en het duurt even voordat het is gefixt. En er is een belangrijke lezing aangekondigd in Amsterdam. De Dirk Sauer-lezing, vernoemd naar de journalist die de Moscow Times oprichtte en streed voor persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Hij overleed vorig jaar. De lezing is eind oktober in de Bali. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
24: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
23: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd den Daas plaatst er een kanttekening bij.
25: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
23: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
26: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: De ontbijttafel. Met

0: Michael Stipes die staat dan in een hoekje.
1: Beetje naar je te kijken, that's me in the corner. Nou, je had erbij moeten zijn.
0: Dan ben je er toch een beetje bij. Losing my religion.
1: Bij elk verhaal wat er gaande is. Hier bij NH.
0: Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Kom zoals je bent. Ook al is het pas 10 minuten over 7 op die vroege vrijdagmorgen. Het is 31 juli 2026. Bastiaan is erbij voor redactie en productie. Bastiaan, goedemorgen. Hey, gezelligheid. Suus is erbij voor het nieuws.
2: Hey, goedemorgen.
0: Suus, goedemorgen, gezelligheid. En ik zelf ben Francis. Ja, we hadden het er net een beetje over al. Spelen in een film, want de muziek van de film kan jou zeg maar nieuwe muziek leren. Dus de Blues Brothers voor mij. Voor jou was het Shrek. Voor Suus was het volgens mij qua muziek waar je van leerde. Was...
2: Wat bedoel je nou? Dat ik muziek leerde kennen?
0: Ja, dat je...
2: Nou
0: ja, ja, Glee, hè, zie je?
2: Ja, de serie Glee.
0: Maar hebben jullie ooit wel eens in een film gespeeld, vroeg ik me af? Want, Bastiaan...
3: Ja, ik nu voor de tweede keer.
0: Ik zag het op je Instagram.
3: Ja, ik heb afgelopen dinsdag gefigureerd in een nieuwe film van Martin van Waardenberg.
0: Oh, wat leuk.
3: Uit Rotterdam. Die ook van Picobello BV onder andere. Buurman Baasje van Sesamstraat.
2: Ik heb geen idee waar
0: van Waardenberg en de Jong ook.
3: Ook, inderdaad.
2: Daar is die. Oh, die ken ik wel.
3: Ja, die heeft een reeks. Het Oma Koor, Opa Koor. En er is nu een derde deel in de maak Oma Koor.
0: Oh, leuk.
3: Ja, en mijn vriendin en ik zitten daar... In, nu als
2: is dat een kinderfilm?
3: Nee. Het is gewoon voor volwassenen. Staat ook op Netflix en zo. Ja, zo klinkt het inderdaad. Maar het gaat over eigenlijk een hele sneuwe man. Die het allemaal net niet op orde heeft. Die heeft overal weer gedoe. En dan gedoe met zijn dochter. En die dochter, dat is ook zijn echte dochter in de...
0: Oh, echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Dus,
2: en wat moesten jullie dan doen?
0: Ja, precies.
3: Nou, we waren publiek bij een opening. Dus ik weet niet in hoeverre ik daar al van alles over mag vertellen.
0: Nee,
3: maar er wordt iets geopend.
0: Ja.
3: En daar was publiek bij nodig. Ja, en het leuke was, zeg maar...
2: Maar staan jullie, zitten jullie?
0: Ja, specifiek.
2: Nee, ik hoef niet te weten wat er met die film is. Ik wil weten wat jij en je vriendin daar hebben gedaan.
3: Nou, er was een rode loper waar een bekend iemand een winkel kwam openen.
0: Ja.
3: En het leuke aan die Oma Koor, Opa Koor films... is dat er in elke scène zit een bekende Nederlander.
0: Ja.
3: Dus Matthijs van Nieuwkerk is al eens geweest. Okay. Maar goed, noem maar op.
0: En wie was het bij jullie?
3: Ja, ik weet dus niet of ik dat mag zeggen.
0: Oh, dat mag je niet zeggen. Nee, dat moet je niet doen.
2: En ik weet nog steeds niet wat jullie daar nou moesten doen.
3: Wij moesten gewoon staan en mooi zijn.
0: Dat is, okay. Dat is wat je figureert. Als je figureert, hoef
2: dat
0: je niet te veel
2: ik.
0: Te doen.
2: Alleen moest hij staan, zitten, ja, eten, stond. Drinken, praten.
0: Heb jij wel eens in een film gefigureerd?
2: Nee.
0: Zou je dat willen?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Ik heb wel in een videoclip gezeten.
0: Ja, zie je dan wel? Waar heb jij in gezeten, Suus?
2: Ja, dat zeg ik niet.
3: Carnaval.
0: Jawel. Carnavalfilm?
2: Nee, in een videoclip.
0: Oké.
2: Okay. Maar ik zeg niet welke, dan moet je zelf maar zoeken.
0: Oké, we gaan op zoek. Ik heb leuk dat jullie het vragen. Ik heb zelf ooit gefigureerd in een film.
2: Ja, ik ga jou niet vragen. Jij hebt waarschijnlijk in allerlei films, series. Jij bent van theater en dingen. En
0: nee, dat is wel zo. Ik zat
2: dus
0: op een
2: gegeven moment. Dat geldt het eigenlijk niet.
0: Ik werd op een gegeven moment gebeld om een dood iemand te spelen. Toen zei ik, waarom vragen jullie daar geen figurant voor? Nee, we willen daar echt een acteur voor. Dus toen werd ik ingevlogen in Brussel. Moest ik daar iemand spelen die langzaam dood ging. Dus ik lag alleen maar. En daarna werd ik ingevlogen naar Spanje en toen heb ik in het bed van generaal Franco, mind you, gelegen en was ik dood. Dat was het enige wat ik hoefde te doen. Monk heet die film. Wil je hem zien?
2: Nu is hij acteur.
0: Ik ben die presentator bijna. Ook een dooie. Hey, goedemorgen. Nou, dat valt ook wel weer mee. Nee, wat leuk. Wanneer komt Oma Koor uit, Bastiaan?
3: 14 februari.
0: Oh, wat goed. Op Valentijnsdag.
3: Ja, zeker.
0: Dat heeft een reden, denk ik.
3: Wellicht. Nou ja, goed. En dan kan je dus mij gaan zien. En ik steek overal bovenuit.
0: Ja, dat is heel. Je kan Bastiaan via je achteruit.
3: Ik kan ook zo'n iets te fel overhemdje aan. Dus ik ben goed te zien.
0: Net als Barry Manilow.

0: zin in een cocktail. Maar ja, 17 minuten over 7, dus nog heel even wachten. Het is bijna weekend. Barry Manilow. En de Copacabana. Zou ook een hele goede zijn voor verzoekjes vrijdag. Want vrolijk en leuk. Maar ik heb hem al gedraaid. 088-850-5152. Straks gaan we al die plaatjes die binnenkomen voor jou draaien.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Hier aan de ontbijttafel neem ik even mee naar Friesland. Naar het meertje Morra. Daar is namelijk Frits Veldmeijer op zijn schip De Goede Verwachting. Ja, hij maakt zich klaar om deze ochtend samen met 15 andere schepen richting Enkhuizen af te varen voor het maritiem evenement dat zich daar het hele weekend zal afspelen. Frits, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Francis.
0: Nou, wat ontzettend gezellig dat ik je aan de lijn heb.
3: Ja, leuk man.
0: Is het al de trossen los?
3: Nee. We hebben nog wel even tijd. Het is 3 uur varen, misschien, van Stavoren naar Enkhuizen. Dus dat is allemaal nog wel te doen. En het is nu wat mistig hier. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Dus we hebben nog even de tijd. En na de koffie is het anker op en weg.
0: Oké, want je bent dus al op je schip, sta je op het dek?
3: Ja.
0: En...
3: Ik sta over het roefdeurtje naar buiten te kijken.
0: Dat is echt pure romantiek dit, Frits. Niet te doen.
3: Heerlijk. En dat zo vroeg in de ochtend, hè?
0: Ja, man. Wat voor schip is jouw boot? Ik moet heel even...
3: Wij hebben een Groninger Bultjalk. Dat is een laag tjalk en die is vroeger gebruikt voor vooral vervoer in de veengebieden. Van allerlei turf en agrarische producten en zo, dat soort dingen.
0: Okay.
3: Dus als zeilend vrachtschip gebouwd. En we wonen erop.
0: Een Bultjalk. Jemig. En je woont erop?
3: Ja. Dus we varen met ons huis naar de overkant. Daar komt het op neer.
0: Wat schitterend. En een Bultjalk is een schip met zeilen uiteraard?
3: Ja.
0: Hoe staat de wind dan? Is er wel wind?
3: Er is wind.
0: Okay.
3: Op het ogenblik is hij zuid, als ik het goed zie. Ja, zuid. En een tweetje, denk ik, zoiets.
0: Oké, een tweetje.
3: Maar ja, windkracht 2, hè, bedoel ik.
0: Ja, dat begrijp ik. Gisteren is denk ik alle schippers bij elkaar. Want hoeveel schepen varen er straks naar de overkant? 15, zei ik maar.
3: Dat klopt wel ongeveer. We liggen hier met een iets kleiner aantal. Maar er komen er ook nog wat van de kant van Borkum en Makkum en Lemmer. Dus alles bij elkaar varen we vanuit het noorden met zo'n soort aantal naar Enkhuizen.
0: Ja.
3: En vanuit Amsterdam komt een veel grotere vloot van een stuk of 50, 60 schepen. En dan nog wat losse schepen overal vandaan.
0: Okay.
3: Dus in totaal zijn we dan in Enkhuizen met dikke 100 schepen.
0: Wauw, en zijn dat allemaal Bultjalken dan?
3: Nee. Okay. Het zijn allerlei soorten bedrijfsvaartuigen, vroegere bedrijfsvaartuigen.
0: Mm-hmm.
3: Maar dit wordt allemaal georganiseerd door de vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig. Daar zijn we lid van. En dat kan dus van alles zijn. Het is een klein betonningsscheepje die vroeger voor de betonning op de Zuiderzee zorgde, op het IJsselmeer zorgde.
0: Okay.
3: Maar bijvoorbeeld ook het vroegere koninklijk jacht, Piet Hein, die is er ook bij.
0: Mooi zeg.
3: Ja, van alles.
0: En dat allemaal te zien tijdens het Enkhuizer Maritiem Evenement. Ja. Jij bent een van de organisatoren daarvan, hè? Wat is dat nou precies, dat evenement?
3: Deze vereniging waar ik het net over had, die het Historisch Bedrijfsvaartuig, organiseert elk jaar zo'n evenement en dat is steeds ergens anders. En dit jaar dus in Enkhuizen. En het betekent dat een behoorlijk aantal leden daar naartoe komen en dat we daar allerlei dingen organiseren, ook voor de plaats zelf uiteraard. En het is niet alleen ons eigen feestje, maar we willen graag dat het erfgoed laten zien. En we proberen ook een beetje te vertellen hoe belangrijk erfgoed kan zijn voor een stad of voor een gemeente. En dat doen we door allerlei activiteiten te organiseren.
0: Ja, want dit hele weekend dus in Enkhuizen, jullie maritiem evenement. Vanmiddag is er een vlootschouw.
3: Ja, de vlootschouw is eigenlijk een beetje de officiële opening. Dus de schepen komen allemaal gewoon aan. Maar de vlootschouwschepen die komen echt keurig netjes op een soort rijtje met een behoorlijke tussenpoos langs de haveningang varen. En het verenigingsschip, de Terra Nova, daar zitten alle genodigden op en de burgemeester van Enkhuizen.
0: Ja.
3: Die ligt daar ook een beetje van de steiger af. Dus de schepen varen tussen de steiger en de Terra Nova door. En de burgemeester en de genodigden die staan daarop en die nemen dan de vlootschouw af, zoals dat heet. Ja. Dus iedereen die langsvaart, die groet naar de genodigden en ook naar het publiek op de steiger natuurlijk.
0: Dat is echt een officieel moment.
3: Jazeker.
0: Wat geweldig.
3: Ja. En we vertellen dan wat voor schepen het zijn en wat ze vroeger gedaan hebben en allerlei andere bijzonderheden.
0: Dat is een leerzame start van dit maritiem.
3: Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, precies. En wat is er nog meer te doen als laatste?
3: Het hele weekend is er eigenlijk van alles te zien en te doen. Er is veel muziek op zaterdag. Er wordt vis gerookt. Er zijn kinderactiviteiten.
0: Heerlijk.
3: Het Flessen Scheepjesmuseum heeft zelfs een speciale tentoonstelling van ons soort schepen, maar dan in flessen.
0: Superleuk.
3: Er is speciale aandacht voor de schepen die een band met Enkhuizen hebben. Had ik de kinderactiviteit al genoemd? Springkussen en dat soort dingen. Er is op zondag een zeilwedstrijd. En de zeilmuziek van het Trekzak Festival. Want dat is ook dit weekend.
0: Ja.
3: Die doen het samen met ons.
0: En dus, Shantycore waarschijnlijk ergens ook. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Samen stemmen, zingen en inhaken.
3: Nou, die hebben we dan juist weer niet.
0: Oh, oké. Okay.
3: Maar die trekzakmuziek, dat zit al heel mooi in de nautische sfeer.
0: Heel goed. Dus vanaf vanmiddag in Enkhuizen, Frits Veldmeijer, ik zou zeggen, behouden vaart naar de overkant. Het vrouwtje van Stavoren, die kijkt al naar je uit hoe jij...
3: Die draait ons uit.
0: Precies.
3: Ja, zeker.
0: Oké, dankjewel Frits. Veel plezier vandaag.
3: Ja, jij ook Francis. Hoi.
1: Francis Broekhuizen. Bij Frans.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
8: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
9: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Stephanie en ik kom uit Uithoorn.
11: Thuis in heel
12: Het is 19:30 in Graveland. Schravenland is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Koeien en schapen mogen straks niet meer in de wei lopen langs de Waddenzee en op Texel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat is het waterschap in Noord-Holland, bereidt een bewijdingsverbod voor. De dijken zijn droog en het gras heeft het zwaar en dus zijn er maatregelen nodig, zegt het waterschap. Ze vragen bewoners en boeren om hun tuin en land alleen aan het einde van de dag te beregenen. Overdag verdampt water snel. En dat is niet duurzaam. Door 's avonds te besproeien kunnen we langer en duurzamer toe met het beschikbare water, zegt het waterschap. Een nieuw jaarlijks evenement in de Bali in Amsterdam. Samen met het Parool en de Moscow Times komen ze met de Dirk Sauer-lezing. Ter ere van de vorig jaar overleden journalist Dirk Sauer. Hij was de oprichter van de Moscow Times. De lezing is bedoeld om aandacht te geven aan persvrijheid en onafhankelijke journalistiek. Iets waar Sauer hard voor streed in Rusland. Ajax is door naar de derde voorronde van de Conference League. Vorige week wonnen ze al met 4-1 van het Servische Vojvodina. En dat deden ze gisteravond nog eens dunnetjes over. Vojvodina kwam nog wel op voorsprong, maar het werd weer 4-1. Davy Klaassen maakte voor rust de gelijkmaker. En in de tweede helft legde Oscar Gloch er 3 in. Dat was te zien bij Ziggo.
14: Begeer en dan is daar de 1-1. Gods, Gloch en de 2-1. De voorsprong voor Ajax. Ja, die bal past precies. Gloch. Gloch, oh, oh, oh. Prachtig doelpunt van Gloch. Oh, daar heeft hij zijn hat-trick hoor. Gloch, ook deze schiet hij verschrikkelijk hard tegen de touwen.
13: En volgende week is die derde voorronde al tegen Shelbourne uit Ierland. In Amsterdam kunnen veel mensen niet wachten. Morgen is de wereldberoemde Canal Parade van de Pride. De botenparade door de Amsterdamse grachten. Queeractivist Raham Raffi is er ook bij. Hij woont nu in Amsterdam, maar komt uit Iran, waar vandaan hij moest vluchten vanwege zijn geaardheid.
15: Het is niet mogelijk om openlijk homo te zijn. Dus de meeste homo's blijft in de kast. Hier, je kan gewoon lopen op de straat, hand in hand en veilig zijn. En dat gevoel is echt priceless.
13: Normaal gesproken is de Canal Parade de afsluiting van Pride Amsterdam. Maar dit jaar is de botenparade juist het middelpunt van het festival. Komt omdat de 30e editie van Pride Amsterdam samenvalt met de 10e editie van de World Pride. En de organisatie verwacht dit jaar ongeveer 1 miljoen bezoekers in Amsterdam.
12: Ja, dat is mooi, hè? Ik vind het mooi. Ja, ik vind het mooi dat Amsterdam als hoofdstad de deuren opent. En ja, iedereen is welkom.
13: Ik vind het ook mooi dat hij dan zegt. Ik kan hier hand in hand lopen. Want ik denk dat we juist in Nederland ook vaak zeggen. Nou, je kan eigenlijk niet hand in hand lopen. Maar dat het dan voor hem. Ja, moet je nagaan.
12: Ja,
13: maar eens.
12: Ja, ik vind de gedachte die je daarover hebt. Die klopt echt heel erg. Dus hij komt vanuit een ander land hier naartoe. Omdat hij daar niet geaccepteerd wordt.
13: En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat mensen in Nederland. Die alles hier gewend zijn. En zeggen: ik kan niet met mijn partner hand in hand lopen. Dat is ook gegrond.
12: Ja.
13: Maar het heeft, nou ja, dus het moet je nagaan.
12: Ja, er zijn een soort van gradaties.
13: Kennelijk
12: bij
13: toch.
12: Kennelijk toch. Ja, en het is heel belangrijk.
13: Hij voelt zich in ieder geval hier beter, vrijer enzovoorts.
12: Mooi.
13: Dat is top.
12: Ja.
13: En meer nieuws vind je in de app of op NH Nieuws. En trouwens ook het hele portret van Raam Raffi.
12: Op
13: nhnieuws.nl.
12: Suus, dankjewel. Zet ik mezelf uit. Maar moet ik naar Sjoel Reinhard. Sjoel, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
12: Sjoel, ik wil even iets tegen je aanhouden. Is het heel raar dat het nu zo vroeg nog steeds zo donker is? In één keer?
11: Nou, het is natuurlijk al bewolkt als je dat bedoelt. Maar goed, daar heb je mij niet voor nodig.
12: Dat was het.
11: Gewoon naar buiten kijken, ja. Maar misschien dat je vroeg bent opgestaan. Ik had er ook een beetje last van. Dus het seizoen begint wel aardig te vorderen natuurlijk. Hè?
12: Ja, dat viel me zo op.
11: Ja, het scheelt al meer dan een uur met de langste dag. Dat de zon al later opkomt dan toen. Dus dat is toch wel behoorlijk. En dat begin je echt al te merken.
12: Oké. Okay. En hoe wordt het vandaag qua weer?
11: Ja, nou dat is inderdaad een beetje bewolkt vanochtend. En er is ook wat regen bij op Texel. Niet overal, maar toch daar ligt een soort van front. Vrij actief te zijn. Ook op de Afsluitdijk inmiddels een paar buien. En dat komt dan ook langzaam naar het midden en naar het zuiden in de loop van de ochtend. Het is nog rustig met een klein lage drukgebiedje nu boven Midden-Noord-Holland en boven het Markermeer. Vandaar die windkracht 2 op de Boltschalk, als ik het goed heb gehoord.
12: Ja, zeker.
11: Maar de wind gaat er toch wat toenemen later vanochtend en vanmiddag, want dat front komt dus naar het zuiden. Dus gaandeweg de ochtend en vanmiddag dan ook in het zuiden verspreid enkele buien. Kan een flinke bui zijn, zeker in het noorden. Kans op 5 mm. En pas in de namiddag komen er meer opklaringen. En vanavond zit er dan een flinke zonnige periode. Maar vanmiddag komt er tijdelijk een matige tot vrij krachtige en wellicht op het IJsselmeer ook af en toe krachtige noordenwind te staan. Dat is even wat anders. Windkracht 5 tot 6 betekent dat dus. En de temperatuur is nu zo'n 17 tot 19 graden. En de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 23 tot 26 graden.
12: Sjoel, je hebt de beller. Dank je wel. Hartstikke goed.
11: Met Sjoel.
12: Nou, Sjoel, die was even heel druk in ieder geval. Nou, misschien ging die ook wel even.

0: deze zat in de film. Pure Shores. En de film was The Beach. Dit waren All Saints uit 2000. Zo, 26 jaar oud al dit plaatje.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen. Dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is bijna 7:45. Het is tijd voor een spel. Tijd om je telefoon erbij te pakken. Het is namelijk tijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag heeft hij er weer eentje hoor. Pojojojojoj. Moeilijk? Nou ja, als je het weet mag je meteen bellen. 088-850-51-52. Om daarmee kans te maken op een rondvaart voor twee personen met Stroma. En dat is niet Stromae, maar met Stroma in Amsterdam. Maar dan moet je het wel goed hebben. Dus 088-850-51-52. En vandaag heeft Dario dit voor jou bedacht.
4: Je kan eruit roken, maar er stroomt ook wel water doorheen.
0: Je kan eruit roken, maar er stroomt ook water doorheen. Ja, dat is typisch Dario. Twee tickets voor een rondvaart door Amsterdam. Dus voor twee personen. Als jij weet wat het is, 088-850-51-52. Goedemorgen, de ontbijttafel met Francis. Hallo.
5: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
5: Met Carla.
0: Hoi Carla, goedemorgen.
5: Een waterpijp.
0: Een waterpijp. Ja, weet je, dat is eigenlijk... Ik zal nog even kijken.
4: Je kan eruit roken, maar er stroomt ook wel water doorheen.
0: Ja, je kan eruit roken, er stroomt ook water doorheen, ja.
4: Een pijp.
0: Nou, dat is echt ongelooflijk! Carla, jemig. Razendsnel, ben je er nog?
5: Ja, ik ben er nog.
0: Ben je helemaal van je apropos?
5: Zeker.
0: Oh, ja, dat begrijp ik heel goed. Een pijp inderdaad, een waterpijp. Je kan eruit roken en er stroomt water doorheen. Ja, dat is ongelooflijk. Twee kaarten om lekker met z'n tweeën een rondvaart te gaan doen in Amsterdam. En dan vraag ik natuurlijk...
5: Leuk.
0: Wie ga je meenemen?
5: Mijn dochter.
0: Oh, wat leuk. Hoe heet je dochter?
5: Amanda.
0: Amanda. Carla en Amanda gaan dus in een bootje door Amsterdam. Met dank aan Stroma. Blijf vooral even aan de lijn. Want waar bel je vandaan even tussendoor?
5: Amsterdam.
0: Oh, je bent Amsterdamse. Wat heerlijk.
5: Ja.
0: Oh, dan is het voor jou. Je zou het bijna lopend kunnen, toch? Even er naartoe.
5: Ja, maar niet over het water, hè?
0: Nee, dat is alleen weggelegd voor de allerhoogste en allergrootste. Carla, blijf aan de lijn en heel veel plezier, hè?
5: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja, zo simpel is het. Soms is het moeilijk. Soms is het makkelijk. Dingen met Dario. Maandag weer, hoor, nieuwe kans. En dit is zo'n gaaf nummer. Daarom draai ik hem ook. Peter Frampton. Show me the way.

0: Heel grappig. Dit nummer heeft hij ook in een niet-live uitvoering. Is veel minder goed. Peter Frampton, Show Me The Way.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, iemand die mij ook de weg gaat wijzen in Noord-Holland naar een leuk iets, evenement, I don't know, is onze eigen Samantha die weer op weg is. Samantha, wat ga je vandaag doen?
3: Ja, goedemorgen Francis.
0: Goedemorgen.
3: Nou, in ieder geval, het voelt voor mij, ik woon in Noord-Holland-Noord, alsof ik een beetje op vakantie ben. Want ik ben namelijk in De Vuurse. En dat is een natuurgebied, groot bosgebied ten zuiden van Hilversum. Randje Utrecht. En ik ga straks midden dat bos in. Ik ga naar het kleinste kasteeltje van Nederland namelijk. Dat staat in Noord-Holland. En daar is morgen een heel bijzonder evenement. Want er wordt namelijk een kamp uit de 80-jarige oorlog nagespeeld. Ze zijn nu al bezig met de voorbereidingen daarvan. Dat wordt een enorme evenement. Koken boven vuur, repareren van kleding, hoe dat allemaal in die tijd ging. En misschien krijg ik nog een geschiedenislesje.
0: Ja.
3: Het heeft nog iets te maken met een beschermvrouwen. En ik, over die beschermvrouwen, dat is wel leuk, want ik sta nu dus midden in dat bos en ik heb allemaal cijfers gekregen die ik moet volgen om dat kasteeltje te vinden. En ik had echt zoiets van, oh, hoe ga ik daar komen? Maar ik heb een afspraak met Yvette van den Berg en die stopt hier net. Ben jij Samantha? Zegt ze. Ik zeg, oh, ik ben zo blij dat ik je zie, want ik heb eigenlijk geen idee hoe ik kom.
0: Hartstikke goed, Samantha. Blij dat je iemand hebt om je er naartoe te brengen. Ik wacht met spanning straks op je af. Jonkvrouwe Samantha, tot strakjes, hè. Veel plezier.
3: Hartelijk dank. Zeker. Gaat lukken.
0: Ja, hoe dat allemaal gaat klinken, dat horen we straks natuurlijk van Samantha. Ik ga ook het sportweekend bespreken met Erik-Jan Brinkman. Het is nog steeds Verzoekjes Vrijdag, dus kom maar door. 088-850-51-52. Straks gaan we helemaal los. Maar deze is ook alvast heel fijn en vrolijk. Kylie Minogue. Love at First Sight bij NH.

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Statusstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
16: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
17: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
18: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
19: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 1 minuut over 8. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Weer een autobrand in Horen gisteravond. Gebeurde begin deze week ook al. Toen gingen er eerst 3 auto's in vlammen op en een nacht later weer eentje. Levensgevaarlijke praktijken gisteravond op de Holterbergweg, vlakbij de arena. Na de wedstrijd van Ajax vertrokken veel supporters op de fiets. Maar vanwege werkzaamheden moet je daar een stukje om. Veel fietsers negeerden de afzetting en staken de grote weg over. Sommigen gingen zelfs op de linkerbaan tegen het verkeer in. En veel mensen in Blaricum hebben zin in de komst van een strandpaviljoen bij de A27. Die plek is nu nog een natuurgebied, maar er komt binnenkort plek voor horeca. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
24: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
23: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooi vechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
0: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
23: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: natuurlijk Gustavo Lima. Ja, nee, je zegt het. Hartstikke goed. Balada. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou en jou en zeker ook voor jou een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Kom zoals je bent. Ook al is het pas 9 minuten over 8. 10 minuten over 8. Laten we gewoon ruim nemen. Op die vroege vrijdagochtend. Het is 31 juli 2026. Nou, de vaste brigade van de ontbijttafel is lekker vrij. Dat betekent dat wij die ontbijttafel goed gedekt voor je houden. En wij zijn Bastiaan.
1: Goedemorgen.
0: Redactie en productie, Bastiaan, goedemorgen. En Suus is erbij voor het nieuws.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Reunited. En het viel zo goed. En ik zou bij Francis. Suus, ja? Ik zie jou meezingen, meeswingen. Jij ging iets doen. Volgens mij ben je heel blij. Bijna weekend. Hey, wat gaat er gebeuren?
2: Oh nee, waar heb ik mezelf nou weer in gewurmd?
0: Kom maar op.
2: Kijk, ik zit dus op tennis. Okay. Sinds een maand. Voor het eerst in 20 jaar.
0: Oh.
2: Ik heb 20 jaar gehockeyd. Doe ik ook nog steeds trouwens. Maar het is nu zomerstop.
0: Okay.
2: Dus ik zit nu weer op tennis.
0: Wel, nou, ben jij sportief,
2: en nou heb
0: trouwens.
2: Je bij ons, ja, op de club, het Melkhuisje. Dus een hele beroemde vooraanstaande club in Hilversum. Wist ik niet, maar een hele leuke vereniging. Daar heb je nu een groot toernooi.
0: Okay.
2: Doe ik zeker niet aan mee, want daar ben ik absoluut nog niet goed genoeg voor. Ik heb een paar keer getraind, maar het is wel heel leuk.
0: Okay.
2: Maar vanavond hebben ze iets bijzonders en daar doe ik wel aan mee.
0: En dat is?
2: En dat is de One Point Slam.
0: De One Point Slam.
2: Zal ik jullie eens uitleggen wat dat is?
0: Nou, heel graag.
2: Het is dus een heel kort toernooi, want elke wedstrijd duurt 1 punt.
0: Dat
2: dus
0: is
2: niet
0: leuk.
2: Niet 1 game, 1 punt.
0: En wanneer maak je punt? Want ik,
2: nou, als je
0: niet,
2: als de andere bal uitslaat of in de net gooit of dat soort dingen. Als het misgaat. Gewoon net als bij gewoon tennis. Ja. Hoe krijg je een punt?
0: Ja.
2: Maar dan duurt de wedstrijd maar 1 punt.
0: Wat geweldig.
1: De winnaar gaat door en de verliezer die gaat af.
2: Precies.
1: Dus hoeveel punten blijf je erin?
0: Oeh, nou, ik, pas je denk door.
2: Ik denk dat, kijk, het kan twee kanten op. Ja. Of je mag serveren of niet. Dus als ik mag serveren, dan sla ik waarschijnlijk een dubbele fout en lig ik eruit.
0: Want pas een maand aan het
2: tennissen. Ja. En als de ander mag serveren, dan moet ik dus hopen dat ik hem terug kan slaan en hem nog binnen de lijnen hou ook.
0: En dan moet
2: en dan
0: je
2: dan
0: dus
2: waarschijnlijk ook uit.
0: Maar nee, maar dan moet je dus inderdaad die punten, want dan mag jij serveren en dan mag je die punt gaan scoren.
2: Nee, nee.
0: Want dan heeft die ander,
2: nee, het is maar 1 punt.
0: Jemig.
2: Dus of je mag serveren of niet. En dan is het voorbij.
0: Maar het is ook een soort anti-schaken. Eigenlijk.
2: Ja, je wil niet verliezen.
0: Nee, klopt. Dat is weer
2: ja. Nou ja. En dit fenomeen, daarom dacht ik, is misschien, want dit fenomeen is voor een soort hype ding.
0: Okay.
2: Dus het is een soort toernooi, maar uiteindelijk is het in totaal, weet ik veel, er doen 40 mensen mee of zo. Dus binnen een uur is het voorbij.
0: Oh, wat heerlijk. En dan
2: gaat heel snel. En dit komt dus, dit hebben ze dus vorig jaar ook gedaan bij de, of begin dit jaar ook gedaan bij de Australian Open.
0: Oh.
2: Bij de Grand Slams.
0: All right.
2: En het is dus wel, kijk, en dat spreekt in mijn voordeel. Hoe korter de wedstrijd, hoe meer kans ik heb om te winnen. Ja, want die lange wedstrijden win ik zeker niet van die toppers. Maar als het 1 punt is, als zij slecht serveren, dan kan ik zomaar nog winnen ook.
0: Dat is.
2: Ja, en dat bleek zo ook, want bij die Australian Open heeft dus een amateurspeler toen gewonnen.
0: Echt waar?
2: En bijvoorbeeld Jannik Sinner niet.
0: Zo.
2: De nummer 1 van de wereld. Op dat moment.
0: Zo, de mythes.
2: Ja, dus en toch lachen?
0: Spelen er vanavond dat Melkhuisje is wereldberoemd.
2: Jannik Sinner doet niet mee.
0: Nee.
2: Ik was er gisteren ook. En toen hoorde ik wel van een paar jongens die dan dus nu bijvoorbeeld op de hoogste niveaus van dat echte toernooi meedoen. Ja. En die doen wel mee. Dus ik weet niet of ik van hun kan winnen.
0: Nou, dat wordt fantastisch, Suus.
2: Hoe korter de wedstrijd, hoe grotere kans ik maak tegen.
0: Hartstikke goed.

0: Speciaal geschreven voor de film Toy Story 5. Voor het karakter Jessie Pride. Prachtig poppetje is dat, een cowboymeisje. En dit was Taylor Swift bij NH.
1: De sportexpert van NH, Erik-Jan Brinkman.
0: Ja, het is weer zover hoor. Het is tijd om de sport te gaan bespreken met onze sportverslaggever Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, dat is nogal wat, hè? Dit weekend opent AZ een nieuw seizoen in de Nederlandse competitie.
2: Mm-hmm.
0: Eerst gaan we terug naar gisteravond, waar Ajax een makkelijk avondje kende.
2: Een heel makkelijk avondje. Dat was wel een beetje de verwachting, hè?
0: Okay.
2: Vorige week was het 4-1 in Servië tegen Vojvodina. Tweede voorronde van de Conference League. En dat is het derde Europese toernooi na de Champions League en Europa League. En gisteravond in de Johan Cruijff Arena de eerste officiële wedstrijd van het seizoen voor de Amsterdammers 4-1 wederom. Wel verrassend, want Ajax was veel beter. Maar toch kwam Vojvodina in de eerste helft nog op voorsprong. Maar dat maakte Klaas ongedaan met de gelijkmaker. En na rust drie keer Oscar Gluck. En laten we even luisteren naar aanvoerder Davy Klaassen.
3: Het was steeds beter. Ik denk dat er zeker een stijgende lijn in zit. En, ja, als je aan het begin van het seizoen eigenlijk weer een beetje vanaf nul moet beginnen met een hele nieuwe speelstijl. Nieuwe staf, er komen nieuwe spelers bij. Dat heeft natuurlijk even nodig. Alleen we hebben niet zoveel tijd omdat we nu moeten er gelijk staan. En, daarom is het wel lekker dat je nu gewoon twee goede overwinningen boekt. En dat er... Het belangrijkste is dat er een duidelijke stijgende lijn te zien is.
0: Nou, duidelijke stijgende lijn, dat was Davy Klaassen. Gezellig muziekje daar op de achtergrond. Sfeer zat er goed in, denk ik.
2: Ja, zeker. Want kijk, het was een wedstrijd waar niet zo heel veel spanning op stond. Hè? Oh. Die 4-1 vorige week in Servië. Iedereen dacht van, dat gaat wel goed komen. Nou, dat bleek ook gisteravond. Maar het was de eerste officiële wedstrijd van het seizoen in de Johan Cruijff Arena. Het was volle bak, het was uitverkocht. En die supporters van Ajax zijn natuurlijk benieuwd. Vorig jaar was het drama.
0: Ja.
2: En nu een nieuwe trainer met Michel. Veel nieuwe spelers. En die technische directeur Jordi Cruijff, die is belangrijk. Hè? Die veel goede spelers naar Amsterdam haalt, tenminste zoals het er nu naar uitziet. Die mensen zijn benieuwd. Dus vandaar dat het lekker vol zat. En dan als je dan 4-1 wint, dan is het behoorlijk gezellig daar na afloop. Nu de derde voorronde van de Conference League. Want het is nog wel even naar het hoofdtoernooi. Dus de derde voorronde, dat is aankomende donderdag al. Tegen Shelbourne uit Ierland. Geen hoogvlieger moeten doen zijn voor Ajax. Eerst is het donderdag thuis en die week erop, een week later in Ierland. Als Ajax daar ook van wint, dan moet ze de play-offs. Dat gaat ook weer over twee wedstrijden. En als ze daar als winnaar uitkomen, dan het hoofdtoernooi van de Conference League.
0: Nou, dat klinkt allemaal hartstikke positief. Tenminste, ik ga ervan uit dat het positief blijft. Maar je wilde nog even één speler uithalen, hè, bij Ajax?
2: Ja, Owen Wijndal. Die stond gisteren in de basis, net zoals vorige week. Hij zit al 4 jaar bij Ajax. Hij kwam toen over in de zomer van 2022 van AZ. Er werd heel veel van hem verwacht. Hij was in die periode ook speler van het Nederlands elftal. Een aantal interlands gespeeld. Maar eigenlijk sinds hij bij Ajax speelt, er is altijd kritiek. Gisteren ook. De basisopstelling, allemaal goed, allemaal leuk en aardig. Die keuzes van Michel. Op één speler na, dat was Owen Wijndal. Er was niemand positief over. Die moet eruit. Dat snapt iedereen niet. In ieder geval de meeste Ajax-fans snappen dat niet. Maar het is een hele positieve, leuke, optimistische jongen. Gisteren ook na afloop kreeg hij een grappende opmerking van de interviewer van Ziggo Sport. En die zei van, met de beste bedoelingen, onkruid vergaat niet. En, hier zei Owen Wijndal over op deze
4: moment. Dat heb ik al tegen een paar vrienden ook gezegd, van onkruid vergaat niet. Mm-hmm. Maar ik doe gewoon elke dag mijn best. En dan hoop ik natuurlijk dat ik speel. En dat is nu het geval. Dus daar ben ik dankbaar voor. En ik blijf gewoon gas geven.
2: Nou, Owen Wijndal dus. De opmerking die hij dan geeft van dat er zoveel kritiek is dat hij weer in de basis staat. Maar hij kan er ook weinig aan doen. Hij wordt gewoon opgesteld.
0: Ja.
2: En hij maakt het beste ervan. En misschien komt hij net te kort voor Ajax. En ze hebben nu bij Ajax een Braziliaanse aanwinst, Henrik. En die zal waarschijnlijk binnenkort zijn plek wel overnemen. Maar ik vind dat Wijndal toch wel iets meer waardering verdient.
0: Nou, precies. En gewoon positief ook blijven. Ajax is dus goed begonnen. Dat is gewoon een feit aan het nieuwe seizoen. Mm-hmm. Is het nu de beurt aan AZ? Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, zondag, hè, de Johan Cruijff-schaal. Dat is een beetje de seizoensopening in de Nederlandse competitie, traditioneel. En zondag begint dat om 6 uur in Eindhoven. Nou, AZ won afgelopen seizoen de beker. En PSV is landskampioen van afgelopen seizoen. Dus die in het begin van het seizoen nemen die tegen elkaar op voor de Supercup. Mm-hmm. Dus dan kun je de eerste prijs van het seizoen al pakken. Voor AZ is dat natuurlijk een lastige poort, want PSV is al een aantal jaren de beste ploeg van Nederland. Maar AZ is natuurlijk wel een ploeg die kan verrassen. Veel talent is daar. Dus het wordt een interessante pot in Eindhoven.
5: Ja, want wat is je een beetje de indruk van dit AZ?
2: Nou, ik heb in de voorbereiding AZ een paar keer zien spelen. Het overtuigt nog niet helemaal. Al zijn de resultaten best aardig. Zeker niet slecht. Veel dezelfde spelers bij AZ. Maar de beste speler van afgelopen seizoen, die is vertrokken. Dat is Sven Meijdans. En die is ook nog eens vertrokken naar PSV.
5: Oh.
2: Heb je de topscorer van vorig seizoen bij AZ, Troy Parrott. Die zit nog wel bij AZ, zit ook nog wel bij de selectie. Maar staat lang niet altijd in de basis. Dat heeft ermee te maken dat AZ en ook hij ervan uitgaan dat hij gaat vertrekken binnenkort. Dus Max Meerdink, die staat ook weer in de punt van de aanval. Dat is weer een speler met heel veel talent. Maar ja, die moet zich nog wel bewijzen over lange termijn. En dat geldt voor heel veel spelers. Ik denk ook bijvoorbeeld aan Kees Smit, er wordt zoveel over gesproken. En de ene keer speelt hij een aardige wedstrijd in de voorbereiding. En de andere keer is hij veel minder opvallend. Dus het is ook moeilijk te zeggen van hoe AZ het dan zondag gaat doen in Eindhoven. En Leroy Echtold, een beetje hetzelfde verhaal.
5: Ja.
2: En een leuke, ook een positieve man. Die durft echt zeker wel wat te zeggen. Die spelers lopen allemaal met hem weg. Maar vorig jaar kwam hij halverwege het seizoen nam hij het over van de toen ontslagen Maarten Martens. Nu heeft hij de hele voorbereiding. Dus er komt ook wel wat meer druk op. Want die zevende plek in de competitie van vorig seizoen, dat moet echt wel beter.
5: Nou, wat ik heel mooi vind, Erik-Jan, is dat je ook je gaat ook een beetje in op de personen zelf. He, ze zijn vriendelijk, ze zijn aardig. En dan denk ik, ja, weet je, zo'n voetballer, die moet het ook maar gewoon doen. Die staat daar ook maar gewoon een potje te spelen. En daar hangt ontzettend veel van af. Ja, dan kun je soms. Je kan dan een naarling zijn. Nee, maar jij focust dan net even ook op het karakter. Los van alle talenten en de skills die ze hebben. Dus ik vind het geweldig.
2: Ik denk dat. Kijk, wij zeggen heel snel, en zeker de supporters. En ook in de media, van ze worden er goed voor betaald. Dus je mag er ook wel wat van verwachten. Ja. Dat klopt ook.
5: Is ook.
2: Maar ja, ze hebben gewoon een bepaald talent. En daarmee zijn ze op die plek gekomen. Maar vaak, zeker die spelers. Dat zijn allemaal nog jonge jongens. En zo'n heel stadion met 50.000 man of 30.000 man of wat dan ook. Ja, die zitten daar en die willen waar voor hun geld.
5: Ja.
2: Nou, dan moet je ook om kunnen gaan.
5: Ja.
2: En dan na afloop nog weer voor de camera staan, enzovoort, enzovoort.
5: Ja, meteen dus, ook, heb je net een wedstrijd gespeeld, moet je allemaal zinnige dingen gaan zeggen. Ik vind het maar knap, hoor. Erik-Jan, dankjewel. Zondag is weer de eerste NH Sport op de radio, hè?
2: Absoluut, ja. Dat is dus die PSV AZ, de Johan Cruijffschaal. En of het ook maar dus gaat lukken om die eerste prijs van het seizoen naar Noord-Holland te halen, dat hoor je vanaf 5 uur. De wedstrijd begint om 6 uur, maar de uitzending begint een uur eerder. Dus gaan we eerst voorbeschouwen en vervolgens integraal de wedstrijd.
5: Fantastisch. Zondag dus, NH Sport. Erik-Jan, horen we je dan?
2: Zeker.
1: De sportexpert van NH, Erik-Jan Brinkman.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Jacob den Hollander en ik kom uit Huizen.
13: Ik ben Lotte uit Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 minuut over 8:30 in Andijk is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Weer een autobrand in Hoorn gisteravond. Gebeurde begin deze week ook al. In de nacht van maandag op dinsdag gingen er 3 auto's in vlammen op. En de nacht daarna brandde een auto uit bij een tankstation. Het is onduidelijk of het met elkaar te maken heeft. Sommige Ajax-supporters voelden zich kennelijk onoverwinnelijk na de winst van gisteravond in de voorrondes van de Conference League. Ze vertrokken op de fiets, maar vanwege werkzaamheden moet je een stukje om. Maar sommige fietsers negeerden de borden en staken de Holterbergweg vlakbij de arena gewoon over. Levensgevaarlijk, en dat staat ook op de borden daar. Sommigen gingen zelfs over de linkerbaan tegen het verkeer in. De World Pride Amsterdam is in volle gang. Gisteravond werden de roze senioren in het zonnetje gezet met het Senior Pride Concert. Vooral de senioren die hard hebben gevochten voor gelijke rechten. Soms letterlijk, zegt deze vrouw.
17: Nou ja, ik ben nog in elkaar geslagen in Amersfoort. Met de homodemonstratie in 1981, geloof ik. En nu begint het weer opnieuw. Ik sta 50 jaar op de barricade, maar ik stop er niet mee, hoor. Ik ga gewoon door. Tot ik er neerval.
16: Uit een peiling van 1Vandaag blijkt dat 2/3 van de LHBTI-plussers zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam. Vooral door de aanslag in Berlijn. Tegelijkertijd vinden de meesten dat het juist door die aanslag extra belangrijk is om de Pride te organiseren. Er rijden komende maand de hele maand lang minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. Er is daar een spoordefect en het duurt best een tijd tot dat is gefixt. De NS verwacht dat de storing tot eind augustus duurt. Veel mensen in Blaricum kunnen niet wachten tot er een strandpaviljoen langs de A27 staat. Blijkt uit een rondgang die we hier bij NH deden. Na een jarenlang juridisch steekspel zette de provincie onlangs het mes in een natuurgebied rond het strand. En daarmee komt er ruimte voor horeca.
18: Ja, dat lijkt mij fantastisch. Dan kan ik gewoon op loopafstand even een wijntje gaan drinken. En ik denk dat er dan ook wel wat meer toezicht is en dat het schoongehouden gaat worden.
19: Ik vind het heel mooi als er strand zou komen, want dan wordt het hier ook een klein beetje drukker weer. Het is nu heel stil omdat het blauwalg is. En ja... Er zijn een hele hoop milieubobo's die het eigenlijk tegen willen houden, laat ik het zo maar zeggen. En ik vind het een beetje overdreven.
15: Nou, mooi. toch?
16: Lekker een wijntje.
15: Lekker een wijntje drinken in Blaricum. Heerlijk. En langs het
16: bijna weekend.
15: Hey, bijna weekend.
16: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Suus, dankjewel. En voor het weer ga ik naar de ene rechte, Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
13: Nou, goedemorgen Francis.
15: Nou ja, het is nogal wat, want ik zie net bij de ANWB dat in Friesland en Groningen trekken stevige onweersbuien over. Rekening houden met harde windstoten. Komt dat onze kant op?
13: Voor een deel, zogezegd, wat buigheid betreft. Het is een front wat daar hangt. Over Texel trouwens ook. Er vallen ook al een paar redelijke buien, maar nog zonder onweer op de monitor hier. Maar inderdaad, Friesland, Noord-Friesland, Noordwesthoek. Een paar flinke buien met ook al meer dan 15 mm aan regen. Zullen we even kijken wat voor windvlagen ze erbij hebben inmiddels. Dat is ook wel niet onbelangrijk inderdaad.
15: Ja, graag.
13: Windkracht 4 tot 6 en vlagen tot 70 km per uur. Maar dan zit je echt al in het Lauwersmeergebied. Dus dat is een end buiten de deur, zo gezegd. Ja. Maar evengoed is er dus zeker in het noorden bij ons. En dan komt de afsluitdijk, om niet te vergeten. Kans op een flinke bui vanochtend. Daar staat al een noorden tot noordoostwind. Ook een enkele bui nu inmiddels in, dat is al de omgeving Purmerend zijn zo'n beetje. Markermeer. Daar is nog een zwakke wind uit het zuiden. Windkracht 2 in principe. Ook daar gaat de wind in de loop van de dag draaien naar het noorden. En dan krijgen we dus later vanochtend en de eerste helft van de middag zo verspreid een paar buien. Lokaal is ook al flinke bui, maar de activiteit van het front, de meeste daarvan, trekt dus over Friesland en deels over Groningen. Een enkele flinke bui kan dus wel.

0: Een prachtig liedje van Etje Kadetje, American Town.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, onze eigen Samantha heeft wat mij betreft de leukste baan hier aan de ontbijttafel. Want die mag overal naartoe. Door heel de provincie op zoek naar de mooiste locaties en de meest bijzondere mensen. En nou weet ik dat Samantha volgens mij nu bij het kleinste kasteeltje staat van Nederland, Samantha.
3: Jazeker. Goedemorgen, Francis.
0: Ja, goedemorgen,
3: Samantha. Ik ben eigenlijk in een soort sprookje beland. Want ik ben in het Smithuizerbos. Dat is een particulier bos tussen Hilversum en Lage Vuurse in. Net op het randje van onze eigen provincie nog. En ik ben eigenlijk midden in dat bos nu, midden in die 40 hectare. Ik heb al een ree gezien. Als je goed met me meeluistert, dan hoor je een specht roepen. En de tijd is te kort, want ik heb zoveel indrukken nu hier opgedaan. En ik ben hier met een bepaalde reden, omdat er hier morgen een groot evenement is. Maar alleen al over dat kleinste kasteeltje van Nederland praten, daar zou ik al een half uur mee kunnen vullen. Met de beschermvrouwen van dat kasteel. En dat is Yvette van den Berg. Yvette, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Is dit voor jou ook nog magisch om hier te zijn?
4: Iedere keer weer. Dus het is leuk, weet je, om niks vanzelfsprekend te nemen. Dus iedere ochtend als ik buiten ben, weet ik niet wat ik aan zal treffen. We zagen vanochtend een ree, een haas, we horen de spechten. Ja, en de natuur is altijd magisch.
3: Ja. En je bent beschermvrouwe hier van Wolfsdreuvik. Dat is de naam van het kleinste kasteeltje van Nederland. Voordat we het over dat evenement gaan hebben waar morgen iedereen naartoe kan komen, even over dat kasteeltje, want dat is heel bijzonder.
4: Ja, dat is echt een heel klein torentje. En ze noemen het ook wel een folly. Gebouwd in 1938 door Desiree Bouvy. En ja, dit is gewoon eigenlijk een pareltje diep verscholen in dat Smithuizerbos, op de locatie waar je net zei. En ja, wij willen graag dit met meer mensen delen. En ik kan hier sowieso groepen mee naartoe nemen. Tijdens Open Monumentendag is het geopend. We hebben altijd een kerstmarkt in december. En morgen is het natuurlijk super bijzonder wat hier gebeurt.
3: Ja, want daarom ben ik hier. Omdat nu al de voorbereidingen plaatsvinden voor morgen. Want wat gaat hier morgen op deze bijzondere plek midden in dat bos gebeuren?
4: Morgen hebben we een kleinschalig historisch evenement. Dat noemen we Echo's uit de 80-jarige oorlog. Want één dag hebben we hier vlakbij het kasteeltje op het veld, op zo'n 50 meter afstand, hebben we een kampement uit 1620. Dat is de Gouden Eeuw, de tijd van de 80-jarige oorlog. Dus hier ga je soldaten zien. Je ziet die tenten, je ziet hoe mensen destijds leefden. En dat is natuurlijk iets wat heel bijzonder is.
3: Ja, en jij bent hier al met de auto naartoe gereden. Je hebt al een mand mee. Lekkere thee trouwens voor mij ingeschonken in een beker uit die, niet uit die tijd, maar wel hoe het eruit zag.
4: Ja, dat klopt. Ja, we gaan morgen echt helemaal historisch correct. Dus je zult geen plastic zien, maar aardewerk of tin of alles wat ze in die tijd gebruikten. Veel hout natuurlijk ook.
3: Ja. Ja. En jij pakte net al de bekers. Het zegt, ja, ik weet niet of dit zo lekker drinkt. Maar volgens mij is dat de voorloper van een shotglaasje.
4: Ja, dat zou je bijna denken, hè? Ja. Ja,
3: heel, heel klein en dat staat morgen allemaal uitgestald. Er staat hier ook, deze stoel komt echt uit de 17e eeuw die hier staat. Want jij zegt historisch correct. Correct. En dan gaat er van alles gebeuren morgen. Verhalen worden er verteld, speurtochten voor kinderen. Maar ook wordt er echt het dagelijks leven van toen. Wat heb ik nog niet opgenoemd wat er gebeurt?
4: Nou, wat wel heel erg leuk is, in de tijd van de 80-jarige oorlog hadden soldaten nog geen uniformen. Dus je zult hier een bonte diversiteit zien van wat de mensen dragen. En toen kon je jezelf alleen maar onderscheiden door een oranje sjerp als je behoorde tot de staatstroepen, of rood als je behoorde tot de Spaanse. Pas veel later kwamen uniformen. Dus je zult echt hele mooie kleding zien bij zowel de mannen als de vrouwen.
3: Ja, nog even terug weer naar die 80-jarige oorlog. Want je noemt het echo van de 80-jarige oorlog. Er waren natuurlijk wel wat slagen in Nederland. Maar hier op deze plek gebeurde hier destijds ook iets. Bloeddrugs.
4: We doen net alsof.
3: Oh, oké. Dus dat is niet historisch correct.
4: Nee, dat is niet historisch correct. En ook eigenlijk als je zegt van 1620 was ook een bestand. Dus we doen vooral het leven uitbeelden uit zo'n kampement tijdens de 80-jarige oorlog. Maar dan zou je moeten gaan bijvoorbeeld naar de slag om Bourtange of de slag om Grollen bijvoorbeeld. Als je dat echt een keer wil meemaken.
3: Ja. Nou, en ondertussen, Francis, draai ik hier nog een rondje. En dan zie ik links van mij dat kasteel of de folie, zoals Yvette zegt. En het is echt, ik zei ook toen ik hier aankwam van, ik kan me voorstellen dat hier films zijn opgenomen. Het is echt, het is onvoorstelbaar, het decor. En inderdaad, hier worden ook wel eens filmopnamen gemaakt. Dat kasteeltje bestaat dus al sinds 1939. Maar pas sinds een paar jaar is het toegankelijk, omdat het in particuliere handen is. Dus het is gewoon heel bijzonder. Grijp je kans om hier morgen, ja, het kasteel gaat open ook. Het is wel een kleine entree, €7,50.
0: Okay.
3: Het liefst moet je even aanmelden via www.naturebliss.nl. Want het was voor mij ook echt, het is een enorme zoektocht. Het is echt midden in die 40 hectare. Het ligt echt verscholen. Dus, en je krijgt de coördinaten via die website dan weer. Nou, Yvette, heel veel plezier
0: echt
3: morgen.
0: Geweldig.
4: Dankjewel, Samantha. Ja. Kijk ernaar uit.
0: Ja. Nou, Samantha.
3: Nou, Francis, ik schat jou ervoor in dat jij dit ook leuk vindt.
0: Nou, ik hang aan je lippen en ik lijkt me echt te gek om daar, nou, sowieso rond dat kasteel en dan die 80-jarige oorlog en de geschiedenis. Ja, ik zou zeggen in naam van Oranje, doe open die poort!
3: Nou, zeg dat wel.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Samantha, nog veel plezier en ik hoop dat je de weg terugvindt uit het bos.
3: Ja, dat is ook dat. Nou, er staan al overal bordjes natuurlijk en pijlen. Dus verdwalen kan niet. Dus,
0: nee.
3: Ik word vast wel door Yvette weer naar de uitgang geleid. Maar het is echt, het is hier, het glooit hier het landschap. Allerlei soorten bomen.
0: Oh, het is heel
3: en
0: mooi daar.
3: Ja, het is echt een avontuur. Ik kan echt iedereen sowieso een keer aanraden. Ga in dat gebied van Laag Vuurse lekker wandelen. Prachtig gebied.
0: Dankjewel.
3: Oh, daar gaat weer een ree.
0: Oké. Ja,
3: een zwarte.
0: Dag Samantha. En als je niet eruit komt, ik kom je redden hoor. Komt helemaal goed. Doeg!
3: Oh.

meezingen. Met Viola Wills, Gonna Get Along Without You. Ja, het is Verzoekjes Vrijdag. Zo dadelijk van 9 tot 10 mag jij de playlist bepalen. 088-850-51-52. Alleen maar vrolijke nummers. Die lijst is leeg en jij bepaalt. Wat ga ik draaien? Van 9 tot 10. Maar eerst deze, speciaal voor jou. I Need a Word.

0: NH. Helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
2: Dit is een uittip.
3: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
9: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
11: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Huis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er worden maatregelen genomen door het waterschap vanwege de droogte. Daarmee mogen koeien en schapen niet meer in de wei langs de Waddenzee en op Texel. Het gras kan het niet aan. Het waterschap roept ook op om alleen aan het eind van de dag je tuin of land te besproeien. Een explosie in Hoorn gebeurde vannacht bij een huis. En er was ook weer een autobrand daar in Hoorn. Begin deze week gingen er ook al 4 auto's in vlammen op. En gisteravond werd de Senior Pride gevierd in Amsterdam. Een avond voor 65-plussers. Met muziek en optredens werd stilgestaan bij de strijd die de oudere generatie heeft gevoerd voor de rechten van LHBTIQ-plussers. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
15: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
14: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
16: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
14: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan, van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner?
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
22: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
26: I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: De ontbijttafel.
30: Met Francis Broekhuizen.

0: liefde. En Timothy heeft dus een Rolls Royce. En die was hij aan het wassen. En daar hadden ze deze onder gezet. Hartstikke goed dit liedje. Car Wash van Rolls Royce dus. Aangevraagd door Esther de Gier. Goedemorgen. En welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En dat betekent dat er voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Neem de ruim. Kom zoals je bent. Ook al is het pas 8:08. Ja, dat is het wel. Het is een vrolijke vrijdagochtend. Het is 31 juli. En het is zover.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Want die ontbijttafel is goed gedekt. En dat doen wij, Bastiaan, voor redactie en productie. Bastiaan.
2: Good morning.
0: Good morning. Suus is lekker bezig voor
3: het
0: nieuws.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Suus.
3: Sorry, ik had net een boterham met hagelslag gegeten. Ik was heel even aan het kijken of er niet nu allemaal chocolade om mijn mond zat. Maar het valt mee, geloof ik.
0: Nee, je ziet er prachtig uit.
2: Zo gewoon gebleven ook.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Jongens, die ontbijttafel die gaan we vullen met alleen maar hele fijne platen. Want het is verzoekjes vrijdag. Die mag je insturen 088-850-5152. Heb jij een voorkeur, Suus?
3: Als je maar een beetje... Nou, ze moeten vrolijk zijn.
0: Zeker.
3: En een beetje zomers.
0: En een beetje zomers.
3: Dat is ook leuk.
0: Bastiaan.
2: Robbie Williams. Iets van Robbie Williams.
0: Oké, gaan we
3: wel
0: straks...
3: wel een vrolijke.
0: Ja, wel een hele vrolijke.
3: Of zo.
0: Oh ja.
2: Ja, gewoon een vrolijke. Er zijn heel veel leuke, vrolijke Robbie Williams.
3: Waarom?
0: Nou ja, zeker. En dat is dus precies waar die liedjes over moeten gaan. Vrolijk, gezellig, alleen maar opgewekt en hartstikke mooi. 088-850-51-52 aan het telefoon. Marieke.
4: Ja, hi Francis.
0: Goedemorgen Marieke, wat gezellig dat je er bent. Jij
4: wat
0: hebt
4: leuk, ja.
0: een bijzondere plaat aangevraagd.
4: Jazeker, jammer genoeg geen Robbie Williams.
2: Ja, dat is wel weer balen.
0: Verdurie.
4: Ja, dat is weer balen, tegenvaller. Maar wel Walking on Sunshine.
0: Oh, en waarom deze?
4: Omdat mijn vriend en ik na volgende week, de 12e eigenlijk, 12 augustus... naar Spanje gaan om de totale zonsverduistering te bekijken.
0: De totale zonsverduistering in Spanje bekijken?
4: Ja, ja, ja. In Nederland wordt de zon ook gedeeltelijk... tenminste zie je dat de zon gedeeltelijk verduisterd wordt.
0: Ja.
4: Maar in Spanje sta je er precies goed voor... om een totale zonsverduistering te zien. Dus die willen we heel graag zien.
0: En waar ga je naar Spanje naartoe?
4: Ja, we gaan ons geheime plekje natuurlijk niet vertellen... want daar gaat iedereen naartoe.
0: Slim case.
4: Maar Noord-Spanje is het.
0: Noord-Spanje.
4: Wel nog even slag om de arm vanwege de bosbranden natuurlijk.
0: Nee, dat wilde ik maar net tegen je zeggen. Want je moet wel voorzichtig zijn, Marieke. Het is daar echt wel gevaarlijk ook wel. Maar jij hebt een heel mooi plekje samen met je vriend. Hoe lang zijn jullie al samen?
4: Ja, even denken hoor.
0: Hoe lang zijn jullie samen?
4: Vrouwen, 2 jaar. Ja.
0: Oké, okay. Hoe heet je vriend?
4: Daniel.
0: Voor Marieke en Daniel. Heel veel plezier in Spanje. 12 augustus, de zonsverduistering. Walking on sunshine. Fijne dag hoor vandaag.
4: Dank
0: je wel. Dank
4: voor het draaien. Dag.
0: Dag. Ja joh. Geen Robbie Williams, maar wel net zo gezellig. Voor een zonsverduistering in Spanje. Wat zeg je ervan?
3: Woo!

0: helemaal naar Spanje rijden voor de zonsverduistering. Dan ben je wel echt committed, hoor. Marieke gaat het doen. Samen met haar vriend Katrina en de Waves vroeg ze aan Walking on Sunshine. En deze is aangevraagd door Anja. De drie J's. Oh, Volendams trots. En die stem van Jan Dulles, ik geniet daar altijd van. Dus ik ben er heel blij mee. En dat is het Verzoekjesvrijdag 088-850-5152. Een arm om je schouders. Of één schouder mag ook. Met dank aan Anja. Geloven in het leven.
1: Verzoekjesvrijdag.

0: jou dankbaar voor deze.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, het is verzoekjes vrijdag hier aan de ontbijttafel. Alleen maar vrolijke liedjes. Ik zie Bas met een grote glimlach.
2: Ja, dit is leuk, want ik spreek ook de mensen van tevoren natuurlijk. Ja. En sommige mensen zijn het aan het voorzingen. Anderen die zeggen, ik weet niet hoe het heet, maar het klinkt ongeveer zo.
0: Oh, een beetje Dr. Pop ben je dan ook. Ja, dat is ook inderdaad. Gerrit Ekdom.
2: Precies. En ik vind het gewoon heel leuk om de liedjes te horen die binnenkomen. En dan jou daar weer blij mee te kunnen maken.
0: Ja, dat is precies wat ik zei. Jij maakt mij blij, want jij bent zeg maar het filter. Dus al die verzoekjes komen binnen bij jou. Jij zet ze op mijn lijst. Ik ga dan kijken en dan gaan we het erover hebben.
2: Precies. Dus ik ben eigenlijk jou blij aan het maken met het werk van andere mensen.
0: Hartstikke goed. Nou, jij maakte mij heel blij. En jij als luisteraar thuis maakt mij dus heel blij met al die vrolijke liedjes. Want daar gaat het over bij Verzoekjes Vrijdag. Het moet wel vrolijk zijn. Nou, René en Tini, of Tiny, daar wil ik vanaf zijn. Die hebben echt een hele fijne. En die begint dan altijd met een soort hele lage bas. Zullen we samen meedoen, Bas?
2: Ja, dat is goed.
0: Do-do-do-do-do-do-do-do-do. Doe maar mee, gezelligheid.
3: Do-do-do-do-do-do-do-do.
0: Swek, swek.
3: Do-do-do-do-do-do.
0: Je houdt het echt vol, hè? Do-do-do-do.

0: Valentini, dankjewel. En deze. Met dank aan Mea met Krommenie. 088-850-51-52 voor al jouw verzoekjes. Het hele uur is voor jou. Dit is De Dijk.
1: Verzoekjes vrijdag.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Ik ben Karin, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
9: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:30 in Abbekerk, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een harde knal vannacht in Horen. Er was een explosie bij een huis. Op foto's is te zien dat de voordeur is beschadigd en een deel van de voorgevel zwart geblakerd is. Het is onduidelijk of er mensen thuis waren. Koeien en schapen mogen straks niet meer in de wei lopen langs de Waddenzee en op Texel. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat is het waterschap in Noord-Holland, bereidt een beweidingsverbod voor. De dijken zijn droog en het gras heeft het zwaar. En dus zijn er maatregelen nodig, zegt het waterschap. Ze vragen bewoners en boeren om hun tuin en land alleen aan het eind van de dag te beregenen. Overdag verdampt water snel en dat is niet duurzaam. Door 's avonds te besproeien kunnen we langer en duurzamer toe met het beschikbare water, zegt het waterschap. Het is vandaag de internationale dag van de boswachter. Staatsbosbeheer doet vandaag voor het eerst mee met activiteiten op 12 locaties in Nederland. Bezoekers kunnen onder meer op Texel, in de Schorrelse Duinen en Westzaan vragen stellen over het werk en samen de natuur in. En de dag van de boswachter is ook bekend als International Ranger Day. En die is ook bedoeld om degenen te herdenken die tijdens hun werk gewond zijn geraakt of zijn omgekomen. Bijvoorbeeld in de strijd tegen stroperij. Er wordt dus stilgestaan bij het belangrijke werk van boswachters en dat doen ze wereldwijd. In Amsterdam is gisteravond de Senior Pride gevierd. Honderden 65-plussers kwamen samen op de Nieuwmarkt voor een avondje met muziek en optredens. Onder meer Willeke Alberti trad op. Maar er werd ook stilgestaan bij de strijd die de oudere generatie heeft gevoerd voor de rechten van LHBTIQ-plussers.
13: Jaren geleden, in mijn jonge jaren, zeg maar zo'n 30, 40 jaar geleden, vond ik Amsterdam toleranter dan wat het nu is.
14: We horen erbij en ja. Iedereen hoort erbij, jong en oud. Ja. En Senior Pride.
15: We eren de oudjes, zeg maar, de roze ouder op wie de huidige generatie staat. En die beseffen dat ook vaak helemaal niet. Dat het juist die ouderen zijn geweest die in jaren geleden hun rechten bevochten hebben.
16: Dat mensen gelukkig met elkaar zijn. En dan gaat het toch om dat iedereen blij is gewoon.
12: Dat iedereen blij is gewoon. Zo, daar gaat het om.
11: Ja, en weet je hoe ze het ook noemden, deze manifestatie?
12: Nou?
11: De Grey Pride.
17: Goed, hè? Oh,
11: ik vind hem
12: waren
11: fijn.
12: Ze overigens, deze laatste mevrouw was niet grijs, hoor.
11: Nee, toch niet?
12: Maar in ieder geval, ja, weet ik niet.
11: Klein paars spoelinkje. Klein, of roze, roze spoelinkje?
12: Nee, ja, een soort een mooie soort donkerrood.
17: Oh,
12: ja, maar ik weet niet hoe echt het was. Maar het was prachtig. En gewoon dat iedereen blij is gewoon.
11: Dat is fijn, hè? Dat is zo mooi deze hele periode.
12: Precies. Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Suus, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jules Gernaert. Jules?
18: Het is allemaal veel minder zonnig dan gisteren. Wel voorlopig is er vrij veel bewolking met verspreid ook enkele buien. En daar zijn vanochtend in het noorden ook een paar flinke buien bij. Vanmiddag komt er af en toe iets meer zon, maar er blijft kans op een paar buien. Later komen er een flinke zonnige periode en voor vanavond ziet het er dan vrij mooi uit. De maximumtemperatuur is zo'n 22 tot 26 graden. En er komt vanmiddag ook een matige tot vrij krachtige wind te staan uit noord tot noordoost.
19: Verzoekjes vrijdag.

0: Verzoekjes Vrijdag.
1: En die kwam dus binnen, Candy, met dank aan Vera. Bas, jij bent heel blij, hoor.
2: Ja, daar ben ik heel blij mee.
1: En wat heel fijn is, Robbie Williams, die had laatst een akkefietje met een smintje.
2: Ja.
1: Iedereen tijdens de WK, toch?
2: Precies, die had een interview gedaan en op een gegeven moment vloog er een wit stukje op zijn microfoon.
1: Ja.
2: En allemaal mensen online die zeiden gelijk, ja, die zit aan de cocaïne. Maar uiteindelijk bleek het dus te zijn dat hij gewoon een smintje in zijn mond had. Die had hij uitgespuugd, maar het werd nog erger, want hij zat aan die microfoon toen aan zijn hoofd. Dus ja, het hele interview heeft er zo'n witte stip op zijn hoofd gezeten. Maar het was een smintje.
1: Ja, het was een smintje. Heel fris smaakje had hij. Het is Verzoekjes Vrijdag, zo simpel is het. Ik heb aan de telefoon, en dat is natuurlijk heel gezellig, is dat onze eigen Monica uit Zaandam?
3: Jazeker, goedemorgen.
1: Monica, goedemorgen. Jij kwam met een heel speciaal verzoekje, vertel het maar.
3: Ja, ik heb gevraagd Folk van Madonna.
1: Folk van Madonna?
3: Ja, want ze is in Amsterdam, dus het kan niet anders, hè?
1: Oké, ze is... Ja, nee, dat is ook zo. Ze gaat morgen optreden met de DJ Honey Dijon.
3: Ja.
1: Ga je er naartoe?
3: Nee.
1: Nee? Waarom niet? Ja, dus kaartjes zijn toch niet heel duur volgens mij.
2: Max 100 euro volgens mij.
1: Oh, dat is wel een hoop geld. Dat is wel heel veel geld trouwens. Maar...
3: Nee,
1: dat is wel veel geld. Maar je bent een groot fan, hè, Monica?
3: Ja, als Madonna op de radio is, word ik blij.
1: Madonna, ik had gisteren... Madonna, hoor, ik ga je al Madonna noemen. Kijk nou wat. Monica! Ik had gisteren Dolly Bellefleur aan de lijn.
3: Ja.
1: Die natuurlijk vooraan vaart met Pride, met de Canal Parade. En zij liet een beetje tussen neus en lippen door van... misschien...
3: Het was de tong, volgens mij ook, ja.
1: Wat denk je? Gaat ze meevaren morgen, Madonna?
3: Ja, ik denk het wel. Dat lijkt me ook super leuk.
1: Oké. Jij als fan weet ja, dus...
3: Beter doen in niks natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. In het leven weet je nooit iets zeker. Maar stel je voor, ga je vanuit Zaandam morgen naar Amsterdam dan... om er toch vooraan te staan?
3: Nee, hoor.
1: Okay. Nou, dan zou ik gewoon zeggen, de televisie aan. En dan heb je het beste beeld. Komt het heel mooi aan je voorbij. En welke wilde je aanvragen van Madonna? Plek.
3: Nou, Folk.
1: Oké, en waarom Folk?
3: Nou, omdat het helemaal past, denk ik.
1: Kijk.
3: In deze scene. Ja, toch?
1: Zeker. Hartstikke goed. Nou ja, ik draai maar voor je, dus ik ga er niet te lang doorheen praten.
3: Nee, dankjewel.
1: Geniet ervan. Dag, Monica.
3: Doei.
1: Fijn, hè?
2: Heel leuk.
1: Ja, goede platen.
2: Oefenen en opwarmen voor morgenavond.
1: Komt-ie!

0: Fantastisch. Goeie zeg. Ongelooflijk fijn dat hij werd aangevraagd door Monica uit Zaandam. En deze, met dank aan Rita. Veel dames hebben vandaag een plaatje aangevraagd. Nou, dat is alleen maar hartstikke goed. Het is nog altijd...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: En zo dadelijk gaan we naar de kaasschaaf. Maar eerst, A Beautiful Noise.

0: The Beautiful Noise, Neil Diamond, met dank aan Rita.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, dat ding is zo ongelooflijk gaaf. Die wil je gewoon in je la hebben liggen. Het is een prachtige, superscherpe ontbijttafel kaasgaaf.
2: Hoeveel kaasgaaf heb jij thuis?
0: Ik heb er nul, want ik heb niet meegedaan. Dus ik krijg er ook geen.
2: Oh, maar je hebt ook nooit één gekocht of zo?
0: Ja, één keer in Edam heb ik er eentje gekocht. En dat is ook wel een mooie. Maar daar gaat het niet om, want niet deze. Deze wil je hebben. Dat is namelijk met een handvat in de vorm van een kaasje.
2: Ach, wat schattig.
0: Nee, het is echt serieus met gaatjes erin. Dit is de ontbijttafelkaasgaaf. 088-850-5152. Dan app je dus kaasgaaf. En dan kom je op een lijst. En die lijst die gaat door een computer. En dan trekken we daar één iemand uit. Niet ik, niet Bas, maar de computer. Die persoon gaan we bellen. En dan moet je drie keer kaasgaaf zeggen als we opnemen. Dus niet goedemorgen of gezelligheid of allemaal leuke dingen. Of dat het al lang duurt. Heel streng.
2: Deze week ging het een paar keer wel echt fout, hè?
0: Ja, nee, ja, mensen, ik leg het allemaal hartstikke goed uit. Maar ja. Ik snap ook wel, soms zit de techniek niet mee of wat dan ook. Maar we zijn super streng. Misschien ben jij wat aardiger, Bas?
2: Nee, ik ben ook heel streng.
0: Oh, heel gelukkig. Ja. Dan, good cop, bad cop, ben ik weer wat aardiger. We gaan het allemaal meemaken. App nu kaasgaaf naar 088-850-5152. En we hebben nu nog één verzoekje alvast klaarstaan. En die is met dank aan Rita. Nee, met wie was die ook alweer? Want het is een hele fijne.
2: Dat is, Rita.
0: Rita?
2: Nee, de Rita hadden we net. Corrie, komt er nu aan. Iets van Walter Kroes.
0: Nou, iets. Ja. Komt-ie. Heel vrolijk. Haal alles uit het leven. App nu kaasgaaf naar 088-850-5152.
3: Wat ik nog mag zeggen. Wat nog

0: Jij wilde iets van Wolter Kroes, jij krijgt iets van Wolter Kroes. Haal alles uit het leven.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: En het is nu tijd om uit de kaasgaaf, uit de grote computer, één naam te gaan trekken. En die gaan we dan bellen. En je weet het, in één keer opnemen en drie keer kaasgaaf zeggen. Dus Bastiaan, ik gooi die lijn open. Vind je dat goed? Komt-ie. Oh, ik vind dat zo spannend.
3: Rietgroen.
0: Oh jee. Hallo.
3: Ja.
0: U spreekt met Francis van de ontbijttafel.
3: Ja.
0: U wilde meedoen aan de kaasgaaf.
3: Ja.
0: Maar u nam niet op met drie keer kaasgaaf zeggen.
3: Nou, ik heb het wel opgenomen. Drie keer kaasgaaf zeggen. en toen vroeg jij, waar woon je en hoe heet je?
0: Nee. Ik moet u helaas teleurstellen. Dit is helaas niet goed. Ik had heel erg gehoopt. Ja, want er komen zoveel stemmers binnen.
3: Ik snap het wel.
0: Dus we gaan heel gauw door naar een volgende.
3: Ja, goed hoor. Dank u wel.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja, dat is wat er ook bij hoort bij de kaasgaaf, Bastiaan. Oké, we gaan maar gewoon gelijk door naar de volgende. Hoor ik wat? Nee? Ja,
4: volgens mij is er verbinding.
3: Hallo, met mijn broer Jans uit Kastrikum. Kaasgaaf.
0: Ja, nee, ja, ja, nee, ja, nee.
3: Ik heb een vraag staan bij Bas.
0: Ach, lieverd, ik moet je helaas teleurstellen. Je moet opnemen met drie keer kaasgaaf.
3: Ja, ik weet het. En ik hoef geen kaasgaaf.
4: Oh, nou, dat scheelt alweer.
0: Dat scheelt. We gaan gauw door naar de volgende. Jumig, Bas, het is ongelooflijk. Maar dat hoort bij de vrijdag. Daar gaan we. Oké, nu gaan we het goed doen.
4: Driemaal scheepsrecht.
5: Kaasgaaf.
4: Ja hoor.
0: Vinden we dat rekenen we goed?
4: Zeker.
0: Ja, rekenen we. Er zat een kleine hikje in de lijn.
4: Dat ligt aan onze kant.
0: Oké. Okay. Nou, vooruit dan maar. Suus is er niet mee eens. Oh, maar ja, het is drie keer al scheepsrecht. Ik hoorde hem wel dat u meteen begon met kaasgaaf. En met wie heb ik het groot genoegen?
5: Je spreekt met Hans Schot uit Herengewaard.
0: Dag Hans Schot uit Herengewaard. Ik hoor je lijn klinkt echt een beetje friebel de friebel. Hans Schot uit Herengewaard. Je hebt de kaasgaaf gewonnen, maar dat betekent... Ja, daar ben je heel blij mee natuurlijk, hè?
5: Ja.
0: Er waren twee dames voor je en die gingen echt helemaal de mist in. En bijna ging het bij jou niet goed. Maar gelukkig ging het hartstikke goed, Hans.
5: Nou,
0: moet je luisteren. Gefeliciteerd, één. Jij mag een plaatje uitkiezen, want dat hoort ook bij de kaasgaaf.
5: Oh, wat goed.
0: Leuk. Verzoek is vrijdag. Wat wil je horen?
5: Ik zou wat van de Nits willen horen.
0: De Nits.
5: Ja, dat klinkt... En dan een Nederlands groep uit Amsterdam.
0: Nee, dat... Ik ken een Nits. Even kijken. Laten we zeggen, bijvoorbeeld...
5: Mag ik wat anders aanvragen van de Nits?
0: Nou, dat weet ik niet. JOSD's?
5: Nee, Poort of Amsterdam.
0: Oh, dat is een hele goeie. Ja, ik hou van de Nits. Maar ik moet even heel snel zoeken of wij die zo 1, 2, 3 in ons systeem hebben staan. We gaan heel snel er doorheen, want anders is het zonde van de tijd. En dat willen we natuurlijk niet. Poort of Amsterdam. Ik kan nog heel even, ik kan het wel even anders doen. Wacht even, doe ik het even hier. Yep, en dan de Nits.
4: En waarom dit liedje, Hans?
0: Ja, goede vraag. Ik was ondertussen aan het zoeken. Ja, klopt.
5: De Poort of Amsterdam.
0: Ja, daar komt hij. Ik ga hem even kijken. Daar, als het goed is, gaat hij nu voor jou erin.
5: Ja, super.
0: Nou, heel fijn. En waarom deze?
5: Nou, ook vooral de Nits natuurlijk, omdat wij daar fans van zijn.
0: Ja.
5: Maar Poort of Amsterdam in het kader van de Pride.
0: Hartstikke goed. Nou, de kaasschaaf komt naar je toe en geniet van de Nits, de Poort of Amsterdam. Ja.

0: Ja, en wij zeggen ook gedag hier namens de ontbijttafel. Maar blijf vooral luisteren, want Dennis Oubé die komt eraan met Goedemorgen.
1: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over. Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
9: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige vikingeiland Bieringen.
10: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Suus Boslau, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een explosie vannacht bij een huis in Horen. Op foto's is te zien dat de deur flink is beschadigd en de gevel zwart is van de rook. Het is niet bekend of er mensen thuis waren. Levensgevaarlijke toestanden op de Holterbergweg in Amsterdam, vlakbij de arena. Ajax-supporters vertrokken met de fiets na de wedstrijd gisteren. Maar je moet daar vanwege werkzaamheden een stukje om. Deden sommige fietsers niet, die staken de grote weg over. Sommigen fietsten zelfs aan de linkerkant van de weg tegen het verkeer in. En agenten van Roze in Blauw zijn dit weekend extra zichtbaar tijdens de Pride in Amsterdam. Vooral op straatfeesten en andere openbare plekken waar veel LHBTIQ-plussers zijn. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ANWB Verkeersinformatie dan. Er is 1 vertraging, die vind je op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Dat doe je er 7 minuten langer over.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Goedemorgen.
20: Met Dennis Hoebe.

0: lekkere muziek om het weekend mee in te gaan. Bruno Mars hoorde je. On My Soul. En ik draaide ook nog ABBA en Waterloo. Het is bijna 9:45. 9:50 om precies te zijn. En je bent welkom bij Goedemorgen tot 12 uur. En zometeen gaat er weer gebatteld worden. Muzikaal gebatteld worden. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En ik heb ook vandaag jouw mening weer nodig. Want één van de twee nummers wordt helemaal gedraaid. Dat wordt degene die jij het beste vindt. En ja, degene waar het meest op gestemd wordt, die wordt dan uiteindelijk helemaal gedraaid. Dus zometeen ga ik de liedjes aan je voorstellen. Eerst veel muziek. Bryan Adams komt eraan. Have You Ever Really Fall in Love? En eerst Chris Andrews en Pretty Belinda.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

prachtig. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Bryan Adams die was gek op die vrouwelijke variant van hemzelf. Ja, dat was Bonnie Tyler. Zij overleed een paar weken geleden. Ook datzelfde schuurpapier stemgeluid. En ja, hij heeft een mooi eerbetoon aan haar opgedragen, omdat hij haar ja, ontzettend mist. En zichzelf er ook wel een beetje in herkende. Allebei dat prachtige, rauwe geluid. Dit was Bryan Adams. En ik draaide ook nog Chris Andrews en Pretty Belinda. Het is tijd voor de battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke van die twee liedjes is nou eigenlijk de beste? Degene die de meeste stemmen krijgt, die ga ik helemaal draaien. En stemmen, dat doe je heel simpel door gewoon even een appje te sturen naar 088-850-5152. 088-850-5152. Heb ik echt je hulp even bij nodig? Want ja, er kan er maar één gedraaid worden. Er is maar ruimte voor één. Maar de vraag is, welke van de twee gaat dat worden? Vandaag The Pretenders, bandje van Chrissy Hynde. Ik heb twee leuke liedjes van The Pretenders tegenover elkaar gezet. En nou ja, welke wil je gaan horen zo meteen? Ga je voor deze?

Back on the Chain Gang. Welke is de leukste van de twee? Ik wil je bij deze oproepen om je stem uit te brengen. Heel simpel, gewoon even een appje sturen naar 088 850 51 52. En de meeste stemmen die gelden. Krijg je intussen muziek van me van de Pasadena's. Riding on a Train. Moet hij wel rijden natuurlijk, maar in dit geval gaat het altijd wel lekker met de Pasadena's.

0: Les Humphrey Singers, Mexico hoorde je bij NH. We zitten midden in de Pretenders Battle. Twee liedjes van de Pretenders tegenover elkaar. Back on the Chain Gang. En de andere is Don't Get Me Wrong. Op dit moment de meeste stemmen binnen voor Don't Get Me Wrong. Maar er kan nog van alles gebeuren als jij jouw stem uitbrengt. Welke vind je het beste? 088 850 51 52. Het laatste nieuws komt eraan met Suus.
1: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 22:30 geweest. In de Koksdorp is het momenteel 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslo. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het slachtoffer van een schietpartij gistermiddag in het Gerbrandypark in Amsterdam is een man van 59 uit Amsterdam. De man werd gisteren aan het eind van de middag gewond gevonden in het park, nadat mensen meerdere schoten hadden gehoord. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen ging de schutter er vandoor op een elektrische step. Hij wordt nog gezocht. De politie hoopt dat mensen die meer weten of camerabeelden uit de buurt hebben zich melden. Een harde knal vannacht in Horen. Er was een explosie bij een huis. Op foto's is te zien dat de voordeur is beschadigd en een deel van de voorgevel zwart geblakerd is. Het is onduidelijk of er mensen thuis waren toen het gebeurde. Amsterdam maakt zich weer op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. Ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de zogenoemde nieuwe Safer Spaces in Amsterdam, vertelt de voorzitter van Roze in Blauw.
12: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
11: En daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden. Sommige Ajax-supporters voelden zich kennelijk onoverwinnelijk na de winst van gisteravond in de voorrondes van de Conference League. Ze vertrokken op de fiets, maar vanwege werkzaamheden moet je daar een stukje om. Maar sommige fietsers negeerden de borden en staken door Holterbergweg, vlakbij de arena, gewoon over. Levensgevaarlijk, dat staat zelfs op de borden daar. Sommigen gingen zelfs over de linkerbaan tegen het verkeer in. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Suus. En meer nieuws voor jou natuurlijk. Vlak voor 11 gaan wij naar Sjoel voor het weer. Sjoel, het is bewolkt en een stukje kouder dan de afgelopen dagen volgens mij.
13: Ja, het begint ook iets minder vochtig te worden inderdaad, met wel vrij veel bewolking. Dat klopt. Het is nu 17 graden inderdaad op Texel. Tot 21 in het zuiden. En er zijn vooral in het noorden al een paar redelijk behoorlijke buien geweest. De meest actieve buien waren overigens in Friesland. Zijn er nog steeds. En het front komt langzaam naar het zuiden. Dus verspreid zullen er het restje van vanochtend en ook al vanmiddag een paar buien vallen. Een enkele flinke bui is wel mogelijk, maar onweer zal er bij ons denk ik niet bij zijn. Later in de middag komt er dan meer ruimte voor de zon. En vanavond ziet het dan prima uit met mooie zonnige perioden. Wat doet de wind? Is ook niet onbelangrijk. Die is bijna overal gedraaid naar het noorden. Is op het Markermeer af en toe windkracht 5. Windkracht 5 ook op de Houtredijk. Dus enige oplettendheid voor de zeilers daar. Voor de rest is de wind meest matig met windkracht 3 tot 4. En ja, de temperatuur is dus een beetje een moeilijk geval op dit moment. Maar later krijgen we nog maxima van 22 graden in het noorden tot 25, wellicht 26 in het zuiden van Noord-Holland.
0: Nou, we wachten af hoe de dag zich verder gaat ontwikkelen. Sjoel, dankjewel. En jij meldt jou voor een uur weer. Dan is er nog ANWB verkeersinformatie. 3 vertragingen worden er gemeld. De N9, Den Helder richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen. Dat doe je er 6 minuten langer over. Dan de N501, Den Burg richting Den Horen, tussen de Burg en de Veer naar Den Helder. Het Veer naar Den Helder, 16 minuten. En de laatste en de langste, dat is de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, tussen de afrits Nieuweveen en de aansluiting met de A4. Daar is een flinke vertraging, bijna een half uur daar. Heel veel sterkte als je vaststaat.

Hollies en Look Through Any Window. En ik draai ook nog Ace of Base. All That She Wants Is Another Baby. Het is bijna tijd voor de finale van de Pretenders Battle. Twee liedjes van de Pretenders tegenover elkaar. Don't Get Me Wrong en Back on the Chain Gang. Superveel stemmen inmiddels al binnengekomen via 088 850 51 52. En dat is heel fijn om te merken. Maar die van jou, die heb ik nog niet gezien. Dus wil je ook nog even stemmen? Het gaat om de volgende twee liedjes. Don't Get Me Wrong tegenover deze.

Game. Ja, welke moeten gaan winnen, welke hoor je zometeen helemaal. Laat het weten via 088 850 51 52. Je zou me er enorm mee helpen door nu je stem uit te brengen. Dus kom maar door. Zometeen de Bellstars. Sign of the Time staat klaar naar Michael Bublé. Just haven't met you yet. PNH.

zingen ook heel goed bellen. Daarom zijn het ook de Bellstars. Sign of the Times hoorde je en Michael Bublé in Haven't Met You Yet. Het is tijd voor de uitslag van de Pretenders Battle. Twee liedjes van de Pretenders tegenover elkaar. Back on the Chain Gang en Don't Get Me Wrong. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, heel erg bedankt. Ik heb ze allemaal met de hand zitten tellen en er werd één ding vrij duidelijk. En dat is dat dit nummer deze battle gewonnen heeft. Don't Get Me Wrong, de Pretenders, dus de winnaar van de Pretenders Battle. En zometeen na 11 doen we nog een rondje. Weer twee liedjes tegenover elkaar en ook dan heb ik je hulp weer nodig. Maar eerst even genieten van Chrissy Hynde en haar band The Pretenders.

0: Ja, een liedje van heel lang geleden. Dreams are than a penny. Kinsey, hoorde je. En ik draaide de winnaar van de Pretenders Battle. Don't get me wrong. Het laatste nieuws komt eraan.
1: Tekst en uitleg.
2: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit is een uittip.
7: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
11: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
12: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
13: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
14: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 11 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslouw. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Er komt weer een grote OV-staking, zegt vakbond FNV. Op woensdag 9 september leggen conducteurs, machinisten en buschauffeurs de hele dag het werk neer om aandacht te vragen voor hun sociale zekerheid. Want in plannen van het kabinet staat onder meer het versneld verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De verdachte van een schietpartij gistermiddag in het Gerbrandypark in Amsterdam ging er vandoor op een elektrische step. Hij wordt nog gezocht. Het slachtoffer is een man van 59. Hij werd gewond gevonden en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Amsterdam is gisteren de Senior Pride gevierd. 65-plussers kwamen bij elkaar voor muziek en optredens en stonden stil bij de strijd die de oudere generatie heeft geleverd voor de rechten van queer personen. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul, waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ANWB verkeersinformatie dan. Er zijn 2 vertragingen. De N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen. Daar doe je er 6 minuten langer over. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen de afrit Nieuweveen en de aansluiting met de A4. Flinke vertraging nog steeds, 23 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Goedemorgen.
28: Met Dennis Hoebe.

we zitten pas halverwege het jaar. Maar ik denk, als we zo ergens rond november, december zijn en we kijken terug op dit jaar, dat dit een van de grote hits van 2026 gaat zijn. Remy en Sam Fender en Olivia Dean. En je hoort ook nog Spargo en Just For You. En zo is het 12 minuten over 11. De vrijdageditie van Goedemorgen tot 12 uur bij je. En ik heb wederom een battle voor je. Een muzikale battle. Twee liedjes tegenover elkaar. Je zou het ook een muzikaal dilemma kunnen noemen. Want één van de twee nummers kan gedraaid worden. En dat wordt degene met de meeste stemmen. Stemmen, dat doe je heel simpel. Via 088 850 51 52. Ik heb toch wel een beetje een smoothe zanger uitgekozen vandaag. Bill Withers. Zijn nummer Lovely Day staat tegenover een ander liedje dat hij zingt. Met Grover Washington Jr. samen, Just the Two of Us. En aan jou dus de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Waar ga je op stemmen? Welke wil je helemaal horen? Je mag ze natuurlijk alvast even een stukje horen. Het gaat om dit liedje.

Allebei topnummers. Eerlijk is eerlijk, maar er kan er maar eentje winnen. En dat wordt degene die jouw stem krijgt. Degene die de meeste stemmen krijgt zelfs. Dus laat het even weten. Doe even mee. Ik heb je hulp keihard nodig. 088-850-5152. Ga je voor Lovely Day, liedje 1. Of kies je voor Just the Two of Us, liedje 2.

0: Soler en El Mismo Sol. Ja, ik hoor net van Suus dat zij Spaans spreekt. Suus, nou kom er maar in hoor.
1: Ja, nee, weet je, ik vertelde vanochtend dat ik Spaanse les volg op donderdagavond.
0: Ja, dus, en hoe gaat dat?
1: Ik doe mijn best. Qué bueno.
0: Oké, volgens mij zeg je nu dat gaat best goed.
1: Het gaat best goed.
0: Ja, en hoe zou je dit uitspreken?
1: Ik ook practica was. El Mismo Sol.
0: El Mismo Sol.
1: El Mismo Sol.
0: Álvaro Soler.
1: Ja. Maar het is best een beetje met een Hollands accent, toch? Dat is geen probleem.
0: Nou ja, je probeert natuurlijk altijd een beetje er wat van te maken dat het overtuigend overkomt. Ja, maar, ja goed. Ik ga nog even op Spaanse les, in ieder geval.
1: Succes.
0: Dankjewel. En je hoort ook nog Tony Christie en Is This The Way To Amarillo. Het gaat tussen twee liedjes van Bill Withers, namelijk Lovely Day en Just The Two Of Us. Welke is de beste? Welke moet er helemaal gedraaid gaan worden? Mag je over mee bepalen door een appje te sturen. 088-850-5152. Graag gezien een gast dit bij June. Treintje Oosterhuis met haar band Total Touch. Een van de eerste hits die ze scoorde. En nog steeds een van de leukste liedjes die ze maakte met haar broer Tjeerd samen. Dit is Somebody Else's Lover, nu hier bij NH.

0: je kent ze van Sugar Baby Love, The Rubettes. En dit was een van de andere hits die ze scoorden. The Jukebox Jive. En ik draaide ook nog Total Touch en Somebody Else's Lover. Laatste nieuws met Suus komt eraan.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
9: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
10: Ik ben Tom uit Tessaan.
11: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is bijna 11:30. In Diemen is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Boslau. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er komt weer een grote OV-staking, zegt vakbond FNV. Medewerkers van het openbaar vervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. Conducteurs, machinisten en buschauffeurs maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het is onder meer de bedoeling dat de AOW-leeftijd versneld omhoog gaat en de WW wordt ingekort. En om daar aandacht voor te vragen gaat het spoor, streek en stadsvervoer in heel Nederland dus plat op 9 september. Vorige maand was er ook al een OV-staking, toen was het alleen 's ochtends. Het slachtoffer van een schietpartij gistermiddag in het Gerbrandypark in Amsterdam is een man van 59 uit Amsterdam. De man werd gisteren aan het eind van de middag gewond gevonden in het park, nadat mensen meerdere schoten hadden gehoord. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En volgens getuigen ging de schutter er vandoor op een elektrische step. Hij wordt nog gezocht. De politie hoopt dat mensen die meer weten of camerabeelden uit de buurt hebben zich melden. Een triest bericht uit Italië. Oud-verdediger Franco Baresi is overleden. De voetballer speelde zijn hele carrière voor AC Milan, 20 jaar lang, van 1977 tot 1997. Een deel daarvan samen met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. En Gullit heeft al op Instagram gereageerd op het overlijden van zijn oud-teamgenoot. Rust in vrede, jij blijft voor altijd mijn aanvoerder, schrijft hij bij een foto waarop de twee hun Europa Cup zegen vieren in 1989. Baresi was al een tijdje ziek. In februari droeg hij nog wel de Olympische vlam tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen in Milaan. Hij was 66. In Amsterdam is gisteravond de Senior Pride gevierd. Honderden 65-plussers kwamen samen op de Nieuwmarkt voor een avondje muziek en optredens. Onder meer Willeke Alberti trad op. Maar er werd ook stilgestaan bij de strijd die de oudere generatie heeft gevoerd voor de rechten van LHBTIQ-plussers.
14: Jaren geleden, in mijn jonge jaren, zeg maar zo'n 30, 40 jaar geleden, vond ik Amsterdam toleranter dan wat het nu is.
15: We horen erbij en iedereen hoort erbij, jong en oud. Ja. En Senior Pride.
16: We eren de oudjes, zeg maar, de roze ouderen op wie de huidige generatie staat. En die beseffen dat ook vaak helemaal niet. Dat het juist die ouderen zijn geweest die in jaren geleden hun rechten bevochten hebben.
17: Dat mensen gelukkig met elkaar zijn. En dan gaat het toch om dat iedereen blij is gewoon.
13: Dat iedereen blij is gewoon.
0: Ja, zo'n mooi Amsterdams accent. Weet je, iedereen blij is met elkaar.
13: En dan zo op de achtergrond hoor je dan zo Amsterdam, Amsterdam. Ja, dat is super. Dus dat was denk ik een gezellige avond.
0: Dat denk ik ook.
13: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Suus. En gaan wij naar Sjoel voor het weer. Want wat kunnen we verwachten vandaag?
10: Het is allemaal veel minder zonnig dan gisteren, want voorlopig is er vrij veel bewolking met verspreid ook enkele buien. En daar zijn vanochtend in het noorden ook een paar flinke buien bij. Vanmiddag komt er af en toe iets meer zon, maar er blijft kans op een paar buien. Later komen er een flinke zonnige periode en voor vanavond ziet het er dan vrij mooi uit. De maximumtemperatuur is zo'n 22 tot 26 graden. En er komt vanmiddag ook een matige tot vrij krachtige wind te staan uit noord tot noordoost.
0: Nou, dan nog de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 4 vertragingen. De A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk. Daar doe je er 10 minuten langer over. Dan de A7 Heerenveen Horen tussen Breesanddijk en Den Oever nog 5. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden 4 minuten. En de laatste de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en de afrit IJmuiden. Daar doe je er 5 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

House en Black is Back. En ik draai ook nog Tim Immers en Liever dan Lief. Origineel natuurlijk van Doe Maar. Maar deze voormalig presentator Tim Immers die had er ook een hitje mee. En die draaiden we in het kader van de zomerse muziek vandaag. Het is bijna tijd voor de uitslag van de Bill Withers Battle. Twee liedjes van Bill Withers tegenover elkaar. Lovely Day en Just the Two of Us. Wordt veel gestemd via 088 850 51 52. De stem van jou kan er nog bij. Wil je ze nog een keer horen? Dat kan.

0: A Lovely Day tegenover dit mooie liedje.
1: Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
0: En de grote vraag is, welke vind jij de beste? Op dit moment gaat Just the Two of Us aan kop. Maar er kan nog van alles gebeuren. Je hebt nog 2 liedjes de tijd om je stem uit te brengen. En stemmen, dat doe je heel simpel door even een appje te sturen naar 088-850-5152. 088-850-5152. Liedje 1, Lovely Day. Liedje 2, Just the Two of Us. Dit is Someday.

Shirley and Company en Shame, Shame, Shame. En je hoort ook nog Nia en Someday. Het is weer tijd voor de uitslag van de Bill Withers Battle. Twee liedjes van Bill Withers, Lovely Day en Just the Two of Us. Eigenlijk een liedje van Grover Washington Jr. Grover Washington Jr. is een saxofonist. En die had een zanger nodig en die kwam uit bij Bill Withers. Bill Withers zei, prima, gaan we doen. Hartstikke leuk, het werd een supergrote hit. En het is ook het liedje met de meeste stemmen vandaag. Dus deze ga je helemaal horen als winnaar van de Bill Withers Battle. Het prachtige, het mooie, het rustige, Just the Two of Us.

0: Ja, Henk en Henk, oftewel het goede doel, toen ze nog geen ruzie met elkaar hadden, toen ze het nog gewoon met elkaar konden vinden en door één deur konden. Ik dans, dus ik besta.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
1: Ja. Wat leuk. Jum, wat ga je doen? Dit is heel bijzonder. Wat ga
0: je doen? We hebben er met z'n allen naar uitgekeken. De laatste lunch van deze week en dan is het lekker weekend. Maar die lunch, die is natuurlijk zoals iedere dag bijzonder. Want June, die is er. En June heeft altijd een leuke gast en een leuk spelletje en een dingetje en een
1: item. Ik hoef niets meer te zeggen.
0: Eigenlijk, nou ja, je mag het inhoudelijk nog even invullen. Wat ga je doen?
1: Hans Klok is de gast.
0: Oh,
1: het
0: heb je die,
1: spelletje is Pimpampet.
0: Heb je Hans Klok tevoorschijn getoverd?
1: Zeker. Ik hoop dat hij een stukje van me afzaagt. Gewoon door de midden of zo.
0: Wat leuk.
1: Dat lijkt me ook heel leuk.
0: Heeft hij zijn föhn bij, denk je?
1: Nee, we zetten wel een ventilator aan.
0: Ja, dat is een goed idee. Ja.
1: Dan wappert het alle kanten op. We hebben Laura en die zit boven op het nieuws. En dan heb ik mijn persoonlijk moment. En dat heeft te maken met iets dat zich afspeelt in Amsterdam.
0: Oh.
1: En dat is niet de Pride.
0: Oh, dat is niet de Pride.
1: Nee,
0: want je hebt namelijk ook een reserve Maarten vandaag, hè?
1: Ja, ik heb de andere helft van over de top. Namelijk Jelmer.
0: Wat gezellig.
1: De jongen die heeft zijn wekker gezet.
0: Ja.
1: En die schuift zo meteen aan. Want Bastiaan die zat natuurlijk bij de ontbijttafel.
0: Ja, dus er wordt volop geschoven vandaag.
1: Ja,
0: maar uiteindelijk zit er altijd iemand bij je.
1: Eén grote familie, hè, zo gaat dat.
0: Met één enorme glimlach gaan we naar de lunch. En die glimlach die wordt verzorgd door Lily Allen. Smile hoor je nu. Graag tot later.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
0: Dit is een uittip.
9: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
10: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
11: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
12: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
14: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Vrijdag 31 juli, 1 minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Er komt weer een grote OV-staking, zegt vakbond FNV. Op woensdag 9 september leggen conducteurs, machinisten en buschauffeurs de hele dag het werk neer om aandacht te vragen voor hun sociale zekerheid. De verdachte van de schietpartij gistermiddag in het Gerbrandypark in Amsterdam ging er vandoor op een elektrische step. Hij wordt nog gezocht. En Haarlem vangt 30 statushouders op in een hotel in het centrum om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie van de ANWB. De A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk. 10 minuten vertraging. 7 minuten vertraging op de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever. Dat is dus de andere kant op. En dan een minuut vertraging, oftewel bijna niks. Maar er zijn werkzaamheden op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
21: Hè? Nu alweer?
20: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
21: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
20: Ook dan moet je aangifte doen.
21: Nou, goed dat je het zegt.
20: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
21: Handig?
20: Ja, van de Belastingdienst.
22: Ik zie kleurrijke streken.
23: Ik zie mensen van alle tijden.
24: Ik zie deze stijl wel zitten.
25: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
23: Centraal Museum Utrecht.
26: Laat meer zien.
27: June tot 2.
28: Met June Hofkarspel.
29: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: van de maand juli. Oftewel de 31ste. Hele goedemiddag, welkom bij het programma June tot 2, 5 dagen per week. Met vandaag, als grote verrassing, de producer Jelmer Vlot himself.
1: Hallo, Jelmer Vlot himself is hier.
0: Oh jeetje, wat een aangename verrassing.
1: Ja, je hebt de ene nicht voor de andere en een nicht ingewisseld. Zo doe je dat.
0: Ik kan geen nichten genoeg hebben op die plek.
1: Je bent gewoon een fan.
0: Ja, maar dat bedoel je niet Bastiaan. Maar Bastiaan is geen nicht, maar je bedoelt Maarten.
1: Ik bedoel Maarten natuurlijk. Ja, okay. Ja, ik bedoel Maarten.
0: En jij deed gisteren Over de Top.
1: Tuurlijk.
0: Daar zit je nog van bij te komen.
1: Ja.
0: Dat was niet met Maarten deze week, want Maarten heeft vakantie. Ja. Je had Eva meegenomen.
1: Ik had Eva meegenomen en dat was een heerlijk feest.
0: Ja, is Eva de volgende week ook?
1: Eva is de volgende week ook.
0: Oké, goed.
1: En daarna is lekker Maarten er weer en ook dat is weer heerlijk.
0: Ach, we zijn één grote familie. Bastiaan zat vanochtend bij de ontbijttafel. Ik had dan helemaal niemand. Maar gelukkig heb ik nu jou.
1: Oh, ik heb er zin in.
0: Dankjewel. Laura zit boven op het nieuws.
2: Hallo, hallo.
0: De hele middag tot en met het laatste bulletin in de programma's die we verder nog uitzenden. Namelijk jij en ik. Goedemiddag en niet te vergeten. Helemaal. Nee, bijna weekend. Ik wil even iets persoonlijks in de strijd gooien.
1: Oké. Okay.
0: Kom maar door. Trouwens, straks als gast hebben wij natuurlijk onze eigen Hans Klok. Maar ik ben een groot fan van iets dat zich afspeelt in Amsterdam.
1: Oh.
0: En ik heb het idee. Nee. Nou ja, kijk, daar ben ik één keer op meegevaren. Oh ja, Amsterdam staat natuurlijk bol van alles wat de Pride is en alle festiviteiten. Mm. Vind ik leuk. Ga ik dit jaar niet naartoe.
1: Oké, okay. Vind ik leuk. Gaan we niet heen.
0: Nee, nou ja, wat niet is, kan nog komen. Ja, misschien zondag. Als er nog, ja, zondag. De Pride, de boterparade is natuurlijk morgen.
1: Ja, klopt.
0: Sta je ergens op de kade?
1: Nee. Nee, ik vind dat vreselijk. Nee, ik heb 3 jaar op een boot gestaan, dat vond ik enig. Maar ja, langs die kade waar je half dood wordt gedrukt, mij niet bellen.
0: Nee, oké, okay, goed. Nee. Nou, dus daarover gaan we het niet hebben. Nee, ik ben een groot voorstander van de parade. De parade die zich afspeelt in het Martin Luther King Park. Met allerlei leuke voorstellingen. Ik ben van de week 1 keer geweest. Wat kijk je, Vis? Jammer. Ik ben naar Edmonton-Damme geweest. En ik ga nog 2 avonden, maandag en dinsdag, en dan pak ik iedere avond 2 voorstellingen. Vind ik zo leuk. Ik vind het heerlijk, zo'n voorstelling, zo'n tent. En dat duurt dus een half uurtje en dan krijg je allerlei verschillende. Ik voel mij ben de enige die enthousiast is. Ik zie
2: dat is hartstikke leuk. Ik ben er nu super geweest. Ja. Ja.
0: En dan ga ik mensen kijken. Ja. En op zo'n tafeltje. En dan haal je lekker even een rosé'tje of een, weet ik veel, een frisje. En dan even wat te eten.
2: Ja, dit is
0: en dan ga je weer naar zo'n voorstelling. Nou, Jelmer, nee, wat is er mis met je opvoeding?
1: Ik vind de parade, vind ik echt. Dat gaat tegen alles in waar ik voor sta.
0: En waar sta jij voor dan?
1: Voor ik ben tegen gezelligheid. Nee, luister. Ik vind de parade, dit gaat heel onaardig klinken. Maar ik vind
0: houd kort dan.
1: Op de parade vind ik dat er net even te veel theatertypes op 1 klontje komen.
0: Oh, vind ik enig.
1: En dan word ik helemaal een beetje.
2: Ja, ik snap dat je daar kriebelig van
0: bent. Maar ik vind je ook een beetje theatertype.
1: Nee, helemaal geen theatertype.
2: Er is niks mis met theatertypes, jongens.
0: Ik hou van theatertypes.
1: Ik hou ook van theatertypes.
0: Maar jij gaat
1: maar
0: dus niet naar de parade.
1: Op 2 vierkante meter.
0: Oké. Okay.
1: Dat wordt gewoon too much.
0: Ik denk dat je maandagavond gewoon met mij mee moet. Ja, en dan zou je zien dat het heel erg meevalt. Oké, okay, ik hoop dat er wel mensen zijn die nu luisteren die gewoon houden van de parade of van andere theatergezelschappen in de open lucht. Ik denk dat dat het ook is wat ik zo leuk vind. Dat gewoon dat buiten gebeuren.
1: Ja, tuurlijk. Het is heerlijk.
0: Caprera, voorstellingen buiten. Of het nou regent of niet, maar dat je daar in de open lucht zit te genieten. Dat vind ik ook leuk.
1: Ja, ik bedoel, er zijn wel ergere dingen te verzinnen. Zo'n ramp is het nou ook niet. Maar ik zou niet denken zo op een maandagavond, ik ga naar de parade. Nee, dat zou ik dan niet. Die is toch liever voor op de bank zitten, denk ik.
0: Oké, okay. Nou ja, totdat ik je eraf trek maandagavond. Laura, je bent geweest in Utrecht naar de parade?
2: Ja, niet afgelopen jaar, ik weet niet eens wanneer dat was, maar 3 jaar geleden denk ik zoiets.
0: Ja.
2: Ja, ik vond het heel gezellig.
0: Ja.
2: Superleuk.
0: Kijk, zo kan het ook. Hè?
2: Heel spontaan.
0: Ja. Ja, maar weet je, we moeten ook niet allemaal hetzelfde willen.
1: Nee,
0: want dan wordt het ook heel druk.
1: Nee, daarom.
0: Ja, ik ga wel zo met Patrice even een appje sturen of zij meegaat samen met jou naar de parade maandagavond.
1: Ja, ik zou er lekker appen. En ik zou gewoon wachten tot ik kom. En ik kom of ik kom niet.
0: Nou, dat zal het later dan wel zijn. 088 850 51 52. Heb jij wel zo'n voorstelling gezien in de openlucht? Hou je van de parade? Of misschien dat je denkt, oké, andere openluchttheaters. Bijvoorbeeld mensen die wel eens naar André Rieu geweest zijn. Dus ook in de buitenlucht.
1: Ik vind het enig.
0: Alleen in Maastricht. Laat het even weten. Is zo

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Benny Nijman en Vrijgezel. We hebben het over optredens in de openlucht. Er zijn ook overal braderieën, Jelmer. Maar overal zijn braderieën. En je hebt natuurlijk, daar zijn ook allemaal optredens, hè?
1: Ja.
0: Van die markten.
1: Kom je dan ook veel op braderies?
0: Nee. Jij wel?
1: Nee.
0: Ik vind je wel een braderietype.
1: Vind ik wel. Oh ja. Nou ja, ik vind mezelf misschien ook wel meer een braderietype dan een paradetype.
0: Oké. Nou, wanneer is iemand een braderietype? Maar goed, daarover gaan we het dus niet hebben. We gaan het niet hebben over braderieën. Maar ben je wel eens naar het optreden geweest? Gewoon dat je iemand hebt zien optreden in de open lucht. Ik vind dat echt van toegevoegde waarde.
1: Ja. De openlucht bedoel je dan?
0: Ja, gewoon de openlucht.
1: Nee, absoluut.
0: Oké. Nou, dan zijn we daaruit.

0: Meiden van Lois Lane. Nou, laten we het even hebben over optredens in het buitenland. Buitenland in de open lucht. En dan denk ik aan het buitenland. Hoeft helemaal niet. Vorige week was ik in Berlikum en er was een bouwvakborrel. En daar trad Rutger van Barneveld op. Ja, met die enorme zomerhit. Hij was hier een paar weken geleden te gast bij Nick. Harriet, goedemiddag.
1: Hi, hi, June.
0: Hi. Heb je wel eens iets gezien qua muziek buiten? Leuk?
1: Ja, nou ja, ik kan een heleboel dingen vertellen hierover. Maar zo lang heb je het een tijd niet.
0: Nee, doe maar één dingetje.
1: Nou nee, ik wou zeggen, ik ben min of meer... Nee, twee dingen. Min of meer verslaafd geweest in een openluchttheater in het Vondelpark.
0: Oh, dat vind ik ook zo leuk.
1: Dat is vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Ja.
1: En dan had ik me een keertje verslapen op zondag. Dan was ik zo boos op mezelf.
0: Ja, dat.
1: Want dan was ik niet geweest. Maar als ik dan wel geweest was, dan kwam je die tegen. Oh, gaat met jou, had je een jaar niet gezien. En hoe gaat met die? En dan hebben we enorme leuke plaatjes
0: ja,
1: op, in het Vondelpark.
0: Een soort reden.
1: En echt leuk. Alleen het nadeel daar... Ik wil daarna een week in Martin Luther King Park gaan. Is zowel in het Martin Luther King Park, waar ik vlakbij heb gewoond in Zuid. En nu woon ik in Oost. Maar allebei, de drankjes en de maaltijden, is voor de minima niet te doen.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is inderdaad, als je daar gaat eten, dan is dat best wel geld.
1: Nou, niet alleen eten, drankjes ook.
0: Oh ja. Ja, maar weet je wat je wel kan doen? Je kan je waterfles meenemen en die kan je daar gratis vullen.
1: Ik heb zoveel sneaky oplossingen.
0: Oh, maar doe
1: dus
0: die maar niet.
1: Dus dat ga ik je allemaal niet door de radio vertellen.
0: Nee, doe maar niet.
1: Maar ik wil wel zeggen, ik heb wel een hobby gehad in het Vondelpark en ik was niet de enige. Die statiegeld, voor die drankjes krijg je een beker.
0: Oh ja,
1: en dan moet je statiegeld betalen.
0: Ja.
1: En toen hadden we gewoon een team van mensen die glazen bij mensen gingen ophalen om geld te verdienen.
0: Ja, en dat gaat er hartstikke hard.
1: En dan waren we rijk van
0: ja,
1: al die...
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: En we liepen heen en weer en mag ik dit? En dan ging het grazen en ruzie maken om die glazen, plastic glazen, statiegeld.
0: Ja.
1: Want
0: hey,
1: dat was wel leuk hobby.
0: Ik ga even naar Tini, want ik zie dat er heel veel mensen bellen.
1: Ja, en Martin Luther King Park is ook hartstikke leuk, maar ook hetzelfde probleem.
0: Oké, dankjewel, Harriet.
1: Ja.
0: Dag, we gaan naar Tini. Dag, Tini. Hallo Tini. Nou, wie heb je wel eens een optreden buiten?
2: Nou,
0: waar was dat?
2: Bouke.
0: Oh, Bouke. Die zanger ja. Bouke.
2: Maak altijd reclame bij jou.
0: Oh ja, dat is waar. Jij bent de voorzitter van de fanclub van Bouke.
2: Ja.
0: En waar was dat dan? Waar heb je hem gezien?
2: Bij Purmerend. Ik ben even de naam vergeten. Het is ook al 2 jaar geleden, hoor.
0: Ja.
2: Maar het was mijn eerste festival.
0: Oh, wat
2: en
0: heerlijk.
2: En ik kwam voor Bouke.
0: Oh, voor Bouke. En wanneer zie je hem binnenkort weer?
2: 5 september in Almere.
0: In Almere, dan ga je daar naartoe. Bouke op
2: ja,
0: de kalender.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Tini.
2: Ja, succes.
0: Dag.
2: Dag.
0: En wie is dit? Goedemiddag.
3: Goedemiddag met Trix.
0: Hey Trix, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hi. Hey, en wie heb jij wel eens gezien in de openlucht?
3: Nou, Jan Smit op een cultureel festival in Baren.
0: Ja, hoe was dat?
3: Dat was schitterend.
0: Ja.
3: En foodtrucks en dranktoestandjes, koffie, thee, limonade. Nou, de hele Santa Kraam.
0: Oh,
3: je kon daar werkelijk de hele dag zitten.
0: Ja. Ja, maar dat is toch ook het leuke van de buitenlucht?
3: Echt?
0: Dat je gewoon, heb je gewoon lekker de tijd een beetje mensen te bekijken?
3: Oh, zeker, ja.
0: Ja, wat heerlijk.
3: Ja.
0: Oh, en zit er deze zomer nog wat in voor jou, Trix?
3: Ik denk dat ik eventjes wacht totdat het weer komt. Ik denk dat het er allemaal moet komen, hè?
0: Ja,
3: dat is het. Het cultureel festival is meestal in september.
0: Precies, als de mensen weer terug zijn van vakantie.
3: Weer.
0: Ja,
3: toch?
0: Hartstikke goed. Hey Trix, dankjewel. Gezellig.
3: Oké. Okay.
0: Joe, dag.
3: Hoi, hoi.
0: Doen we nog even Tineke. Dag, Tineke. Is dit Tineke?
4: Ineke.
0: Ineke.
4: Ineke.
0: Oh, nou ja, dan halen we die thee even weg.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Geeft niks voor Jelmer. Het was laat, hè, voor Jelmer.
5: Het was heel laat.
0: Ineke.
4: Ja, ik ben een grote fan van de parade. Ik ben ook al geweest.
0: Kijk eens, Jelmer.
4: Ook van, maar ook van Vis à Vis.
0: Oh ja, dat is in Almere, hè? Almere Zandtocht.
4: In Almere. Ja, dat duurt weer tot september. Dat is geweldig altijd.
0: Maar die kaarten vind ik zo duur.
4: Ja, dat is waar.
0: Oh,
4: ja.
0: Oké. Okay.
4: Ja. Ja, ja. Ja, maar goed, bij de parade loopt het ook behoorlijk op, hoor.
0: Ja, je moet bij de parade je toegang en dan doe je nog een keer voorstellen en je drinkt nog eens wat. Ja, dat is ook waar. Kost ook geld.
4: Ja, ja.
0: Ja.
4: Okay. Maar goed, zijn allebei aanraders.
0: Ja, zeker. En ga je nog dit jaar naar Vis à Vis? Vis à Vis?
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, wanneer?
4: Ja. We gaan altijd met een groepje. Nou, we moeten de kaarten nog bestellen, want voordat iedereen de goede datum kan.
0: Ja.
4: Dus we hebben tot september, hè? Dus we hebben nog even.
0: Ja, leuk. Ik heb er inderdaad 1 keer een voorstelling bij gewoond. Maarten, dat vind ik ook wel wat voor jou. Dan zit je in de open lucht.
5: En Maarten? Je noemt me Maarten.
0: Oh ja, ik zei Maarten. Oh, ja.
5: Kijk, zie je ziet niet eens meer het verschil, die vrouw. Dat is toch erg? Sorry. Het gaat eventjes niet goed hier. Ik hou heel veel van je, maar ik ben geen Maarten.
0: Ik heb niet zoveel geslapen. Jammer. Nou, jullie lijken best wel een beetje op elkaar, toch?
5: Helemaal niet. Nee, okay, niet. Van verschil.
0: Maar Jelmer, dat vis is ook heel leuk in Almere. Jelmer.
5: Oké, dan gaan we daar samen naartoe.
0: Ja, ja. Echt spectaculair. Het zijn hele dure kaarten. Nou, ja. Ik weet niet wie het betaalt dan.
5: Stuur ik Maarten, ziet het verschil toch niet.
0: Hey Ineke, dank je wel.
4: Ja, oké, succes. Dag.
0: Meneer Vlot, had je nog wat appjes?
5: Ja, zeker. Annie die stuurt, ik ben gek op André Rieu op het Vrijthof. Oh, ja. Jim die zegt, ik zit liever binnen. En Remco
0: die zit naast jou dan.
5: Die zit naast mij. Remco zegt, de parade is heerlijk. Dus ik ben het helemaal met June eens. Clary die zegt, in Capybara, de dijk, Iels de Lange, Herman van Veen, Jenny B. En Leo zegt not, tot slot, hoi June, deze foto's komen uit Capybara Bloemendaal, 13 augustus 2015. Capybara? Is dat niet goed?
0: Capybara.
5: Een capybara is een dier. Oh ja. Caprera. Caprera. Jongens, kijk liever. Daarom, ik ga niet naar buiten. Het enige wat ik zie is deze studio. Ik kap ermee.
0: Ga maar wel een keer naar buiten naar Caprera.

musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl. Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je kracht.

0: spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Arlene en ik kom uit Blaricum.
11: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: 2 minuten over 12:30 in Wochtem is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Haarlem vangt vanaf maandag 30 statushouders op in het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt. De gemeente doet dat om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het COA huurt de hotelkamers en betaalt ook de kosten. De statushouders blijven er totdat er een sociale huurwoning beschikbaar is. En hoe lang dat duurt, is nog niet bekend. Er komt weer een grote OV-staking, zegt vakbond FNV. Medewerkers van het openbaar vervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. Conducteurs, machinisten en buschauffeurs maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het is onder meer de bedoeling dat de AOW-leeftijd versneld omhoog gaat en dat de WW wordt ingekort. Het slachtoffer van een schietpartij gistermiddag in het Gerbrandypark in Amsterdam is een man van 59 uit Amsterdam. De man werd gisteren aan het eind van de middag gewond gevonden in het park nadat mensen meerdere schoten hadden gehoord. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen ging de schutter er vandoor op een elektrische step. Hij wordt nog gezocht. Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. Ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenaamde Safer Spaces in Amsterdam. Dat zegt de voorzitter van Roze in Blauw.
15: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
14: En daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden. Meer nieuws in de app.
13: Heel goed.
14: Goed, hè?
13: Ja.
14: En op NL.
13: Ik haal wel heel erg van uniformen. Maar dat is dan mijn eigen fetis.
14: Dat nam een goede.
13: Zodra ik het woord uniform of politie hoorde, denk ik, oh.
14: Ik denk, wat ga jij rechtop zitten?
13: Ja.
14: Wat ben je opeens geïnteresseerd?
13: Ja, ik verslik me er ook bijna in.
14: Ja, ik zie het gebeuren. Ik ook ervan.
13: Ik krijg het ook heel warm van.
14: Ja, ik lig er ook helemaal af. Nou, helemaal van apropos. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
13: Oké. We gaan even praten met een man die geen uniform aan heeft. Dat is namelijk Jules Gernaert, de weerman. Toch?
16: Inderdaad.
13: Geen uniform aan, hè?
16: Nee, zo stoer ben ik niet.
13: Vertel me, wat krijgen we vandaag?
16: Ja, nog een paar buien natuurlijk, die vooral in het midden en zuiden zijn. Ze zijn niet actief overigens, een paar kleine buikjes. En van het noorden uit komen er ook een paar brede opklaringen nu onze kant op. Ook van zee wel trouwens. Dus gaandeweg de middag wat meer zon. En vanavond wordt het dus vrij zonnig. En inmiddels hebben we ook een matige noordenwind. Dat geeft wat koelere en ook een droge lucht. Vandaar die opklaring ook. Maar de temperatuur kan al stijgen naar 22 tot 26 graden. Dat is een prima dag vandaag. En het weekend ziet er dus ook prima uit. Morgen zwak tot matig veranderlijk windje. Meestal uit west tot noordwest. Misschien een enkele bui in het noorden, maar niet voor Amsterdam, denk ik, voor de goede orde. En dan zondag
13: met een matige... Wat gebeurt er?
16: Ik heb een beller hier, dus... zondag gaat een matige tot... Ja, dat komt zo. Matige tot vrij krachtige noord-noordoostenwind. En het ziet er ook vrij zonnig uit met goede temperaturen. Dan 23 tot 27 graden, ja, denk ik.
13: En volgende week, maandag en dinsdag, blijft het warm, toch?
16: Ja, het wordt wat warmer en ook wat vochtiger. En van het zuiden komen ook wat storingen naar ons toe. Dat betekent meer kans op enkele buien. En er kan best wel eens zeker dinsdag een enkele flinke bui bij zijn. Dus daar gaan we een beetje op hopen wat betreft de regen.
13: Nou ja, dan loop ik op de parade. Dus dat mag wat mij betreft een dagje later. Maar goed, dan gaat het niet om wat... Nou, Jules, zo kunnen we toch niet werken samen.
16: Dat is... Sorry.
13: Ik hoor je telefoon. Hey, hartstikke goed. De luchtdruk en de weerspreuk.
16: Ja, de luchtdruk is nu 1016. Is er ietsje gestegen. En de spreuk, ik had er vanochtend een beetje last van bij de wandeling. Maar als het de vliegen 's ochtends steken, dan zal het vaak wat regenbuien kweken. Hartstikke. En dat deden ze dus vanochtend.
13: Okay. Tot over een uur. Ga maar even diegene terugbellen.
16: We bellen.
13: Wat een onrust daar, niet te geloven. Ook onrust op de weg trouwens. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en Hoevelaken. 9 minuten vertraging voor iedereen die die kant op gaat. 6 minuten vertraging op de A7. Horen richting Heerenveen tussen Wielingwerf en Breesanddijk.

0: Los Manolas. Zo heet het. Wist je dat, jammer?
1: Nee, joh.
2: Joen tot 2.
3: Speel de pin. Bam, Joen tot 2. Pim, pam, pet.
2: Joen tot 2 speelt Pim, pam, pet.
0: Iedere dag spelen wij Pim, pam, pet. En om 10:30 krijg je de selectievraag. Als je wordt ingelood, krijg je vervolgens samen met een andere kandidaat 2 vragen voorgeschoteld. Er is een mooie hoofdprijs, namelijk een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl.
1: Oh,
0: ja, Jelmar. Daar is niet niks.
1: 50 piek.
0: Wat verdorie. Dan hebben we ook nog het schoortkoken voor een prik. We hebben pimpampet en we hebben vast ook allerlei leuke boeken boven nog staan. Voorzitter van de jury, vandaag. Het is heel bijzonder. Maarten is zu Hause. Die heeft vakantie. Je dacht dat ik Maarten
1: ja, dat dacht ik.
0: Bastiaan zat er de hele week. Ja. Maar vandaag hebben we een speciale gast. Het mag wat kosten, namelijk Jelmer Vlot.
1: Ja, en het omdat
0: het diep in de buidel.
1: Absoluut. En omdat het zoveel kost, ben ik vandaag ook extra streng, heb ik bepaald.
0: Nou ja, het is vrijdag, hè?
1: Ja, daarom.
0: Oké.
1: Okay. We gaan allemaal chagrijnig het weekend in.
0: Zeker niet, want ik heb al zo gelachen. Goed, er belt nu al een luisteraar, maar die heeft nog niet eens de vraag gehoord. Dus we gaan nu de vraag stellen.
1: Ja.
0: We doen het zo meteen samen. Doe ik de selectievraag?
1: Ja, doe maar.
0: Door jou uitgezocht?
1: Ja.
0: Iets dat nat is.
1: Iets dat nat is.
0: Maar je kan ook iets dat droog is nat maken. En dan is het ook nat.
1: Nee, iets dat nat is.
0: Dus, het moet dus nu nat zijn.
1: Precies, want het is niet iets dat nat gemaakt kan worden. Dat is een ander.
0: Oh. Oh, je bent inderdaad wel heel streng. Dus we krijgen nu de selectievraag iets dat nat is.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, met de H.
0: Maar ik doe gewoon iets dat je ook nat kunt maken.
1: Met de H.
0: Ja. Weet jij niks? Is niet zo moeilijk.
1: Oh, jawel, ik weet het.
0: Ja, 088.
1: Ja. Oh, ik ben echt op trots. Oh,
0: kinderhand is gauw gevuld, hè. 088, 850, 51, 52. Wat is er nat? En dit is nog maar de selectievraag voor Pim Pam Pet. Dan komt het spel zo meteen nog. Dit zijn de Jacksons op NA.

0: De Jacksons met z'n vijven waren ze. Shake Your Body.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Nou, dan word je zo gelachen dat die body die gaat alle kanten op, toch, Jelmer?
2: Ik weet niet wat ik meemaak hier. Ik weet echt niet wat ik meemaak.
0: De selectievraag was iets dat nat is met de H van Hendrik. En wat kwam er binnen aan antwoorden?
2: Absoluut. Nou, Harriette die zegt bijvoorbeeld havermelk. Mario die zegt de huig. Graden zegt hondenweer.
0: De huig.
2: De huig. Weet je, dat zit
0: ja, dat
2: in,
0: weet ik.
2: Dat is nat.
0: Heb jij dat ook eigenlijk?
2: Of ik een huig heb?
0: Ja? Nee, is een grapje. Ga door.
2: Corrie zegt de handdoek. Donja zegt regen. Nou, dat is met een R, geloof ik. En wat hebben we nog meer? Dick, die zegt ook de handdoek. Jos zegt de handdoek. Heel veel handdoeken.
0: Ja. Niemand zegt haar. Gewoon je haar.
2: Hey.
0: Kan ook nat zijn.
2: Kan ook nat zijn.
0: Ja. Oké, okay, goed. We gaan spelen met Roos en met Gerda. Roos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag Roos, wat is jouw antwoord?
3: Haar.
0: Oh, je hebt haar. Wat leuk.
3: Ja,
0: okay, dan gaan we...
3: gelukkig wel.
0: Ja, goed zo. Gaan we Gerda er even bij halen. Gerda.
3: Hallo. Ja.
0: Ah, je radio staat aan, denk ik, hè?
3: Oh ja, moet die zachter?
0: Nou, helemaal uit. Kan dat?
3: Oh, helemaal uit.
0: Ja, ja. Doe maar. Het gaat zo rondzingen.
3: Ja, goed.
0: Ja? Oké. Okay. Oh, nu is die stuk. Ben je er, Gerda?
3: Ja, ik ben er nog. Okay.
0: En wat was jouw antwoord?
3: Haren.
0: Haren
3: wassen.
0: Oh, net, ja, haren, ja, net haren. Als Roos.
3: Ja. Ja.
0: Hartstikke goed. Zijn jullie klaar voor het spel?
3: Ja, ja. Hoor.
0: Oké. Okay. Jelmer, ben je ook klaar?
2: Nee, ik ben helemaal niet klaar, maar ik heb er wel zin in. Kom maar op.
0: Oké, okay, jij doet de eerste vraag.
2: Oh, ik doe de eerste vraag. Ja. Oké, okay, ik vind dit gelijk mijn favoriete vraag. Een rotklusje.
0: Een rotklusje. Je ziet niet jouw aanwezigheid hier als een rotklus, hè?
2: Ja, als die op de J komt, dan wordt het June tot 2.
0: Nou, dan word je vandaag niet uitbetaald. Oké, okay, een rotklusje met de M van Marie, Gerda en Roos.
3: Even denken, hoor.
0: Een rotklusje.
3: Moeras. Nee, maaien. Ja.
0: Maaien.
2: Oh, en wie zei dat? Wie zei maaien?
3: Ik zei het, Gerda.
2: Oh, nou, ik vind maaien wel echt een rotklus. Dus ja? Ik geef jou een punt.
0: Oké, okay.
3: Dankjewel.
0: Goed, we gaan nog verder, hè? Het is niet nu al klaar.
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Voor Roos en Gerda,
3: ja?
0: De volgende vraag. Iets dat groter is dan jezelf bent. Roos, hoe lang ben jij?
3: 1,70.
0: En jij, Gerda?
3: 1,65.
0: Ietsje kleiner. Oké, okay, dus iets dat groter is dan jezelf bent. Hier komt de letter... Het is de B van Bernard.
3: Boom.
2: Ja, maar dat was tegelijk.
0: Ja, dan doe je toch allebei een
2: kans. Oh, dat mag.
0: Ja, dat mag. Allebei.
2: Oh, kijk, fotofinish. Super.
0: Oké, okay, nou, ik weet niet wie er zei. Ik dacht dat ik eerder was. Je kan het zien,
3: ja.
0: Daar ook, hè? Jammer.
3: Ik zei boom. Ja,
0: ja, hartstikke goed. Oké, okay. Nee, dus allebei een punt.
2: Fotofinish.
0: Ja,
2: fotofinish was okay. Het absoluut.
0: Vraag nummer 3.
2: Een plant of een bloem?
0: Een plant of een bloem? Oké, okay. Plant of bloem, komt ie aan. Roos en Gerda. Ja, dat is een zware baan hoor, jij als juryvoorzitter. Een plant of een bloem met de K van Karel?
3: Cactus. Oh nee, dat is een C.
0: Dat is een C.
3: K. Krokus.
0: Krokus is eigenlijk ook met een C.
2: Ja, ja.
3: Oh, ik dacht. Oh. Klim op. Camilla.
0: Camilla is met een K.
2: Camilla. Ja, ik vind dat wel een plant of een bloem.
0: Ja.
2: En bij wie mag ik dat streepje zetten? Wie zei dat?
3: Gerda.
2: Oh, Gerda, wat ben jij goed.
3: Nee, ik ben niet zo goed.
0: Maar dat is niet leuk voor Roos.
2: Sorry, Roos.
3: Geen enkel probleem.
2: Roos,
0: wat is de tussenstand?
2: Het is 3-1 voor Gerda.
0: Oh, oké. Okay. Roos, kom op, hè. Vraag nummer 4 krijg je van mij iets dat plat is. Nou, dat ben ik niet. Maar iets dat plat is... Wat is er plat? Het is de W van Willem.
3: Wafel.
2: Oh.
0: Een wafeltje.
2: Ik vind een wafel heel erg plat.
0: Ja, dat is goed.
2: Dat is een roos, toch?
3: Nee, die andere
2: vraag. Ik ben niet zo goed in stemherkenning. Heb ik al horen. Mijn stemherkenning gaat niet goed.
3: Ja, ik heb een oude stem, hoor.
2: Ik vind het allemaal maar moeilijk, hoor, vandaag. Ik vind het het moeilijkste spelletje wat ik ooit heb gespeeld. Oké, we hadden net...
0: Ja, die koeltas bij Vandaag de Dag met Patrice is makkelijker, hè?
2: Ja, dat is absoluut wel makkelijker.
0: Ja, maar jij als je iets moeilijk vindt, moet je het wat vaker doen. Dus ik zie je volgende week alweer een keer. Vraag nummer 5.
2: Ja, jij hebt mijn vraag gejat.
0: Oh, nee.
2: Dat weet ik het niet meer.
3: Hoe is de stand nou?
2: Het is 4-1 voor Gerda, dus we doen graag gewoon nog door.
3: Ja.
0: Deze, die is goed.
2: Oké, okay. Oh, sorry hoor jongens.
0: Ja, die boven. Voor de rest zijn we je heel serieus hoor, ja. Maar het is vrijdag.
2: Iemand die ouder is dan je zelf bent.
0: Oké, iemand die ouder is dan je zelf bent. Roos, hoe oud ben je?
3: 44.
0: En Gerda, jij?
3: 90,
0: ja. Gerda?
3: Ja.
2: Jeetje.
0: Och, maar je klinkt als 46.
3: Nee joh, is me waar.
0: Oh, oké. Iemand die ouder is dan jezelf bent, met de L van Leo. Maar niet zeggen Leo, want die kennen we niet.
3: Een leeuw, misschien.
0: Hoe oud wordt een leeuw?
3: Ja.
2: Ja.
0: Wordt een leeuw?
3: Luipaard, leeuw. Een lindeboom. Een lindeboom kan ook heel oud zijn.
2: Ik vind het wel mooi bedacht.
0: Wat, die lindeboom?
2: Ja. En een leeuw.
3: Het is een hotel op Texel, hè? Dat heet de lindeboom.
0: Ja, die ken ik.
2: Hoe oud is die? Hartstikke oud. Je krijgt een punt.
0: Wie heeft er gewonnen?
2: Gerda, met vlag en wimpel. Sorry, Roos. Het spijt me.
3: Gefeliciteerd. Maar ik heb hem al niet.
0: Maar Roos, je krijgt een troostprijs. Want het was natuurlijk een en al chaos. Ik heb geen idee wat die troostprijs wordt. Maar dat ga ik maandagochtend even uitzoeken.
3: Nou,
0: zullen we het zo doen?
3: Is goed.
0: Ach man, niet te geloven dit. Ik vind dat je het heel goed gedaan hebt, jammer.
2: Ik heb zweetvoeten ervan. Nee, maar serieus.
0: Gerda en Roos, legendarisch was dit. Ik ga het vanmiddag even zelf terugluisteren.
3: Ja, dag.
0: Gerda, 90 jaar. Dat is toch fantastisch dat je dan zo bent dat je op 90-jarige leeftijd...
2: Ja, dit nog mee mag maken.
0: Ik denk dat wij afgebroken zijn tegen die tijd.
2: Nou, absoluut. Ja, dit ben ik niet meer, hoor.
0: Hey, dankjewel, jongen.

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet het dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
14: Dit is een uittip.
15: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
14: Dit was een uittip.
13: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
14: Dit is een uittip.
16: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
17: Ik ben IJskoman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
18: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
19: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
20: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: 2:01, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Oonzega. Laura, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Er komt weer een grote OV-staking, zegt vakbond FNV. En wel op woensdag 9 september. De verdachte van de schietpartij gistermiddag in het Gerbrandypark in Amsterdam ging er vandoor op een elektrische step. Hij wordt nog gezocht. En Haarlem vangt 30 statushouders op in een hotel in het centrum om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Er worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer, in de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
28: Tot 2.

0: het hebben over een hele mooie mijlpaal. En wel voor Hans Klok. Want afgelopen week won hij de Fred Kaps Award. Nou, dat is een prijs voor illusionisten die zich op bijzondere wijze hebben onderscheiden. En eind van het jaar gaat hij theater weer in met een hele nieuwe show. Daar is hij, Hans Klok. Goedemiddag.
1: Hey, June. Goedemiddag.
0: Jij zit ook nooit stil, hè?
1: Wat zei je? Sorry.
0: Ik zie, jij zit ook nooit stil.
1: Nee, ik zit nooit stil. Nee. En hoe vaak heb ik jou niet aan de lijn gehad?
0: Dat bedoel ik. Maar het is de bedoeling dat je de volgende keer hier zit, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Hartstikke goed. Hey, gefeliciteerd met de Fred Kaps Award. Dat is een prijs die niet veel mensen gekregen hebben, hè?
1: Nee, hij is in deze Fred Kaps Award is in 45 jaar 8 keer uitgereikt. Dus Ja. Het is vrij zeldzaam.
0: Ja, echt heel zeldzaam. Hoe kreeg je te horen trouwens dat je hem gewonnen had?
1: Je hebt in Utrecht, daar kwam Fred Kaps vandaan, heb je de Fred Kaps Ring. Dat is een vereniging. En ja. Die zeg maar over zijn nalatenschappen beheren zij. Voor degene die het niet weten, Fred Kaps was drievoudig wereldkampioen goochelen. Ja. Deze kampioenschappen zijn 1 keer in de 3 jaar altijd in een ander land. Hij won ze 3 keer achter. Hij won 3 keer achter elkaar. Het wereldkampioenschap, dat is nooit meer geëvenaard.
0: Nee.
1: Ja, dat was een fantastische goochelaar. Manipulator vooral. Dus iemand met enorme vingervlugheid. Ik ben natuurlijk niemand meer van het grote werk, de illusies, het spektakel. En hij deed dat allemaal met zijn vingers en zijn acteerkunsten. Want hij acteerde altijd dat het hem allemaal maar overkwam.
0: Ja. En dat was ook heel snel.
1: Ja, hij was heel snel. Ja, en om neer te zetten hoe groot hij was. Hij trad bijvoorbeeld in de Ed Sullivan Show op. In de jaren 60. En dat was de talkshow om in te zitten in Amerika. En hij zat in dezelfde aflevering waarin de Beatles werden voorgesteld aan het Amerikaanse publiek. Dus dat zegt wel wat van de grootheid van deze.
0: Dat zegt inderdaad
1: deze.
0: Hoe groot hij was.
1: Ja,
0: maar hij was voor jou ook een groot voorbeeld, hè?
1: Hij was voor mij een zeer groot voorbeeld. Alleen onze paden hebben elkaar nooit gekruist. Want hij overleed in 1980. En dat is het jaar, ik was toen 11 jaar, dat ik begon. Dus ik heb nog wel meegekregen zijn laatste interview met Henk van der Meijden. Die later mijn producent zou worden.
0: Ja.
1: En het laatste interview in de Telegraaf. Dus een hele pagina schreef Henk van der Meijden over Fred Kaps. Die was inmiddels dus heel ernstig ziek. En een week later was hij overleden.
0: Ja.
1: Dus ik heb hem nooit gekend.
0: Ja,
1: dus ik ken hem puur van alle filmpjes. En nu tegenwoordig op YouTube kun je hem zien.
0: Ja.
1: En ja, hij was...
0: Ja,
1: dat
0: is echt een grootheid. Ja, ik weet nog wel van mijn opa en oma. Hey, maar in jouw dankspeech zei je ook dat je vindt dat goochelaars tegenwoordig te weinig oefenen.
1: Ja, ik heb het goed opgelet.
0: Ja, waarom vind je dat?
1: Nou, ik oefen elke dag. En ik ben natuurlijk heel erg... De afgelopen 5 jaar ben ik eigenlijk 5 jaar lang met circus onderweg geweest.
0: Ja.
1: En dan zie ik hoeveel uren per dag acrobaten oefenen. En dan vind ik dat de goochelaars een beetje achterblijven, weet je. Die hebben ze een paar trucjes die ze goed kunnen. En dan denk je, nou, daar kom ik wel mee weg.
0: Ja.
1: Maar je moet investeren in jezelf. Dus ik zelf oefen wel elke dag. Fred Kaps zei altijd, als ik een dag niet oefen, dan merkt mijn vrouw het. Of merk ik zelf, als ik 2 dagen niet oefen, dan merkt mijn vrouw het. En als ik 3 dagen niet oefen, dan merkt het publiek het.
0: Ja. Hey, zijn er vaste tijdstippen waarop jij oefent dan, Hans? Heb je dat vanochtend gedaan?
1: Oefenen doe ik altijd 's avonds laat.
0: Oh ja. Ja.
1: Ja,
0: en waar ben je wel eens bang voor? Dat weet ik veel, dat je vingers het niet doen, of dat je niet snel genoeg bent, of dat je hersenen uitval krijgen.
1: Alles wat jij zegt, dat je niet snel genoeg bent.
0: Of dat je haar ineens kort is.
1: Ja, nou ja, dat je gewoon de skill gaat verliezen. Dus die skills moet je gewoon bijhouden. Maar ja, ik doe dat. En kijk, de grote act, dat moet je altijd in teamverband doen.
0: Ja.
1: Dus dan moet je altijd het hele zootje bij elkaar zien te krijgen. Ja. En dan repeteren wij in IJmuiden. En de kleine extra doe ik gewoon thuis. En dat hoort gewoon bij het leven. Dat je dat allemaal bijhoudt. Dat je
0: En moet ook wel, want het is topsport, hè?
1: Het is topsport. Maar het is net als een zanger. Weet je, die zijn soms ook heel lui. En dan oefenen ze niet meer. En dan gaat die stem ook achteruit.
0: Nee, dus maar Hans Klok gaat nooit lui worden.
1: Nee.
0: Sterker, dat kan ook helemaal niet. Want november ga je theater weer in. Met een hele nieuwe show. Die volgens mij toch wel weer heel anders gaat worden. Vertel eens.
1: Ja, dat was heel erg leuk. Want ik was met een vriend van mij, Niels Houtenpin, zaten we een beetje te brainstormen van wat nu. Hè? Want je zit altijd op momenten in je leven, in je carrière, van wat gaan we nu weer doen. En toen zei hij, waarom ga je niet samen met Cirque du Soleil? En toen zei ik,
0: dat moet je doen.
1: En toen heeft hij ze gebeld. En Cirque du Soleil, dat hoofdkantoor zit tegenwoordig in Londen.
0: Ja.
1: En die zeiden van ja, maar wij dachten altijd dat Hans Klok niet op ons zat te wachten. Dus dat huwelijk was in 5 minuten besloten.
0: Oh, wat goed.
1: Dus ja, we doen een show die bestaat al 20 jaar, The Illusionist, starring ja. Hans Klok.
0: Ja.
1: Waarin ik optreed met vakbroeders uit mijn omgeving. Dus Dan Stevens, mijn partner, die staat voor The Magician. En Niels Houtspen is dan de mind reader, de gedachtenlezer. En dan hebben ja, we hebben uit de hele wereld magicians verzameld. Dus alle aspecten van de goochelkunst komen in deze show naar voren.
0: Allemaal om jou heen, als het ware.
1: Om mij heen, ja. Eigenlijk de helft van de tijd vul ik. En de andere helft doen de gasten dat.
0: Ja.
1: En dat gaat dit jaar al in première. Dus we zijn druk bezig met alle voorbereidingen.
0: En wanneer is de première?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Geeft niet. Internet. Niet morgen.
1: Nee. De première is ergens in eind november in Nieuwe Luxe in Rotterdam.
0: Oh, hartstikke goed.
1: En het eindigt in het Koninklijk Theater Carré, een half jaar later. Daar staan we ook nog 2 weken. En daarna gaat dat naar Duitsland.
0: Oké.
1: Gaat het gelijk naar Oberhausen.
0: Nou, gelijk het grote werk. Nou, ik weet dat jij voorlopig echt dik in het werk zit. Ik wens je heel veel succes met de voorbereidingen van deze nieuwe show. En voor die tijd kom je even langs, hè?
1: Absoluut, June.
0: Met haar, en dan zet ik die ventilator neer, waardoor dat haar omhoog gaat.
1: Oh ja, heel goed. Dankjewel.
0: Dankjewel. En gefeliciteerd dan. Nogmaals, hè?
1: Ja, dankjewel, June.
0: Yo, hoi, hoi.
1: Doei.
0: Nou, er komt dus een nieuwe show aan van Hans Klok. En die gaat later dit jaar in première. En hij heeft dus gewonnen de Fred Kaps Award. Nou, jammer, die win ik nooit.
2: Ik ook niet.
0: En jij ook niet.
2: Maar ik kan wel toveren, hoor.
0: Ja?

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ik ben Henk en ik woon in het mooie Vondelparkbuurt Amsterdam.
8: Hoi, ik ben Joke en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Alfred uit Alkmaar. Thuis in heel
10: Noord-Holland. Half 2 is het precies. En we gaan even kijken naar het aantal graden. Ik pak even dan de opzet erbij. Laura Ozinga zit boven op het nieuws. En we gaan naar Haarlem en er is het 23 graden. Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Haarlem vangt vanaf maandag 30 statushouders op in het Ambassador City Center Hotel aan de Oude Groenmarkt. De gemeente doet dat om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het COA huurt de hotelkamers en betaalt ook de kosten. De statushouders blijven er totdat er een sociale huurwoning beschikbaar is. En hoe lang dat duurt, is nog niet bekend. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. En ook op andere plekken wordt gestaakt, zegt voorzitter Spekman.
12: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
11: De staking gaat 24 uur duren. Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, zijn extra zichtbaar. Ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenoemde Safer Spaces in Amsterdam. Dat zegt de voorzitter van Roze in Blauw.
13: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets aan de hand is of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
11: Daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden. En het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3,1% duurder.
10: Nou, dat is best wel veel.
11: Dat is best veel, hè. Dat betekent namelijk dat je voor je spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. Ja, het komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
14: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
11: Nou ja, dat merken we allemaal meteen in de portemonnee.
10: Vanochtend.
11: Ja.
10: Ja, ik denk iedere dag denk ik, oh, wanneer wordt het weer lager? Ja. Ik denk dat die brandstof nooit meer onder de 2 euro komt.
11: Nou, dat zou echt wel heel erg pijnlijk zijn. Ik hoop dat je geen gelijk hebt.
10: Nee, dat hoop ik ook.
11: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Ja, maar goed, dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jules Gernaerts.
15: Erg vallen vanmiddag verspreid enkele buien. En er kan een enkele flinke bui bij zijn. En ondertussen is er het matige en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordenwind opgestoken. Daarmee komen dan gaandeweg de middag van het noorden uit enkele bredere opklaringen. En vanavond heb je dan mooie zonnige periode. Het wordt nog wat warmer. De maxima lopen uiteen van 22 tot 25 graden. En vannacht is het dan rustig en eerst vrij helder met een paar mistbanken. En minima van 13 tot 16 graden.
10: En dan de verkeersinformatie van de ANWB in de Beverwijk, de A22. Richting Velsen tussen het knooppunt Beverwijk en het knooppunt IJmuiden. 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A10. Knooppunt Koenplein richting het knooppunt Watergraafsmeer. Tussen de afrit Volendam en Zeeburg. 9 minuten vertraging op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost.

0: Chance. En daarvoor hoorde je Genesis.
1: Is er nog iets te doen?
0: We nemen je weer mee naar het Concertgebouw in Amsterdam. Want in het kader van de zomerconcerten van de...

0: te horen kan zijn. Ja. Maar ja, als jullie benieuwd zijn om te horen hoe dat klinkt, dan is het wel een goed programma om. Ja, want het komt in al zijn veelzijdigheid, komt de blokfluit voorbij.
1: Nou, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, want je denkt. Tenminste, ik denk nu eigenlijk, en ik denk heel veel luisteraars, jeetje, een blokfluit, kun je daar een hele avond mee vullen. En dat inderdaad op het podium van het concertgebouw. Maar dan moet je mij toch eens uitzeggen, Lucie, uitleggen waardoor het dus wel degelijk kan.
0: Ja, ik denk dat het nummer één is, de blokfluit is niet maar één instrument. Dus dat is denk ik een grote misvatting. Dat veel mensen associëren het met soort van de plastic Yamaha schoolblokfluit.
1: Ja, of dat houdt
0: het ding. Gelukkig het instrument waarmee ik begonnen ben op mijn vijfde, maar daar groei je natuurlijk uit. En wanneer je dan een houten handgemaakte fluit hebt, dat is echt een totaal andere ervaring. Het is bijna hetzelfde verschil als bij een tussen een elektrische viool en een of een speelgoed trompet en een echte trompet.
1: Dus dat is een
0: hele andere klankwereld al. Ja. En dan zijn er allemaal verschillende types die je gebruikt voor afhankelijk van de stijl muziek. Je hebt natuurlijk ook grotere blokfluiten. Dus de alt. Eigenlijk is de blokfluit een instrumentfamilie. Het is niet alleen maar één instrument.
1: Oké, en kom jij dan met je hele familie op het podium, dus met al die verschillende blokfluiten?
0: Ja, er zijn er bij dit concert 3 die ik ga bespelen.
1: Zo.
0: Maar ik probeer wel altijd in alle programma's die ik speel ook inderdaad die veelzijdigheid toch te laten horen. Want dat is iets wat mensen vaak niet weten. En je zou inderdaad niet zo snel met een blokfluit een heel recital op één sopraan spelen. Dat wordt inderdaad dan op een gegeven moment denk je, oké, nu willen we wel eens even iets anders.
1: Ja.
0: Dus het is juist die rijkdom aan klankkleuren die ik steeds probeer op te zoeken. Waarmee je het ook interessant houdt. Nee. En
1: hoe zit je eigenlijk met de versterking van het geluid? Want zo'n blokfluit hoor je natuurlijk niet echt anders.
0: Nou, het instrument inderdaad in de barokvorm is heel erg gemaakt voor kamermuziek. Dus die loopt ook konisch, die wordt aan het uiteinde smaller.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn de concertzalen van tegenwoordig daar, die zijn zeg maar groter gegroeid dan de blokfluit werd, dan waar de blokfluit oorspronkelijk werd gebruikt. Maar er zijn ook hele andere type fluiten die veel harder zijn. Waar mensen helemaal niet denken aan. Dat is ook een blokfluit. Bijvoorbeeld een renaissance instrument waarop ouderen veilig gespeeld worden. Dat is echt een soort trompetachtige klank.
1: Ja.
0: Dus het is niet maar één ding. Je moet het inderdaad heel goed afstellen op de gelegenheid. Maar ik merk vaak dat de hogere fluiten door hun. Ja, dat die toch wel heel helder klinken en eigenlijk heel goed dragen in een akoestiek als de grote zaal.
1: Ja. Heb jij een soort monopoliepositie in Nederland als het gaat om de blokfluit?
0: Nee, zeker niet. Nee, er is in Nederland echt wel een traditie en ook een geschiedenis van de überhaupt de oude muziekpraktijk. Ik denk dat dat wel is waar we trots op mogen zijn als Nederland. Dat in Nederland ook echt heel erg in de jaren 60 waren er op verschillende instrumenten allerlei muzici dat heel erg hebben. Ja, die daar echt pioniers waren.
1: Ja.
0: En daaruit voortgekomen is denk ik een rijke blokfluitschool. Natuurlijk
1: beginnen met een blokfluitschool.
0: Ja, dus misschien de naam Frans Brugge zegt misschien veel mensen nog iets van de. Dat was een beetje die tijd. En ik heb er les gehad van een van zijn leerlingen. Dus hij is een beetje mijn muzikale blokfluitgrootvader, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, wat grappig. Oké, nou jij gaat in ieder geval op 12 augustus ga je optreden in de grote zaal van het concertgebouw. Met klassieke werken, denk ik, hè?
0: Ja, barokmuziek en ook inderdaad klassiek. Namelijk de zoon van Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach is natuurlijk barok.
1: Ja.
0: Maar zijn zoon was dan weer één generatie later. Dus daar hoor je ook echt heel snel verschil. Veel meer stoermoeddrang, meer romantiek, ook richting romantiek. En dan speelt het Kamerorkest, het Concertgebouw Kamerorkest. Spelen ook
1: mee.
0: Nog een werk van Brahms.
1: Ja. Oh, ja.
0: Dus het is allemaal rond Bach, maar het is niet alleen maar Bach.
1: Nee.
0: Het is eigenlijk heel veel meer nog.
1: Jeetje. Ja. Een mooie avond wens ik je toe. En dat op 12 augustus om 8 uur 's avonds. We mogen een paar kaarten verloten onder onze luisteraars. 088-850-51-52. Heel veel plezier. Hoe duur is jouw blokfluit eigenlijk?
0: Dat is best duur, want ik heb dus inderdaad zo'n hele familie nodig.
1: Oh.
0: Ongeveer tussen de 2.500 euro. Sommige zijn ook goedkoper hoor. Soms kan je voor 1.000 euro een hele mooie fluit krijgen.
1: Ja.
0: Maar sommige zijn ook 23.000 euro als je een historisch instrument hebt.
1: Nou, doe maar voorzichtig.
0: Nee. Ja, ik ga er voorzichtig mee doen.
1: Het is in ieder geval een stuk duurder dan het houten ding dat ik op de lagere school had.
0: Ja, absoluut.
1: Oké, dankjewel Lucie.
0: Dankjewel.
1: Tot zo, dag.
0: Tot ziens.
1: Blokfluitiste Lucie Horst treedt dus op. En dat allemaal in het Concertgebouw 088 850 51 52.

0: Rhymes en Can't Fight the Moonlight. Nou, Nick Velderman is binnen. Die gaat
1: hem.
0: Nou, dit is ongeveer de toon straks van jij en Nick. Dus dat gaat helemaal goed komen. Jelmo, ongelooflijk bedankt voor vandaag.
1: Ja, dat was leuk.
0: Ik hoop niet dat het eenmalig was.
1: Nee, ik hoop het ook niet. We zien het wel.
0: Ja, de wereld. Dat moet je echt nog een keer doen.
1: Ja, nou, het was hartstikke gezellig. Ja. Ik heb gegierd.
0: Veel plezier. Jij blijft zitten.
1: Ja.
0: Jij moet nablijven.
1: Ja,
0: in ieder geval tot 6 uur vanavond. Ja. Samen met Laura en uiteraard met Dick. Wie hebben we maandag te gast? Nou, ik zeg wie is hier maandag zonder jou, maar wel met mij en met Bastiaan?
1: En laat je handen eens zien.
0: Hier?
1: Heb je ze? Je moet ze even goed wassen.
0: Nou, doe ze even lekker normaal. Ze zijn hartstikke schoon, wat dan?
1: Nou, je krijgt namelijk professor Drap op bezoek. En dat is een handlezer.
0: Oh, ik hoop dat ik een hele lange levenslijn heb.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Hij ziet er wel kort uit. Oké, fijn weekend. Dag.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Dit is een uittip.
17: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon een persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
16: Dit was een uittip.
18: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
19: Ik ben Henny Huismans-Schagen en kom uit het mooie Wochen.
20: Ik ben Frans en kom uit het mooiste Pankras.
21: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen is donderdagavond mishandeld en beroofd in Park de Bolwerken in Haarlem. Burgemeester Halsema heeft een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam voor 3 maanden gesloten nadat er zaterdagavond is geschoten in het pand. En Haarlem vangt 30 statushouders op in een hotel in het centrum om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
25: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen bij ons in de provincie. Het valt allemaal wel mee. Je krijgt de langste A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 7

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Jij en ik.
5: Met Nick Velderman.

0: deze vrijdagmiddag niemand minder dan Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
1: Hallo.
0: En aan mijn rechterzijde vandaag is Jelmer. Dag, Jelmer.
2: Hallo.
0: Zo, ja, Maarten is op vakantie.
2: Ja.
0: Ja, je hebt het gisteren natuurlijk ook wel gemerkt, want jij had gisteren een invals erbij je.
2: Absoluut, bij Over de Top. Ja,
0: dat ging het goed eigenlijk?
2: Ja, het was hartstikke leuk. Niets ten nadele van Maarten, want ik heb ook heel veel zin dat hij er straks weer is. Ja. Maar het was wel heel erg leuk.
0: Ja, gezellig. Ja,
2: het was gewoon nog steeds een feestje en nu ben ik hier.
0: Ja, en het feest wordt alleen maar groter en groter. Dat gaat ook gebeuren. Jongens, afgelopen week was mijn week dat ik weer naar de kapper moest. En dan kan ik helemaal niks de rest van de dag, hè? Nee, ik zeg altijd dan, ik moet naar de kapper. Ik veeg mijn agenda leeg.
1: Oh ja.
0: Het enige wat ik doe.
2: Ja. Maar waarom is dat?
0: Ja, weet ik niet. Zoiets, een soort ijdelheid is weer een tik.
2: Maar je bent toch een half uurtje klaar?
0: Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar nu vroeg ik me af. Het is altijd zo, aan het eind van je knipbeurt, dan komt uiteindelijk dus die spiegel achter je hoofd. Hè? En dan wordt er gevraagd van, joh, vind je het wat? Nou, en dan doe ik altijd... Nou, wat mooi! Is er ooit iemand die gezegd heeft, ziet er niet uit?
1: Ik.
0: Ja?
1: Ja. Ja, eigenlijk gewoon wel, ja.
0: Ik zou dan zitten vloeken in de auto of op de fiets als ik op weg naar huis rijd.
1: Maar
0: ik zou
1: dat nooit tegen... in de auto gezeten.
0: Maar heb je dat ook toen tegen die kapster of kapper gezegd?
2: Echt waar?
1: Ja.
0: En wat zakte zij door de grond?
1: Nou ja, ik ben dan echt niet blij met wat er is. Dan zeg ik, je hebt het wel heel kort gedaan, bijvoorbeeld.
0: Oké, maar dat is niet dat je zegt, dit is echt niet goed. Ik betaal de rekening niet. Ik kom nooit meer.
1: Nou ja, wel dat ik zeg, dit is niet helemaal wat ik had voor ogen had.
0: Oké. Nou, dat durf ik dus niet, denk ik.
2: Nou, ik heb wel een keer gehad, toen was ik geknipt... en toen kreeg je inderdaad ook die vraag van, wat vind je ervan? Toen was heel mooi. En toen ben ik later teruggegaan.
0: En toen heb je er wel wat van gezegd?
2: Toen had ik de ballen ontwikkeld om er wel wat van te zeggen. En toen heb ik gezegd, sorry jongens, maar het is gewoon... Maar dan zeggen ze, ga nog maar even zitten.
0: Dan gaan we er
2: maar dat wil je niet.
0: Nee, dat wil je niet.
2: Want dan mishandelen ze je alleen nog maar verder.
0: Je kan het beter maar zelf doen.
1: Blijf in een vlek.
0: Ja. Oké, kom jij nog bij die kapper?
1: Nee, ik heb nu wel echt hele specifieke kapper die ik dan daar aanvraag.
0: Klinkt heel moeilijk dit verhaal. En jij, kom jij bij de kapper nog waar je altijd komt?
2: Nee.
0: Ja, ik dus wel, omdat ik er niks van durf te zeggen, zit ik elke 3 weken gewoon in die stoel, hè? Ja. En als ze vragen, hoe ziet het eruit? Nou, wat mooi, zeg ik dan, hè? Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de vrijdag van NH.

0: Ja, jij zegt het zit een beetje strak in de lak met haar.
1: Het zit heel strak in de lak.
0: Ik noem het Coupe Beatrix. Windvast. Oh, ja.
1: Het is een beetje zo'n schaamhaartje.
0: Oeh, dit klinkt een beetje vies. Ik heb een soort

0: Met The Look of Love. Jober,
1: ja.
0: Ben jij van de spelletjes?
1: Ik ben wel van de spelletjes, ik ben er een ander in heel erg slecht in.
0: Oké. Okay. Ja, heb jij ooit dit programma, heb je het ooit gehoord?
1: Ja,
0: niet liggen.
1: Nee, okay. Ik ben echt zeker.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik vind het hartstikke gezellig.
0: Ik zou ook zeggen als ik in jouw positie zit natuurlijk. Hoe ben je thuis met spelletjes? Wat is echt wel kaarten ook? Dat je zegt, kaarten Monopoly of zo?
1: Kaarten kan ik niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik kan ook niet schudden.
0: Je kan het schudden. Dat wel.
1: Ja, ik kan het wel schudden, ja. Maar ik kan niet schudden.
0: Okay.
1: En dat is zeg maar
0: ik kan niet schudden.
1: Het alle begin, weet je wel.
0: Dus ik zeg ook dat ik die kan.
1: Gooi ik al die kaarten op tafel en hussel ik ze door elkaar. En dan denk ik, nu beginnen we.
0: Oh, ja. Je gooit het als één hoop op bij elkaar. Dan ga je zo met je handen zo doorheen.
1: Zoals een kleuter.
0: Weet je dat dat wel beter werkt dan dat schudden? Want dan is het vaak komt hetzelfde stapeltje weer bovenaan. Als je echt goed wil schudden, is de manier die jij doet eigenlijk wel beter. Ja. Het is alleen heel veel werk. Want dan de ene gaat weer op zijn kop, de ander gaat er andersom.
1: En dan moet je er weer een vierkantje van vouwen.
0: Jij maakt er een soort memory van.
1: Maak er een soort memory van.
0: Ja. Goed, we gaan zo meteen ook een spelletje spelen. Maar dan hier op de radio zonder kaart. We spelen zo meteen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Voor 2 vragen van de 3 goed in deze quiz en winnen een NH Goodie Bag. Wil je winnen? Vorige week deed Leo mee. Luister mee, want die won. De hoofdstad van België.
2: Ja, ik ga uit van Brussel.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Heel goed. Nou, dat is toch 2 van de 3.
2: Ja, dat is mooi.
0: Had jij dat geweten, hoofdstad van België?
1: Vond het geen moeilijke vraag.
0: Nee, ja, de lat ligt niet zo hoog op vrijdag, hè?
1: Oh,
0: ja.
1: Oké.
0: Okay. Je kijkt helemaal verbaasd.
1: Ja, ik dacht, er zit iets in om in te trappen of zo.
0: Nee. De hoofdstad van België was
1: Brussel. Brussel.
0: Maar het was al de derde vraag, hè? Dus alsnog had hij er eentje fout, hè?
1: Oh.
0: Weet je welke vraag die fout had vorige week?
1: Nee.
0: Hoe heet het programma van John? Dat elke werkdag hier op de radio is van 12 tot 12. Had hij fout? Ja, wist hij niet.
1: Had ik goed gehad.
0: Ja, want dat is...
1: June tot 2.
0: Heel goed. Ja, had jij inderdaad naar huis gegaan met de Anna Goodie Bag.
1: Kijk.
0: Dat had je altijd al gewild natuurlijk, hè?
1: Dat heb ik altijd.
0: Wil jij zo meespelen met dit spel? Dan wil ik antwoord op de volgende vraag. Hoe heet het Nederlandse televisieprogramma waarin mensen worden verrast met een verborgen camera?
1: Oh.
0: Ja. Dit is ook een ijsje van.
1: En is het dan ook zo als je deze... Oh nee, dit is de selectievraag.
0: Dit is de selectievraag. Deze telt nog niet mee. Dus je moet straks alsnog 2 van de 3 goed hebben dan. Hè? Okay. Dus, hoe heet het Nederlandse televisieprogramma waarin mensen worden verrast met een verborgen camera? Wil ik weten. 088 850 51 52.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: nieuws van 2:30.
1: Ja, bijen houden kost geld. Maar deze rekening hadden imkers niet aanzien komen.
0: O jeetje, betalen met honing wordt dat, hè. En zometeen hoor je ook Billy Joel.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
7: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
9: Noord-Holland. 3:30, momenteel in Schorel is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen is donderdagavond mishandeld en beroofd in Park de Bolwerken in Haarlem. Volgens de politie werd het slachtoffer rond 11 uur aangevallen door een groep van 5 tot 7 jongens en 3 meisjes. Hij werd meerdere keren geslagen en geschopt en ook werden zijn telefoon en pet gestolen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. Een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam is voor 3 maanden gesloten nadat er zaterdagavond is geschoten. In de woning werd een kogelinslag in een keukenblok gevonden. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie is het pand al langer in beeld, onder meer vanwege drugsgebruik, geweld en overlast. Burgemeester Femke Halsema heeft de woning gesloten om nieuwe incidenten te voorkomen. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het CBS 3,1% duurder. En dat betekent dat je voor spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. Dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt het CBS.
11: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat intrakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
10: En dat voelen we dus allemaal in onze portemonnee.
3: Ja, ik hoor alleen maar het wordt duurder en duurder. Ik hoor nooit eens het wordt goedkoper. Nee. Heb je meegekregen de afgelopen jaren. Maar elke maand is het weer... Ik kan de krant openslaan elke ochtend. Het is weer duurder.
10: Ja, het is ook echt steeds duurder.
3: Toch?
10: Ja.
12: En minder geld op mijn rekening.
3: Ja, nou, op mijn
12: ook. Dat vind ik wel heel jammer.
3: Een beetje bijleggen tegenwoordig.
12: Het wordt duurder en duurder.
3: Ja. Goed.
10: En imkers zijn verbijsterd dat ze een envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. Ze moeten namelijk gaan betalen om hun bijen- en hommelvolken te registreren.
3: Weer duurder.
10: Duurder.
3: Zie je. Ja, toch?
10: Ja, de rekening kan nogal uit de lucht vallen, zegt ook deze imker uit Zandvoort.
13: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
10: Ja, volgens de overheid is de registratie belangrijk voor als er ziektes zijn. Dan hebben ze overzicht voor hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie gewoon heel makkelijk op te vragen bij imkerverenigingen.
3: Oh ja.
10: Dus is het niet helemaal...
3: Straks moet je nog voor elke bijenkorf een hypotheek afsluiten. Het is toch verschrikkelijk.
12: Maar hoe duur was het nou?
3: Goeie vraag. Per bij moet je betalen.
10: Dat weet ik niet.
3: Dat is een bijzaak. Mooi, hè? Komen we straks wel even op terug, denk ik. Misschien kunnen we dat opzoeken. Het is een bijzaak, hè?
10: Inderdaad.
12: Ja, sorry.
10: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Laura. Het weer dan met Jules Gernaar.
14: Er vallen vanmiddag verspreid enkele buien. En er kan een enkele flinke bui bij zijn. En ondertussen is er het matige en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordwind opgestoken. Daarmee komen dan gaandeweg de middag van het noorden uit enkele bredere opklaringen. En vanavond heb je dan mooie zonnige periode. Het wordt nog wat warmer. De maxima lopen uiteen van 22 tot 25 graden. En vannacht is het dan rustig en eerst vrij helder met een paar mistbanken. En minima van 13 tot 16 graden.
9: Dan de verkeersinformatie. Voor de AWB er staat één vertraging A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein in Beverwijk Oost. Daar momenteel 9 minuten. Laura, wist je het al? Of is het spoorloos verbeterd?
2: Nou, ik ben het aan het zoeken, want ja. Ik heb het van de NOS. Maar ik ben nu verder aan het zoeken. Ik kom er straks op terug.
9: Zijn van die vage kosten die je altijd betaalt, hè? Staat dit bij jou toch ook wel? Dat je hebt altijd wel zo'n abonnementje waarvan je denkt, waar is dit ook weer voor? Maar je zegt het ook niet op.
12: Nou, nee, luister, kijk. Ik schrik gewoon iedere maand er weer van wat er dan allemaal wordt afgeschreven. En dan word ik een beetje zenuwachtig van al die minnetjes en dan sluit ik het weer af.
9: En vooral meegekregen dat ik vorige week vertelde ik dat ik heb ook van die abonnementen die ik dan wil opzeggen. Maar opzeggen is ook heel moeilijk. Dat bij de Postcode Loterij, nou, allemaal moed verzameld. Ik dus bel hem op te zeggen, 3 keer raden. Ik speel nu mee met 2 loten.

0: Het is Eva LeRock bij NH met Rise Up.
1: Jij en ik. En twee van de drie.
0: Ja, dat is het spel, want we gaan spelen met Sjaak vandaag. Sjaak, goedemiddag. Sjaak, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, Sjaak. Het is wel goed om even de radio, denk ik, op de achtergrond uit te zetten. Want dan dubbelt het niet zo.
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Ja, die is uit.
0: Oké, super. Nou, dan kunnen we het spel gaan spelen. Sjaak, weet je hoe het spel werkt? Twee van de drie vragen goed in deze quiz. En dan maak je kans op een fantastische prijs. Je hebt 10 seconden de tijd. Voor elke vraag beantwoord je de vraag dan niet binnen de tijd. Dan is die vraag fout. Snap je dat, Sjaak?
2: Ja, ik snap het helemaal.
0: Oké, er zit wel een behoorlijke vertraging op de lijn, Sjaak. Dus ik ga je even proberen terug te bellen. Kijken of het dan beter gaat. Want anders is er niet te spelen op deze manier. Zou wel zonde zijn, toch? Hey Sjaak, hallo.
2: Ja, daar ben ik weer.
0: Ja, dit is veel beter. Hou er zo op deze manier.
2: Ik heb de horen opengezet. Dat doen de mensen wel eens meer.
0: Oh ja,
2: is dat ook een probleem?
0: Ja, dat maakt inderdaad een probleem. Want dan ben je bijna niet te verstaan. En dat is zonde. Want dan maak je straks geen kans op die prijs. Dat is niet leuk.
2: Nee,
0: Sjaak.
2: Nou ja, dan heb ik er toch een rotdag aan.
0: Ja, maar Sjaak, nu klink je helemaal goed. Dus laten we het zo houden. Goed. Vraag: hoe heet de Nederlandse televisie? Hoe heet het Nederlandse televisieprogramma waarin mensen worden verrast met een verborgen camera?
2: Ralf Inbar met... ontschiet mij die naam.
0: Ja, je had het wel goed. Ja, heel goed.
2: Bananen.
0: Ja, leuk om te vertellen is, later heeft Frans Bauer het ook nog een keer gepresenteerd.
2: Ja,
0: maar
2: het
0: was
2: ja.
0: niet zo leuk als met Ralf, hè?
2: Nee, maar die had er een kop voor.
0: Ja, zeker waar. Goed, Sjaak, ben je er klaar voor? Want dan gaan we het spel spelen.
2: Ja hoor.
0: Dan komt ie. Hoe heet de langste rivier van Nederland?
2: De Rijn.
0: Ja, hartstikke goed. Hoeveel continenten zijn er op aarde?
2: Mijn god.
0: Ja, dat is een moeilijke, ja.
2: Ja, die is lastig. Nou, zal ik niet meer over hebben.
0: Oké, dan doe ik daar een foutje. En dan de laatste vraag is een instinkertje. Denk goed naar de hoofdstad van Noord-Holland.
2: Holland?
0: Ja.
2: Amsterdam?
0: Nee, dat is niet goed. Nee. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.
2: Ja,
0: maar de hoofdstad van Noord-Holland, dat is, Haarlem.
2: Schiet hem met de benen, ja, dat heb je met zo'n stom Amsterdammer.
0: Ja, het kan natuurlijk gebeuren. Ja, ik had het je graag gegund, Sjaak, maar het is helaas niet goed, nee.
2: Nee, wat mis ik?
0: Maar volgende week, nou, dat is niet zoveel. En naar Goodie Bag, er zat een leuk pennetje, een leuk kaartenspel. We hadden alles verzameld wat wel leuk is, hoor.
2: Beetje jouw hoer is leuker.
0: Ja, dat is zeker waar. Sjaak, dankjewel en volgende keer wel lekker meedoen. Dankjewel, fijn weekend.
2: Leuk, hetzelfde.
1: Jij en ik.
3: En

0: Gang bij NH met Rapper's Delight. Ja, je hoorde net Sjaak die meespeelde met 2 van de 3. Sjaak was een beetje de Sjaak. Want Sjaak, hij woont niet.
1: Sjaak.
0: Nee, helaas, ja.
1: Oh, basiskennis.
0: Nog even terug op de vraag komen. Hoeveel continenten zijn er op aarde? Is ook best een lastige vraag. Als het zo gesteld wordt, moet je maar meteen weten hoeveel het er zijn.
1: Die is best lastig.
0: Het zijn er 7.
1: Het zijn er 7.
0: Ja.
1: Want, wat hebben we allemaal?
0: Oei.
1: Ja,
0: zet je
1: begin maar.
0: Op het blok.
1: Ja.
0: We hebben Europa.
1: Dat is 1.
0: Ja.
1: Ga door.
0: Afrika.
1: Goed.
0: Dan hebben we Azië.
2: Ik dacht, ik had het soort van voordoen.
0: Ja, je wilde het voordoen, maar je mag meedoen ook, hè?
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Wat had jij nou? Europa, Afrika,
0: Oceanië
2: of Australië.
0: Oceanië, inderdaad.
2: Noord-Amerika, Zuid-Amerika.
0: We missen er 1. Antarctica. Ja.
1: Nou.
0: Nou, jij hebt bedankt voor je inbreng. Bedankt dat je de vraag stelt.
1: Super gedaan, ja.
0: Super. Sjaak had geweest. Nou ja, volgende week kun je weer meespelen. Met 2 van de 3 maak je wederom kans op een fantastische prijs. Morgen is het Zwarte Zaterdag. Dat houdt erin dat als je op vakantie gaat met de auto, dat je ontzettend lang in de file staat. Tenminste, daar heb je kans op. Wij genieten vakantie. Wij zitten hier, dus zal onze worst wezen natuurlijk. Veel sterker als je er morgen in staat. Maar vergeet niet waarom je erin staat, want je gaat lekker op vakantie. Ik vind wel dat mensen zoveel kunnen klagen altijd.
1: Ja, lieverd schat, hallo. Ik snap het wel hoor. Als je alleen maar blikken voor je ziet, urenlang.
0: Ik snap het wel. Als ik naar jou kijk, zie ik jou niet 10 uur in de auto zitten. Jij boekt een vlucht en je bent er. Zo'n figuur, dat ben jij.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Enige Zwarte Zaterdag die jij hebt is op de vluchthaven om binnen te komen door de security. Ja, ik geloof het ook wel. Ja.
1: Maar ik snap niet waarom je jezelf...
0: Maar je gaat op vakantie, dus minder klagen is dan toch prima. Ik bedoel, het is te lekker.
1: Ja, maar kijk, mensen die met de auto op vakantie gaan, die hebben ook vaak kinderen. En dat is ook een hele bewuste
0: keuze. Ik heb geen kinderen hoor. Ik ga vaak ook met de auto.
1: Echt?
0: Ja.
1: Why?
0: Ja, dat is een goede vraag. Vliegen zou wel kunnen, maar het is ook een soort beleving. Vaak als mensen zeggen het is een soort beleving, is het helemaal niks. Oppassen dus, morgen Zwarte Zaterdag. Als je op vakantie gaat, heel veel plezier. Hè. Dat er wel. Geniet ervan.
1: Absoluut.

0: Camila Cabello met Young Thug bij NH met Avena. Zometeen bij ons is Elieve. Elieve is hier al eens vaker geweest. Ze heeft een nieuw liedje, heet Astronaut. Die doet ze zometeen live. Wel mooi, want dat doet ze akoestisch. Ik heb net stiekem even zitten meeluisteren. Nou, het klinkt echt heel goed. Ze schrijft ook columns voor de Metro. En daarin stond een stukje: ik raad iedereen een kat nemen af. Mijn kat is vrienden met de spin. Waarschijnlijk om mij op afstand te houden. We gaan eens even vragen hoe dat zit zometeen. Ook zometeen Madonna.
1: Zaterdag. Helemaal. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: helemaal NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH. Dit is een uittip.
2: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet het dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Dit is een uittip.
2: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
1: Dit was een uittip.
11: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Ludo uit Opdam.
13: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
14: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Anna uit Purmerend.
16: Ik ben Christian uit Amstelveen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 1 minuut over 3 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De 16-jarige verdachte van de mishandeling van een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is onder voorwaarden vrijgelaten. Een 17-jarige jongen is donderdagavond mishandeld en beroofd in een park in het park De Bolwerken in Haarlem. En wil je deze zomer nog lekker met de trein, bijvoorbeeld onze provincie door, dan moet je er snel bij zijn, want het treinabonnement Nederland Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt erop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
24: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
25: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: Een cover die miljoen keren werd bekeken, stond op het podium met Davide Michel. Dat is niet zomaar iemand natuurlijk. En toerde door Turkije en trad daarop met bij The Voice. Heeft ze ook nog gedaan. Ja, ze is terug. Ze is zelfs eerder bij ons geweest. Dames en heren, mag ik een applaus voor Elieve. Dag mevrouw, hoe is het met jou?
1: Ja, gaat goed.
0: Ik zie jou ontzettend veel voorbij komen op mijn een tijdlijn. En ik weet ook dat jij columns schrijft voor de metro, hè? De metro is het, toch?
1: Ja. Ja,
0: krant. Daarin zag ik wat voorbij komen. Moest ik stiekem wel een beetje om lachen. Daarin stond, ik raad iedereen een kat nemen af. Mijn kat is vrienden met de spin. Waarschijnlijk om mij op afstand te houden. Neem ons eens mee in zo'n column.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik dacht dus dat ik een hele normale column had geschreven dit keer. Maar ik heb heel veel backlash gehad. Meer dan ik ooit heb gehad, gek genoeg. En het idee van Gerrit, de spin, dat moet ik eerlijk bekennen, is geïnspireerd op mijn grote idool Annie M.G. Schmid.
0: Oké.
1: Zij deed heel veel aan,
0: Ja, want jij bent fan van haar, hè? Jij bent fan van Annie. Heb je wel eens verteld? Hou je daar dus ook rekening mee met het schrijven van columns, dat je altijd een beetje in je achterhoofd dan ook Annie houdt?
1: Ik hou het niet in mijn achterhoofd. Het is zo een stuk van mij geworden als je zoveel van haar leest. Dus ja, dat verrijkt gewoon je fantasie.
0: Ja.
1: Maar ik kreeg dus de vraag of ik drugs had gebruikt tijdens het schrijven. Maar dat was gewoon...
0: Gedaan.
1: Nee, ik had Annie
0: gebruikt. Even voor de mensen die...
2: Wat was de backlash dan? Ja. Sorry?
1: Ja, dat mensen eigenlijk niet verder gaan dan de titel. Van, hoezo heb jij een kat? En jij had geen kat moeten nemen. Jij bent de heks. Mijn kat heet ook Cruella.
2: Oh.
1: Dus lang verhaal kort. Mensen hebben niet helemaal de boodschap eruit gehaald. Ja.
0: Is het, gebeurt dat vaak als jij een column schrijft, dat mensen dan een bericht schrijven van jou, terwijl ze eigenlijk de hele column niet gelezen hebben?
1: Dat zal wel vaak gebeuren. Het is me eigenlijk nooit. Ik ben er nooit zo mee bezig geweest. Maar ja, ik denk dat veel meer mensen alleen titels lezen jullie columns.
0: Moet je eerlijk zeggen, ik heb niet de hele column van je gelezen. Zal ik meteen met de deur in huis vallen.
2: Ja, alleen de titel dus. Alleen
0: de titel en de reacties. Ik heb je een goede vraag, dacht ik. Hè? Nee, maar dat is wel waar wat je zegt. Dat zie je ook vaak onder de reacties bij berichten van nieuws. Dat mensen alleen de koptekst hebben gelezen. En daar niet uit op kunnen maken wat het eigenlijk inhoudt. Maar ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is om elke week... Doe je elke week een column schrijven?
1: Elke
0: voor
1: drie
0: de,
1: weken.
0: Elke drie, dat je wel elke drie weken dus een verhaal moet hebben.
1: Klopt. Ja, dat gebeurt genoeg, hoor.
0: Jij maakt veel mee. Ja. Want hoe is het in jouw leven?
1: Welk stukje?
0: Nou, muziek maken gaat heel goed, heb ik het idee. Want,
1: muziek gaat lekker. Ja. Heel erg lekker, ja. We hebben inderdaad de EP waar ik je vorige keer over heb verteld. Dat is nagenoeg af. We hebben ook een geraamte. Er zijn wat samenwerkingen die we in gedachten hebben. Wat we nu allemaal aan het uitrollen zijn. Zoals je ziet, ik kan niet alles erover kwijt.
0: Mag je wel één iemand noemen van zo'n samenwerking? Waarvan jij denkt van, nou... Dat wil je niet.
1: Nee, maar als het allemaal...
0: Rond is,
1: dan zit ik hier
0: ben ik de eerste.
1: Ja. Heel graag.
0: Maar goed, je bent ermee bezig, dus dat ligt er. Heb je wel een idee wanneer dat komt dan?
1: Zeker, want ook dit is heel erg nieuw, maar er komt een theatertour aan, 2027-2028.
0: Dat is nog wel even verderop, ja.
1: Het is net bevestigd. Wow. En, dat
0: Gaaf.
1: Is heel bijzonder.
0: Leuk,
1: dus wij willen dat eigenlijk wel op een goed moment allemaal gaan...
0: Want zo'n EP is dan best leuk als je daarmee kan toeren, toch? Tijdens
1: dat
0: theatertour.
1: Kunnen we eigenlijk al. Ja. We konden al optreden met heel veel nummers. Een uur, anderhalf uur lang. En
0: jeetje.
1: Nu, er is altijd heel veel muziek geweest. Ja. Maar wat wij merkten tijdens die optredens, is de verhaaltjes tussendoor, daar kwamen zoveel reacties op. Dus mijn bandleider Matthijs, die zei van, ja, wij moeten met jou het theater in. En toen zei ik, ja, wie zit er nou op mij te wachten in het theater? Zei die, mag ik het proberen? Mag ik het doen? Ik zei, hier heb je alle info, doe maar wat je wil. En we konden overal terecht. Ik was zelf
0: maar waarom was je dan zo verrast dat er toch heel veel mensen op afkomen dan? Had je dat niet verwacht?
1: Nou, vooral impresariaten. Dus mensen moet nog blijken. Maar via zo'n impresariaat, die gaat samen met jou zo'n show dan vormgeven. In ieder geval boeken en wegboeken. Ik weet niet, ik heb gewoon mijn verwachtingen ook bijgestuurd. Het is een heel andere tak van sport.
0: Misschien moet je het gewoon omarmen. Is ook toch fijn?
1: Ik heb geen keuze, het gaat echt gebeuren.
2: Want wat doe je dan? Want de verhaaltjes tussendoor, deel je je persoonlijke ervaringen over die liedjes met je publiek? En daar wordt dan een theatertour van gemaakt? Moet ik het zo zien?
1: Ja, we gaan inderdaad eigenlijk de verhalen rondom het liedje. Daar krijg ik veel reacties op.
2: Oh ja.
1: En zo gaan we de show uitbouwen. Dus ik heb eigenlijk heel veel verschillende kanten in het leven. De contrasten in het leven, die gaan we dan eigenlijk naar het podium brengen.
2: Dus het is eigenlijk een soort persoonlijke reis die we dan terug gaan.
0: Ja, het is dus niet alleen even volop zingen, maar je vertelt er dus ook bij waarom iets geschreven is en wat je toen voelde. Want muziek is natuurlijk ook gevoel.
1: Heel
0: en dat helpt jou denk ik wel bij het schrijven van liedjes, denk ik. Zoals je nieuwste single Astronaut. Waar gaat het over?
1: Het gaat niet over astronauten.
0: Nee.
1: Heb je het wel geluisterd?
0: Nou, ik heb het zeker geluisterd. Kijk, ik weet ook een beetje dat het niet direct de titel is die je met bijvoorbeeld liefdesverdriet associeert. Waar komt het vandaan?
1: Nou ja, ik heb het idee dat zodra een relatie ongeveer tegen het einde aanloopt, of als er iets aan de hand is, dat mensen heel snel gooien met ik heb ruimte nodig. En toen dacht ik, oh ja, ik heb ruimte nodig, ga dan maar astronaut. En zodoende is dat liedje ontstaan. Maar wel echt ook vanuit de twee emoties. Enerzijds, zoals de eerste twee zinnen zeggen, ik weet niet wat er mis is met mij, dat ik zo lang nog bij je blijf. Dat je denkt van, wat ben ik aan het doen?
0: Ja.
1: En anderzijds, dus wel heel veel verdriet en hechting en liefde, dat je niet weg kan. Dus die twee emoties zitten in dat nummer.
0: Ik vind dat je het mooi gezegd hebt. Zometeen is er bij ons, sterker nog, je bent er nu al. Ze doet live, nieuwe single, Astronaut. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb stiekem al mee kunnen luisteren net. Hoe het akoestisch, want dit is de akoestische versie, hè? Moeten we ook even erbij zeggen. Klinkt echt heel goed.
1: Dankjewel.
0: Streamen voor de rest kan overal al, hè?
1: Ja,
0: dus als je het liedje wil streamen, dan kunnen we jou volgen op alle socials. Spotify, Apple Music.
1: Elieve.
0: Met onder andere Astronaut. Ja. Ben je onderweg, theatertour. Kan niet op, man.
2: Heerlijk.
0: Ze is bij ons, dames en heren. Zometeen is live. Nieuwe single van Elieve.

Smit, Naloren bij NH met Drive Safe. Ze is bij ons. Ze heeft een ongelooflijk mooi liedje gemaakt, Astronauten, dat nieuwe single. Doet ze hier live, wel akoestisch. Even een kleine kanttekening, dan weet je wel dat het niet de normale versie is. Die kun je overal streamen. Maar bij ons doet ze dus deze akoestisch. Dames en heren, mag een applaus voor Elieve met Astronaut.

0: Nou, dames en heren, mag ik een applaus voor Eline. Wow. Want binnenkort gaat ze toeren. Dat wordt allemaal later nog bekendgemaakt, toch?
1: Ja,
0: wanneer jij dan de theater ingaat. Nou, het is echt heel mooi. Het is echt een heel mooi liedje geworden.
2: Prachtig.
0: En je zingt het ook met heel veel gevoel. Dat hoort denk ik ook wel bij het liedje. Hoort erbij.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel dat je hier was. Heel veel succes. En als de EP straks daadwerkelijk uit is, raamwerk er is, dan ben je van harte welkom bij ons. Hè?
1: Heel graag, dankjewel.
0: Daar hebben ze nog één keer, Eline.
1: Dankjewel.

0: zijn de Dire Straits bij NH met The Walk of Life. Ja, de Walk of Life die wij hebben, dat is richting 4 uur. Want dan gaat het wijn.
1: Hoe laat is
0: wijntje
1: het?
0: Gaat open, de bitterballen komen straks op tafel. Het is half, we moeten nog een half uur, Jelmer. Ja, ik weet het. Kijk, je zit best op een moeilijke plek vandaag. Want jij zit op de plek van Maarten.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Je kan je niet zomaar vervangen natuurlijk, hè?
1: Nee, je kan je niet zomaar vervangen. Nee.
0: Jij voelt je een beetje stagiair, zei je ook tegen mij. Hè?
1: Ik voel me al de hele dag de stagiair van
0: Mag ik je dan ook beoordelen aan het eind?
1: Ja, wil je dat doen?
0: 4. Nee, een grapje. Nee, je doet het goed. Tot nu toe, zoals je er nu in zit, vind ik toch wel een dikke 8.
1: Nou, maar oké, okay, maar dan moet je me nu eventjes, moet je me recht in de ogen aankijken. Kijk me recht aan. Wat zijn die 2 punten die beter kunnen? Nu zeggen.
0: De 2 punten die beter kunnen? Nou ja, ik vind... We hadden Sjaak aan de telefoon, die deed mee met spelletje 2 van de 3. Verbinding was niet heel goed met Sjaak.
1: Maar
0: dat is punt 1.
1: Oké, ja, zeker.
0: Ja. Ja, punt 2 moet ik nog even zoeken, maar ik vind dat dat al 2 punten waard was. Dus een 8 is dan nog eigenlijk goed, toch? Kijk, luister, ik was vroeger van de 5,5 mentaliteit. Dan was je geslaagd, hè? Was
1: luister. Maar kijk, ik kan er natuurlijk ook niks aan doen dat sommige telefoonlijnen nog uit het jaar kruik komen.
0: Nee, dat is waar. Ja.
1: Dus ik geef mezelf dan maar bij deze een 10.
0: Oké. Okay. Nou, fijn dat je jezelf natuurlijk een 10 kan geven.
1: Ja, dat scheelt toch gewoon helemaal.
0: Nee, joh, dit mag ook helemaal. Maar we zijn nog niet klaar, hè? Dit kan alleen nog maar groeien, hè?
1: Oh, nou, of dalen.
0: Over groeien gesproken. Laura, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is bijna 4:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Want dit is helemaal erin.
2: Ja, wie vakantie viert in eigen land of in eigen provincie, die kan het weekend zijn hart ophalen in Enkhuizen.
0: Dat zometeen en ook Tiffany hoor je. Nou, zo voel ik me dat ook niet, hoor. I think we're alone now. Ben blij dat je er bent, hoor.
3: 8. Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352 of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
6: Ik ben Jannie en ik kom uit de Weide Venne.
7: Ik ben Marianne en ik kom uit Zanenburg.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is ondertussen 3:30 momenteel in Annapolona. Is het 21 graden? Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen is donderdagavond mishandeld en beroofd in Park de Bolwerk in Haarlem. Volgens de politie werd het slachtoffer rond 11 uur aangevallen door een groep van 5 tot 7 jongens en 3 meisjes. Hij werd meerdere keren geslagen en geschopt en ook zijn telefoon en pet zijn gestolen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. Een woning aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam is voor 3 maanden gesloten nadat er zaterdagavond is geschoten. In de woning werd een kogelinslag in een keukenblok gevonden. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie is het pand al langer in beeld, onder meer vanwege drugsgebruik, geweld en overlast. Burgemeester Femke Halsema heeft de woning gesloten om nieuwe incidenten te voorkomen. Enkhuizen staat dit weekend volledig in het teken van het maritiem evenement. Meer dan 100 historische bedrijfsvaartuigen meren af in de binnenstad. Vanmiddag om 4:00 is de traditionele vlootschouw, de officiële opening van het evenement. En bezoekers kunnen daarnaast ook genieten van een maritieme markt, oude ambachten en zondag een zeilwedstrijd. De organisatie wil met het evenement het varend erfgoed voor de toekomst behouden.
9: Wat leuk!
10: Leuk,
9: ja,
10: hè?
9: Toch? Ja, het is ook best wel. Is het een soort mini-sail, zoals in Amsterdam?
10: Nou, zo zou je het een beetje kunnen zien. Ja, maar dan toch? Inderdaad met allemaal gewoon ook heel veel historische bedrijfsvaartuigen.
9: Dus het is gewoon een uitje eigenlijk voor als je dit weekend nog niets te doen hebt. Is het best wel leuk om even te gaan kijken daar, toch?
10: Ja, ik denk dat het heel sfeervol is.
9: Ik zie jou kijken.
11: Gek op boten.
9: Stop het. Ja, de Prideboot morgen zeker naar Amsterdam, of niet?
11: Bijvoorbeeld.
9: Oké, okay, ja. Ik zie jou daar namelijk niet staan aan die kade en denken van, dit is nou wel een mooie bos, hè?
11: Oh, ik vind het zo mooi. Van die oude werktuigen.
9: Ja.
11: Zo, met stoom en zo.
9: Ja, ik hoor het al.
11: Van die oude katrollen.
9: Ja.
10: Dat kan hij met passie praten, hè, die man.
11: Sturen met bakboord.
9: Nou, wat is bakboord? Welke kant?
11: Bakboord is links.
9: Ik heb geen idee waar het maar. Is het echt links?
10: Ja, volgens mij. Maar volgens mij. Is
11: het kans.
10: Ja, volgens mij. Maar
9: jij bent zo iemand die zegt, waarom gebruiken ze niet gewoon links of rechts? Ja, kan toch ook makkelijk.
11: Dat snap ik nog steeds.
9: Oké.
10: En wil je nou nog goedkoop de provincie door met de trein bijvoorbeeld, of ergens anders naartoe, moet je snel zijn, want het treinabonnement Nederland-Dalvrij is vandaag voor het laatst te krijgen. Het NS-abonnement met overheidssubsidie, dat moest treinreizen in de zomermaanden een stuk betaalbaarder maken. Dat vertelt deze verslaggever.
12: We hebben ook veel reizigers gesproken. De een die zegt, ja, dat prijsje voor dat kaartje vond ik toch wel te duur. Maar er waren ook anderen en die zeiden, ja, ik heb er toch gebruik van gemaakt. Ik kon toch goedkoop op vakantie met de trein door Nederland. Deskundigen, ja, die willen toch nog wel graag zien wat uiteindelijk het effect op de langere termijn is. Helpt het mensen om toch kennis te maken met de trein?
9: Ho, eens even. Dit gaat eigenlijk helemaal zijn doel voorbij. Want daarvoor was het eigenlijk niet bedacht. Het was bedacht dat alles zo ontzettend duur zou worden. Dus die benzineprijzen, dat je dit kaartje kon kopen.
10: Klopt.
9: Om mee naar je werk te gaan.
10: Je kon onbeperkt reizen.
9: Ja, dat klopt.
10: €49 in de daluren.
9: Ja. Maar het was eigenlijk een soort goedmaking, want we gingen niks doen aan
10: het was voor de benzine. Ja, maar het was toch ook wel gewoon specifiek voor de zomermaanden, zodat mensen ook in de zomer
9: daar
10: gewoon
9: hebben ze het voor bedacht. Maar zo werkt het eigenlijk niet. Want het was in eerste instantie bedoeld voor de werkende man. Dat je zeg maar dalvrij daar kon leven. Maar heel veel mensen die beginnen zeg maar om 7 uur 's ochtends. Dus die konden er geen gebruik van maken. En die eindigen om 5 uur 's middags. Dus het is een leuk initiatief. Maar ik vraag me af of de mensen die geholpen moesten worden, of ze daar ook echt geholpen mee zijn. Goeie vraag, hè?
13: Ja, goeie vraag
9: deze
13: wel.
9: Deze vrijdagmiddag, hè?
11: Vraag ik me ook af.
9: Ja. Hoe zit het met jouw controle? Goed of niet?
11: Oké. Hartstikke goed met mijn controle.
9: Jij reist wel vaak met de trein, toch, Jelmer?
11: Dagelijks.
9: Heb je er gebruik van gemaakt?
11: Nee, ik nee.
9: Nee,
11: ik treinreis op kosten van de baas.
9: Ja, dus dat maakt er niet uit wat te betalen voor natuurlijk.
11: Nee, en verder, als ik niet naar mijn werk ga, dan reis ik eigenlijk niet zoveel met de trein. Want dan woon ik in Amsterdam.
9: Nou, het was op zich een goede aanbieding, €39.
13: 49.
9: En dan dalvrij dus heel het land door. Nou ja, enkeltje retourtje. Maastricht is volgens mij al 50.
13: Ja, ik zou zeggen, je hebt hem er zo uit, hoor.
9: Oké, dankjewel, Laura.
13: Ja, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Gaan we naar Jules, ga naar met het weer.
14: Erg vallen vanmiddag verspreid enkele buien. En er kan een enkele flinke bui bij zijn. En ondertussen is er het matige en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordenwind opgestoken. Daarmee komen dan gaandeweg de middag van het noorden uit enkele bredere opklaringen. En vanavond heb je dan mooie zonnige periode. Het wordt nog wat warmer. De maxima lopen uiteen van 22 tot 25 graden. En vannacht is het dan rustig en eerst vrij helder met een paar mistbanken. En minima van 13 tot 16 graden.
9: Nou, dankjewel, Jos. Het verkeer dan. ANWB. Er staan 10 vertragingen. Je krijgt de langste, de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Momenteel 21 minuten.

0: NH met 1 It Funny.
1: Is het waar
2: of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt toch een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Is dit nou eigenlijk wel echt gebeurd?
4: Klopt het wel.
0: Jelmer, jij kwam wel tegen de afgelopen week. Wat kwam jij tegen?
4: Ja, het is een prachtig verhaal. Kijk, in Nederland hebben we nog een beetje moeite, hè, met die hele airco.
0: Oh, met die hitte, bedoel je?
4: Ja, en met de airco. Oh. Of het nou wel mag, of het nou niet mag. En waar mag het nou? Want geluidsoverlast, ingewikkeld. Nou, in Japan gaan ze gewoon een stukje verder. Want op steeds meer plekken duikt namelijk de mensenkoelkast op.
0: Oh, eens even, de mensenkoelkast.
4: De mensenkoelkast. De mensenkoelkast. Heet Dohimon Box. En als je denkt, oh, nou, ik heb het nu wel heel erg heet, dan ga je gewoon eventjes in zo'n mensenkoelkast zitten. En nou ja, zo ziet hij er ook een beetje uit. Het is een soort douchecabine die gewoon ergens op een terras kan staan. En dan kan je daar lekker in gaan zitten. En dan koel je af.
0: En dan na een minuutje of twee ga je er weer uit en dan ben je weer even goed voor een uur.
4: Nou, twee, dat is laag ingeschat.
0: Oh.
4: Je kan er maximaal 20 minuten in zitten en dan slaat het ding af.
0: Oké, gelukkig.
4: Want anders dan, hè, wordt je ijspegeltje ga je
0: dood. Dat wil je natuurlijk ook niet.
4: Nee. Vraag je aan jou, hoe duur denk je ongeveer dat zo'n mensenkoelkast ongeveer is?
0: Oei, even rekening houden met een gewone koelkast. Nou, laten we eens zeggen, 2.000-3.000 euro.
4: Kleine 10.000 euro.
0: Jeetje.
4: Ja.
0: En dan heb ik het maar bloedheet hoor, als het verhaal waar is. Hè? Want dat is natuurlijk de vraag. Is dit verhaal waar? Dat is aan jou, horen wij graag. Dat kun je laten weten. 088-850-5152. 088-850-5152. En maak kans op een fantastische prijs.

0: De Twilight Zone.
1: Of is het niet waar?
2: Is het waar of is het niet waar?
3: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten,
4: je bent al de tweede.
0: Ja, ik ben zo, het zit zo ingestudeerd dat Maarten er natuurlijk
4: zit. Erg.
0: Ja. Maar Jelmer.
4: Ja.
0: Goed dat je er bent.
4: Dank je.
0: Wat kwam je tegen afgelopen week?
4: Ik kwam tegen de mensenkoelkast.
0: De mensenkoelkast,
4: en dat
0: mensen.
4: In plaats van de airco doen ze in Japan. Als je een beetje oververhit bent, nou ja, dan kan je daar gewoon in een mensenkoelkast staan tot je bent afgekoeld.
0: Ja, dus het is eigenlijk een soort airco, maar dan in een koelkastvariant waar je dus als mens zijnde in gaat zitten of staan.
4: Ja.
0: Oké. Okay. We gaan even naar Yvonne. Yvonne, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, voordat je zegt of dit waar of niet waar is, zou het wat voor jou zijn in je woonkamer?
5: Nee, denk ik niet.
0: Nee, maar ja, maar ik bedoel, kijk, ik vind bijvoorbeeld een airco aan de buitenkant hangt er ook zo buiten. Je vind ik er niet uitzien. Dan ga ik misschien toch liever voor die koelkast.
5: Nou ja, die koelkast prima, maar niet in mijn huiskamer.
0: Nee, ja, dat heb ik ook wel. Ja. Yvonne, is dit waar of niet waar?
5: Het is waar.
0: Nou, zeg het maar, Jelmer.
4: Jij hebt gelijk.
0: Ja! Onze prijzenpot hebben zitten, dames en heren. Ja, maar wat zit erin?
4: Er zit een all-inclusive trip naar Kroatië met Nick als je reisleider.
0: En weet je wat het mooie is? Onderweg maken we gebruik van die koelkast, die vonden. Nee, we gaan een ontzettend leuke prijs naar je toesturen. Blijf even aan de telefoon, komt Jelmer zo meteen bij je. Goed?
5: Is goed.
0: Oké, Yvonne, fijn en cool weekend gewenst, hè?
5: Ja, jij ook.
0: Dag.

0: Ben Hamm met Something Got Me Started. Zo meteen hoor je George Harrison. I got my mind set.
1: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over. Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Ik ben Johnny, Bambioen's cupcakebakker uit Amsterdam.
10: Ik ben Nico en ik kom uit Schermoude.
11: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
12: Thuis in heel
0: Het is bijna 4 uur. Momenteel, ik hoef helemaal geen weerbericht te doen. Hier, hè?
13: Nee, het belangrijkste nieuws.
0: Ja, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Hozen. Ik kan wel vertellen hoor, Hilversum 22 graden. Nou, belangrijkste nieuws. Hoi Lau.
13: Hoi. Datasteel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie, waarin vloeibaar staal wordt omgezet in rollenstaal, opnieuw te testen. De 16-jarige verdachte van de mishandeling van een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is onder voorwaarden vrijgelaten. En Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt de langste, dat is de ring. A10 knopend de Nieuwmeer richting knopend Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en afrit Volendam, 47 minuten.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Jij en ik.
22: Met Nick Velderman.

0: George Harrison bij NH met Got My Mindset On You. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH, 8 minuten over de 4. Even tijd om lekker even diep te zuchten. Nou, leuke dingen zo meteen hoor. We gaan even bellen namelijk met Mariette van Soest. Ja, in Wijk aan Zee kun je deze zomer niet alleen een wandeling maken, maar ook zingend door het dorp trekken. Tijdens de rondleidingen van de zingende gids Mariette van Soest. Ja, hoor je onderweg dus bijzondere verhalen over Wijk aan Zee, afgewisseld met liedjes die daarbij passen.
1: Oké, nou, ik vind zingen onderweg echt top.
0: Als jij dit zo zegt, geloof ik je eigenlijk niet.
1: Nee, ik meen het serieus. Ik hou van een zingetje en een zingetje.
0: Hij houdt van een zingetje, mensen.
1: Ik hou van een zingetje en een dansje.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat je dan zingt eigenlijk. Ik bedoel, zijn het bekende hits? Of heb je zelf iets gemaakt?
1: Met één man op de stoep.
2: Hey, ja, of als, in de goot. En als ik dat niet doe, dan ben ik morgen dood. Ik kom er niet vanaf. Ik baal er wel eens van. Ik weet alleen maar dat ik het niet laten kan.
0: Oh, ik pak even de regie terug in mijn eigen programma. Wat is dit? Ik ken dit helemaal niet. Is het heel erg dat ik dit niet ken? Wat is dit?
1: Kinderen voor kinderen.
3: Kinderen voor kinderen.
0: Oh ja, daar ga je ook. Kinderen voor kinderen. Was meer volwassenen voor volwassenen. nou, het lijkt me wel leuk. Ik ben benieuwd wat voor liedje het zijn. Of het ook bekend is of je het kan meezingen. Want dat maakt het ook leuker, hè? Want als het bekend is, kan je het meezingen. Als dit het repertoire is, is niks voor mij.
1: Nou, we gaan het horen.
0: Ja, we gaan het zo meteen horen. Ja, zeker. Prima. Dankjewel, jammer. Zit nog steeds op een 8, hoor.
1: 8 min inmiddels.
0: Ja. Hij begint te zakken, net als die zon in de zee, hè?
1: Dory, de zon in de sessie zakken. Samba.

0: Fever Dream. Ja, in wijken... begint al goed. Zo. In wijk aan zee kun je deze zomer niet alleen een wandeling maken... maar ook zingend door het dorp trekken... tijdens de rondleidingen van de zingende gids Mariette van Soest. Daar hoor je onderweg bijzondere verhalen over wijk aan zee... afgewisseld met liedjes die daarbij passen. Aan de telefoon hebben we Mariette. Mariette, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Nou, ik ben toch wel benieuwd, want het is heel leuk. Ik vind wandelen heel leuk. Het is het ontdekken is heel leuk van wijk aan zee. Maar hoe combineer je dat nou met liedjes?
1: Nou, we beginnen op het Julianaplein. Dat is het hart van Wijk en Zee, zeg maar. En daar begint de groep. En daar beginnen we altijd met het Wijk en Zeese volkslied. De dorpsjournalen. En vervolgens wandelen we met een groep mensen... van hele mooie plekjes in Wijk en Zee... naar andere mooie plekjes in Wijk en Zee. En bij elk plekje hebben we heel mooi liedje. En dat is, het repertoire is heel breed. Dat gaat van blues naar rock tot mooie ballades. En soms is het ook een beetje interactief en kun je meezingen. En dan wandelen we weer verder naar een ander mooi plekje. En dan hebben we weer een liedje. En zo doen we dat door een groot deel van het historische dorp.
2: En nog eventjes om stil te staan bij die plekken dan. Want hoe pik je de liedjes uit bij die plekken? Heeft het er dan iets mee te maken? Of heb je die liedjes er echt voor geschreven? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, er zijn sowieso veel liedjes over Wijk aan Zee. Dat is eigenlijk in de historie ontstaan. Hele oude liedjes, maar ook uit de jaren 90. Toen Hotel Zonnevank erg in trek was. En er waren allemaal muzikanten. En die hebben allemaal mooie odes aan Wijk aan Zee geschreven. En we hebben zelf eigen liedjes gemaakt. En inderdaad... Elke plek waar we staan, daar hoort het liedje bij. Dus dat kan een persoon zijn over een persoon op dat punt... of een mooi gezicht of een mooi verhaal.
2: Heb je een voorbeeld bij een plek en een liedje? Dan kan ik dat even aan elkaar lassen in mijn hoofd.
1: Bijvoorbeeld een heel mooi verhaal over een Duitse soldaat... die in de Tweede Wereldoorlog in Wijk aan Zee in een van de bunkers verbleef. Hij was muzikant, hij had zo'n orgeltje mee. En het orgel ging stuk. En hij bracht hem naar een Wijkenzeese timmerman, ome Toon. En die heeft voor hem, ondanks dat ze een beetje vijanden waren... toch het orgeltje gemaakt. En hij was zelf ook een muzikant. En daardoor ontstond eigenlijk een vriendschap. En daar is een liedje over gemaakt door Ab Winkel en Jan Paul van der Meij. Dus we staan bij de bunker waar deze soldaat heeft gelegen. En dan vertel ik heel kort dit verhaal. En dan zingen we daar een lied over.
0: Nou, wat je zegt, kijk, sommige liedjes kun je dus ook meezingen. Maar moet me even voorstellen, kijk, ik kom niet uit Wijk aan Zee. Ik ken dus ook niet de plekken van Wijk aan Zee. Ik ken de liedjes ook niet. Zou het voor mij dan leuk zijn om dit juist dan te doen?
1: Ik denk juist, als je Wijk aan Zee wil leren kennen... op wat andere plekken dan normaal het strand en de normale cafés die er zijn... en je wil eigenlijk de mooie plekjes ontdekken en iets over de geschiedenis weten... dan is het een uitgelezen moment om dat te doen. Ja. En daardoor leer je daar veel van kennen.
0: Precies.
1: En er zijn ook wat liedjes die zijn vrij eenvoudig qua couplet of qua refrein. En
0: daar word je ook uitgenodigd
1: om even mee te zingen. Ja, zeker.
0: Want je moet toch zo'n tour een beetje samenstellen. Dus ik kan me voorstellen dat jij dan of met z'n tweeën... dat je dan op ontdekkingstocht gaat en dat je zo'n tour eigenlijk probeert. Maar dan moet je ook maar weten dat er net een liedje bijvoorbeeld over is, toch?
1: Ja, nou ja, we zoeken de plekken bij de liedjes en de liedjes bij de plekken. En dit jaar hebben we een nieuw lied gemaakt. Of in ieder geval Ab Winkel, de gitarist die altijd meeloopt. Die heeft een liedje gemaakt over Joyce van Amersfoort. Een Wijk aan Zeese struise dame. Die vroeger een kroeg had in Wijk aan Zee. En die hem omgetoverd heeft tot een hele populaire ijsgalerij.
0: Ja, het is dus echt wel leuk. Als je een beetje Wijk aan Zee wil ontdekken, dan is het leuk om hiervoor aan te melden, toch? En je hoeft dus niet per se uit Wijk aan Zee te komen, toch?
1: Zeker niet. Nee hoor. We hebben vaak ook toeristen mee en die vinden het ook heel erg leuk.
0: Ja, want hoe lang duurt dit? Is het bijvoorbeeld heel veel lopen? Voor de mensen die bijvoorbeeld niet kunnen?
1: Het is niet lang lopen. Het duurt anderhalf uur, maar in kilometers is het misschien 2,5 kilometer. We gaan wel een keer een duintje op, maar we hebben ook altijd Anneke Rozenboom de Vries, ook een inwoner van Wijk aan Zee. En die helpt mensen, als je wat minder te been bent, om toch de plekken te bereiken.
0: Eigenlijk is het dus geen excuus om niet mee te gaan.
1: Het is absoluut geen excuus om mee te gaan. We zijn op alles voorbereid.
2: En is het, vinden mensen het een beetje, want ik kan me zo voorstellen, als je dan nu met z'n allen opeens zo'n tour gaat doen, dat het misschien een beetje ongemakkelijk is om met z'n allen dan opeens te gaan zingen op allemaal plekken. Hoor je dat ook terug?
1: Dat ontstaat vanzelf. Oh. Want het hoeft niet. Je hoeft ook niet mee te zingen. Je mag ook gewoon lekker luisteren. Oh, en er zitten ook heel veel luisterliedjes bij, hoor. Dat je, maar een enkel liedje is leuk. En die liedjes zitten meestal een beetje achter in de wandeling. En dan heb je al stukken met het groepje gewandeld, een beetje kennis gemaakt. En dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Ik snap een beetje wat Jelmer zegt. Je zit natuurlijk straks met een groep waarbij je mensen misschien niet allemaal kent. En dan ben je een beetje terughoudend. Omdat je dan je denkt, ja, ik ga niet uit volle borst meezingen, want ik ken deze mensen. Maar jij zegt, gaandeweg leer je die groep een beetje kennen en dan word je wat losser en dan doe je uit jezelf gewoon mee.
1: Ja, we krijgen ook echt altijd hele mooie levensverhalen soms van mensen te horen die dan op een liedje aanslaan van, oh, maar dat heb ik ook meegemaakt. Of dat, en dat is dat levert interessante gesprekken op. En emotioneel soms ook.
0: Mocht ik nou bij mezelf denken, joh, dit is hartstikke leuk, ik wil meedoen. Wanneer is het eigenlijk?
1: Wij wandelen 3 keer in augustus. En dat is op woensdag 12 augustus om 19:30 s'avonds. En woensdag 19 augustus om 19:30 s'avonds. En zondagmiddag 23 augustus om 13:30.
0: Oké, dus er is wel genoeg, er zijn genoeg tijden, genoeg keuzes. Als ik dus wil meedoen en ik denk van, nou, dit lijkt me een leuk idee, moet ik me dan aanmelden? Mag ik gewoon komen op de data's?
1: Ja, want we hebben natuurlijk maar beperkt plek, omdat we dat onversterkt doen. En dan kan je natuurlijk niet met 100 man wandelen. Nee. Dus we hebben een aanmeldmail en dat is liedjeswandeling.
0: Liedjeswandeling?
1: @gmail.com.
0: Ja, ik heb hem hier voor me staan. Ik zal hem nog even doen. liedjeswandeling@gmail.com. Dat is hem.
1: Ja.
0: En dan krijg je dan nog een reactie. Zij zegt van, joh, het is vol, het kan niet, helaas. Jammer de bammer, we hebben wel nog een andere dag. Als dat zo'n succes wordt, komt er dan nog een dag bij?
1: Nou, soms doen we dat wel eens. Ja. Dat we zeggen, nou, we pakken er nog een zondagje bij. Maar voor onszelf vinden we het, en ook om het een beetje exclusief te houden, doen we het eigenlijk elk jaar 3 of 4 keer. En dat is het dan.
0: Nou, en dat is misschien ook wel goed, want dan hou je het inderdaad een beetje exclusief. Toch?
1: Ja, is Mariette? Nou ja, wat we wel hebben, is dat groepen, en dat gebeurt af en toe ook, dat familiefeestjes of personeelsfeestjes, dat we dat in besloten kring doen.
0: Ja, dan wordt er gevraagd aan jou of je dat wil doen. En dan zeg je van, dat vind ik leuk om te doen, dan doe ik dat.
1: Precies. Okay. Je snapt het helemaal.
0: Ik snap het hele concept, maar pas op, hè. Straks doe ik dit in Amsterdam. Hè. Trek ik volle zalen straks met jouw ideeën. Dat wil ik natuurlijk ook niet.
1: Ja, nee. En er is maar 1 zingende gids in Nederland. Hè.
0: Ja, dat ben jij natuurlijk, hè. Ja. Ik ben hier van voor het zingende kerk. Kijk, maar dat is een ander verhaal, Mariette. Mag ik jou bedanken?
1: En, mag ik nog 1 dingetje zeggen?
0: Tuurlijk mag dat.
1: Want anders krijg ik op mijn kop. Dit wordt eigenlijk allemaal georganiseerd vanuit de vereniging Rondje Wijk aan Zee. En dat is een hele actieve vereniging. Die hebben ook heel veel vrijwilligers en er gebeuren heel veel leuke activiteiten. Moet je maar op de site kijken van Rondje Wijk aan Zee. Maar dit is een onderdeel van Rondje Wijk aan Zee.
0: Nou, zeker even doen. En wil je meelopen op 12, 19 of 23 augustus, dan kun je dus aanmelden via liedjeswandeling@gmail.com.
1: Helemaal goed.
0: Hebben we helemaal alles gehad, hè, Mariette?
1: Ja hoor,
0: okay.
1: Zeker.
0: Nou, hartstikke bedankt en heel veel plezier ook, hè?
1: Ja, dat doen we.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Ja, voordat Mariette nog gaat zingen straks, laten we eens Prince even zingen.
2: Oh.
0: 1999. Mm.

0: Ja, ik zei wel dat Prins nu ging zingen met 1999. Heeft hij ook gedaan, hoor. Maar we gaan nog even terug naar Yvonne. Want er komen best wel reacties binnen van mensen. Van wat zingen ze dan? Hoe klinkt dat dan? Zullen we gewoon even vragen aan Yvonne? Mariette. Mariette, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoi,
0: goed. Want we krijgen best wel wat vragen van hoe klinkt dat eigenlijk dan? Maar ik begrijp dat jij klaar zit met heel veel mensen daar.
1: Met een hele band, nee hoor. Alleen met de gitarist.
0: Nee, dus wij dachten, joh, wij willen nog wel even kijken hoe dat dan klinkt. Kun je een stukje doen?
1: We gaan het gewoon proberen. Alhoewel het moeilijk is door de telefoon.
0: Dat is waar.
1: We doen het gewoon. Daar komt-ie.

0: gewoon eens naar die winkel moeten gaan. Want dit is dus een liedje over een winkel.
1: Ja, nou, het gaat eigenlijk over Joyce. Die had vroeger een kroeg. En een hele eigenwijze, sterke vrouw. En die heeft haar kroeg omgebouwd tot een ijsgalerij. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Ja.
1: En het is een instituut in Nederland, in Wijk aan Zee.
0: Ik weet wel, je moet eens gaan praten met onze reclameafdeling. Want we kunnen dit heel goed gebruiken als commercial. Oké, Mariette, dankjewel. Aanmelden kan dus inderdaad nog steeds voor die wandelingen op 12, 19 en 23 augustus. Liedjeswandeling@gmail.com. Dankjewel, hè, Mariette.
1: Hey, hartstikke bedankt.
0: Dag. Leuk hoor. Goed, het is ondertussen bijna 16:30. De hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Met Laura, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
2: De grachten van Amsterdam kleuren morgen weer alle kleuren van de regenboog. Maar achter schermen wordt ook hard gewerkt aan een veilige Pride.
0: Oké. Zometeen. En ook deze hoor je van Starship.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
8: Ik ben Thomas Gezink uit Amsterdam.
9: Ik ben Aida uit Assendelft.
10: Ik ben Theo uit Castricum.
11: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen 1 minuut over 16:30. Momenteel in Enkhuizen is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Tata Steel mag de gietwalinstallatie opnieuw 4 weken testen. De installatie lag sinds april stil nadat de uitstoot van het zeer schadelijke chroom 6 ver boven de norm lag. Het staalbedrijf zegt technische aanpassingen te hebben gedaan om de uitstoot te verminderen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt de resultaten van de nieuwe test nauwlettend in de gaten. De 16-jarige verdachte van de mishandeling van een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De jongen uit de gemeente Waterland blijft wel verdachte. En het onderzoek gaat gewoon door. Er worden nog getuigen gehoord. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was voor de mishandeling. Enkhuizen staat dit weekend volledig in het teken van een maritiem evenement. Meer dan 100 historische bedrijfsvaartuigen meren af in de binnenstad. Vanmiddag om 4 uur was de traditionele vlootschouw de officiële opening van het evenement. En bezoekers kunnen daarnaast ook genieten van een maritieme markt, oude ambachten en zondag van een zeilwedstrijd. De organisatie wil met het evenement het varend erfgoed van de toekomst behouden. Amsterdam maakt zich op voor een druk weekend met morgen de botenparade van de Pride. Agenten van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie, die agenten zijn extra zichtbaar. Ze zijn vooral aanwezig op straatfeesten en ook op openbare plekken waar veel mensen van de regenbooggemeenschap zijn. In samenwerking met verschillende instanties zijn ze ook betrokken bij de nieuwe zogenoemde Safer Spaces in Amsterdam. Dat zegt de voorzitter van Roze in Blauw.
13: Plekken in de stad waar mensen zich kunnen melden op het moment dat er iets
6: aan de hand is, of als ze zich op een plek willen omkleden of iets dergelijks. Dat is een heel mooi initiatief wat wij uiteraard volledig ondersteunen en waar we ook de samenwerking in zoeken.
2: Daarnaast roept de politie op om melding te doen van misstanden.
0: Ja, jammer, ben jij er morgen in Amsterdam?
13: Absoluut.
0: Ja, ik ga iets bekennen. Ik ben dus nog nooit geweest tijdens de Pride in Amsterdam.
13: Nou, dat is op zich niet heel erg.
0: Nou, ik weet het niet.
13: Platgedrukt als een sardientje.
0: Ja, het is wel een beetje cultuur, denk ik toch ook. Ik bedoel, de keer gezien te hebben.
13: Ga dan een keer, ja, dat mag ik misschien, ga ik wel even over de provinciegrenzen. Maar ga dan een keer naar Utrecht Pride.
0: Ja.
13: Dat is eigenlijk leuker dan Amsterdam.
0: En ik ben wel een keer geweest in Tilburg tijdens die, wat hebben zij daar? Die roze maandag.
13: Gaan we het dan wel weer heel klaar. Nou ja, die roze maandag is wel leuk.
0: Ja. Ja. Dus het is een moeite waard. Jij bent morgen wel.
13: Ik ben er morgen wel, absoluut. Maar ik vind het is nu natuurlijk ook World Pride. Er zijn geloof ik 1 miljoen toeristen. Dus we zijn geloof ik
0: druk.
13: Meer toeristen dan inwoners op dit moment.
2: Ja.
13: Het is echt heel druk. Het is natuurlijk ook heel erg gezellig. Vanavond ga ik alvast eventjes naar een gezellig straatfeest. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar echt die botenparade zo langs, die op de kade. Dat is zo gigantisch druk. Dus
0: moet je op tijd wijzen, want anders kun je het überhaupt niet zien.
13: Nee.
0: Ja. Nee. En wat vind je eigenlijk van zo'n safer spaces?
13: Heel belangrijk.
2: Ja?
13: Ja, absoluut. Ik denk echt, daar zie ik echt de absolute meerwaarde van in. Want de mensen zijn gewoon zo leuk niet. Zeker niet tegen elkaar.
2: Nee.
13: Dus je ziet gewoon heel erg veel. En ik merk het zelf ook. Er komt gewoon steeds meer haat. En als we dan op de een of andere manier een idee kunnen geven dat die haat op deze manier verminderd wordt, of in ieder geval mensen een veiliger gevoel geven, ja, dan ben je daar helemaal voor. Waarom zou je daar in godsnaam tegen zijn?
2: Ja.
0: Tuurlijk ben ik ook met je
13: eens. Een veilig gevoel te geven. Je gaat niet meer in full drag in de trein zitten.
2: Nee.
13: Echt niet.
2: Nee. Ik hoorde ook dat 2/3 van de queergemeenschap zich eigenlijk helemaal niet meer veilig voelt om morgen naar World Pride te gaan.
0: Ook niet met zoveel mensen dan?
2: 2/3.
13: Maar luister, dat heeft natuurlijk ook alles met Berlijn te maken.
2: Ja, dat komt ook door Berlijn. Ja. Onder andere,
13: zeggen,
2: ja.
13: Afgelopen weekend was een soort de eerste week van het hele Pride-zootje. En ik heb er ook met dubbele ideeën gestaan. En ik kijk ook veel vaker naar links en naar rechts.
0: Dan moet je natuurlijk niet laten leiden door zoiets. Hè? Het is juist goed om dan toch te gaan en toch te laten zien van joh.
13: Nee, maar ja, ik heb ook wel heel veel zin om een vrachtwagen te koppen.
0: Nee, ik denk dat jij niet de enige bent die er niet zoveel zin in heeft.
13: Nee.
0: Maar goed, kijk, als je daar druk om gaat maken, dat je dan angstig maakt. Dat is natuurlijk precies wat.
13: Wat ze willen.
0: Dus dan moet je eigenlijk gewoon maar voornemen dat je dat niet wil. Iedereen heeft er ooit voor gevochten, nog steeds schijnbaar.
2: Ja.
0: Dus jij staat daar gewoon morgen, toch?
13: Absoluut. Ik sta daar en met heel veel plezier. Maar ik kijk wel altijd, waar zijn de nooduitgangen?
2: En merk je dan ook dat je dan nu toch meer om je heen kijkt dan een aantal jaar geleden?
13: 100%.
2: Ja, hè?
13: Ja.
2: Ik vind, als ik nog één ding over mag zeggen, toch echt bizar dat het dus juist dat gevoel van onveiligheid groter wordt in plaats van minder groot.
0: Jij zegt dat nog steeds moet. Ik bedoel, dat eigenlijk erger is geworden dan dat het was. Eigenlijk zijn we weer een beetje op de toer, hè?
2: We gaan precies. Dat vind ik echt ongelooflijk.
0: Ja, oké. Ja, je wil er niet te veel bij stilstaan, maar dat gaat toch aan die moed.
2: Je moet er ook bij stilstaan.
13: Je hebt geen keuze om er niet bij stil te staan. In mijn geval heb je geen keuze om er niet bij stil te staan.
0: Daarom vind ik het ook moeilijk om er iets over te zeggen, hè? Want kijk, ik ben niet zo thuis ook in die.
13: Je bent geen onderdeel van de community.
0: Nee, dat is het. Dus ik kan het. Ik krijg het dus ook niet mee. Snap wat ik bedoel?
13: Nee, en ik vind het dan lastig als mensen zeggen, het wordt door mijn strot heen gestopt. En dan denk ik, lieve schat.
0: Ja.
13: Jij hebt nooit moeten rennen omdat jij met je vrouw in bed lag. En ik moet straks 2 keer na gaan denken omdat ik bij mijn man thuis kom in plaats van bij mijn vrouw. Ja, sorry hoor.
2: Ja.
13: Dan ga je nog maar even.
0: Nogmaals, goed dat het morgen is. Ja. Gewoon lekker gaan.
13: Ja, en dat wordt leuk.
0: Ook plezier maken. Hè? Want dat is dit wordt wel een enorm bruggetje. We gaan even naar het weer met Jules Renard. Jules, goedemiddag.
14: Er vallen vanmiddag verspreid enkele buien. En er kan een enkele flinke bui bij zijn. En ondertussen is er het matige en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordenwind opgestoken. Daarmee komen dan gaandeweg de middag van het noorden uit enkele bredere opklaringen. En vanavond heb je dan mooie zonnige periode. Het wordt nog wat warmer. De maxima lopen uiteen van 22 tot 25 graden. En vannacht is het dan rustig en eerst vrij helder met een paar mistbanken. En minimaal van 13 tot 16 graden.
0: Dat de verkeersinformatie. 9 vertragingen. Het valt allemaal wel mee hoor bij ons in de provincie. Je krijgt de 2 langste. Nou, die zijn best wel flink. De A10 knooppunt Koenplein richting Watergraasmeer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg. Daar 60 minuten. Komt door een ongeluk. Zijn daar 2 rijstroken dicht. A10 dan iets dichterbij. De Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraasmeer. Tussen Amsterdam, Hemavens en Volendam. Daar 30 minuten.

0: is Hathaway bij NH What is Love.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we hebben een liedje helemaal uitgekleed en uitgekookt. Met andere woorden, ik heb een heel liedje ontleed. Daar komt het om neer, Jelmer.
2: Wat lekker. Dus, ja. Dus er staat een liedje ergens in, helemaal in zijn naki.
0: Ja, zo is het ongeveer een beetje, ja. En aan jou de belangrijke taak, en niet aan jou, maar aan de mensen thuis onderweg, te raden naar wat zijn wij op zoek. Wij zoeken dus een liedje.
2: Okay.
0: Ja, en mocht je dat dan weten, dan hoor ik dat graag van jou. Doe je mee, 088-850-51-52. 088-850-51-52. En dan maak je kans op een ontzettend leuke prijs.
2: Oh, wat dan?
0: Ja, op een zonnebril.
2: Jeetje.
0: Je doet alsof het niet een leuke prijs is.
2: Maar kunnen we dan niet gewoon bij die zonnebril ook een pennetje?
0: Ik heb een beter idee. Twee zonnebrillen wie?
2: Twee?
0: Ja.
2: Zo.
0: Even kijken of het allemaal wel kan, hè?
2: Nou, het klopt niet tegen de plint, hè?
0: Twee zonnebrillen van NH. Maak je dus kans op als je dus het volgende weet. Wat zoeken wij? 088, 850, 51, 52. Let op, hè. Kom maar één keer voorbij.

0: te zeggen of jij weet wat het is.
1: Ik weet hem.
0: Ja, ja. Ik heb hem uitgekozen met oog ook op morgen. Snap je dat een beetje?
1: Ja, nu weet iedereen hem.
0: Oh, sorry. Welk liedje zoeken wij? 088 850 51 52. 088 850 51 52. Maar kans op een fantastische prijs. Die zonnebril keer 2. Leuk toch, mensen? Man at Work, hoor je. Bij...

0: American Girls.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we hebben een liedje helemaal uitgekleed. Helemaal door de snibber daarheen gehaald. Je herkent het niet meer terug. Aan de telefoon hebben we Evelien. Evelien, goedemiddag. Hallo.
2: Hallo.
0: Hoi, voordat je zegt wat het is, waarna we zo op zoek zijn. Hoe is het, weet je?
2: Ja, goed.
0: Heb jij bijna weekend ook?
2: Wat zegt u?
0: Heb je bijna weekend? Dat zeg maar je hoor. Voetbal.
2: Ja, nee, ik heb weekend.
0: Lekker.
2: Ja, lekker.
0: Het is natuurlijk wel een beetje het weekend van de Pride ook, hè? Ga je heen, Evelien?
2: Nee. Ik ga niet naar de dingen.
0: Nee, hoef je ook niet schuldig voor te voeren hoor. Absoluut niet.
2: Nee, ik vind het warm, joh.
0: Evelien, je doet mee in het spelletje. Zullen we nog even één keer luisteren?
2: Ja, dat is prima.
0: Daar komt-ie.

0: dit is het moment, Evelien, dat je mag gaan zeggen, wat zoeken wij?
1: Gloria Gaynor. Oh, zo.
0: Oh, jeetje. Och, jeetje.
2: Gloria Gaynor.
1: Gloria Gaynor met I Will Survive.
0: Ja! Yeah!

0: En het is zo mooi.
1: Woon je aan een sloot?
0: Wat?
2: Nee.
1: Oh, jammer, anders hadden we de hele prijs toch langs jouw huis laten komen morgen. Nee. Blijf hangen, Evelien. Komt zo meteen en jammer bij je. Ga ik ondertussen Gloria Gaynor even draaien. Goed.
2: Super.
1: Fijn weekend.
2: Dankjewel.

0: Het is Gloria Gaynor bij NH met I Will Survive. Zometeen gaan we het weekend openen. Ja, gaan we doen. En als we het weekend openen, willen we daar een beetje een liedje bij die er echt bij past. Hè? Van een lekkere oude dance track of zo. Waarmee jij denkt van, ach ja, nu en nu is het weekend echt geopend. Kun je laten weten, 088 850 51 52. En ook Bryan Adams hoor je zometeen met Run To You.
1: Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.
6: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Dit is een uittip.
9: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
19: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
20: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
21: Ik ben Ans van de Ontbijtbank en ik kom uit Amstelveen.
22: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
23: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
24: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.

0: Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie, waarin vloeibaar staal wordt omgezet in rollenstaal, opnieuw te testen. De 16-jarige verdachte van de mishandeling van een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is onder voorwaarden vrijgelaten. En zo'n 60 boeren hebben vandaag op Texel geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofregels. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt al langer dan 30 minuten. Zijn er 2. Dat is de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraasmeer. Tussen Koenplein en afrit Volendam. 30 minuten. En dan ietsje verderop. A10 Koenplein richting Watergraasmeer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Ozaan en Zeeburg. 60 minuten.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Jij en ik.
9: Met Nick Velderman.

0: pas wel een beetje op, hè.
1: Wat?
0: Nou, pas wel een beetje op, hè.
1: Waarop?
0: Nou, als je er naartoe rent, run to you. Dat je niet struikelt of je been verzwikt.
1: Oh, ik struikel, ik verzwik mijn been, ik breek mijn poot... en ik moet huilen op de hoek van de straat.
0: wat een drama op de vrijdagmiddag. Dames en heren, hoort het jammer zitten vandaag. Maarten is vrij. Hij ging niet op vakantie, volgens mij, hè? Zijn vakantie
1: nee, hij zit in de Playa de Las Hilversum.
0: Ja, nou, is ook heerlijk, toch? Sorry, ja. Verschijnt. Hoi, Lau, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Vorige week hadden wij het over... iedereen heeft wel eens zo'n abonnementje lopen... waarvan je denkt van, ja, dat moet ik eigenlijk opzeggen... maar dat doe je dan niet. Dus Klopt. Die heb je dan te lang en uiteindelijk probeer je dat dan toch te doen. Zo had ik dat met de postcode loterij gedaan. Dan moet je bellen, want je kan het niet opzeggen online. Ik bellen. Nou, vertel. Ik had 2 loten.
1: Ja. In plaats van 1?
0: Ja, ik had er eentje bij in plaats van dat ik de hele boel heb opgezegd. Ja, nou ja, dus dat hadden we vorige week besproken. Ik weet niet, kun je iets bedenken wat je hebt?
1: Ja.
0: Wat heb je niet?
1: Ik hoef maar zo'n poppetje op de hoek van de straat te zien... en er is me weer een abonnement aan.
0: Daar ben ik ook heel slecht in.
1: Ik kan geen nee zeggen tegen mensen op straat. Ik vind ze altijd zielig.
0: Ja, vroeger ook zo'n krant. Als je dan bij de supermarkt... dan kon je de dakloze krant, was dat volgens mij.
2: Nog steeds.
0: En dan mocht je zelf geven wat je wilde, dacht ik. Ik dacht niet dat er een vast bedrag was.
2: Nu is het een vast bedrag.
0: Oh, zie je? Ze moet ook winst maken natuurlijk tegenwoordig.
2: Nou, maar dat... hier wil ik wat over zeggen. Want ik vind dat echt supergoed, want dat zijn echt ondernemers. Same. Want het is niet dat zij gewoon gratis die kranten krijgen.
0: Nee, dat is zeker waar.
2: Zij kopen dat. En het is echt een soort onderneming. Ik vind dat echt...
0: Maar toch moet je... 100%. Bij die krantenverkopers heb ik niet het idee dat ze het heel erg opdringen. Want ze zeggen wel eens hoi, goedemorgen of maar ze zeggen niet echt, wil je deze krant?
1: Nee, maar ik heb het ook echt niet over de dakloze krant. Want dat vind ik echt enig. Ik heb het echt over die mensen die je dan... er staat er weer
0: overstap
1: van Greenpeace. Oh, er staat er weer eentje. Staat er eentje voor dat. En dan zeg ik... Ik had tegen mezelf altijd gezegd... Oké, bij de eerstvolgende zeg ik... Nee, ik doneer al genoeg. Maar de tegenwoordige vraag is dan, waaraan dan?
2: Oh.
1: Weet ik veel aan niks.
0: Zie je, dus dat is wel het eerste wat ze leren, hè?
1: Dan zit ik alweer helemaal vastgeluld. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus misschien een... Goed, onthouden dit. Niet meer doen dus.
1: Niet meer doen, ja. Okay, maar
0: proberen. Gewoon proberen. Dit was vorige week overigens. Zometeen hebben we een nieuwe, zeg het maar. Nou, wat we daarin gaan bespreken...
1: Oh, is het?
0: Ja, nou, wat daarin zit hoor je zo. Eerst even weekend openen. Dankjewel voor het doorgeven van alle leuke dingen. Zo komt Be My Lover van LaBouche binnen. Is niet geworden. Nee, sorry. Nee, wat het wel geworden is Robin S. met Show Me Love.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, mm-hmm. Veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: Ruben Dooms bij NH met Escape. Ja, wie kent het niet, hè? Dat je thuis komt, je bent als eerste. Je loopt overal langs. De wasmachine, de vaatwasser. En die zijn eigenlijk klaar. Huh? Maar dat heb je niet gezien.
1: Nee.
0: Dus als je wederhelft thuis komt en zegt... heb je nou niet gezien dat die vaat was? Nee, net stond hij nog aan, hoor. Dat is een leugentje om best wil.
2: Oh, ik denk, hoe zijn we hier nou gekomen?
0: Ja, sorry.
2: In allerlei huwelijkskwesties.
0: Ja, nee, dat is een leugentje om best wil.
2: Ja, oh ja.
0: En iedereen doet het. Als, ja. als je zegt, die doe ik nooit... dan nou, was dat een leugentje om best wil. Ja. Kan ook, hè?
1: Ja.
0: Hebben we nog meer voorbeelden?
1: Ja, ik heb wel de klassieker van te laat komen. Dus ik heb heel vaak dat ik dan zeg van, ik ben onderweg.
0: Maar dan ben je nog niet onderweg.
1: Dan ben ik onderweg naar mijn schoenen, zeg maar.
0: Ja, ja, precies. Dat je zegt, ik rij op de hoek. Of dat je, ik heb nu de afslag.
1: Stap nu in de auto en dan...
0: Het is een hele lange afslag.
1: Ja,
2: ik doe niet anders.
0: Nou, dit is wel eerlijk.
2: Nee, maar serieus. Ik zeg ook... Ik had deze week, ik hoop niet dat hij luistert. Want hij luistert best wel vaak, wat heel lief is.
0: Doe er maar niet uit.
2: Maar mijn vriend was niet zo lekker. En ik moest opeens iets doen op een avond. En ik dacht, ik heb de energie er niet meer voor. Maar
0: om het te doen.
2: Ook heel lullig. En ik dacht, oh, hoe ga ik dit... En toen dacht ik, ja, ik voel mezelf ook opeens niet meer zo heel goed. Dat was niet waar.
0: Oh ja. Maar zo zie je, je doet het gewoon.
1: Ja.
0: Je doet het gewoon. En het is erger nog, soms doe je het zonder bij na te denken.
1: Ja, ja, dan ga je jezelf overbluffen. Ja. Zoals, moet je hier betalen om te parkeren? Nee. Ja. Geen idee eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar je hebt het al gezegd, je bent ook van jezelf overtuigd dat het zo is.
0: Schiet erbij in eigenlijk, hè? Het hoort een beetje bij imago. Ja. Imago van Leontje van Bessewil.
2: Maar je zegt ook wel eens tegen mensen... als iemand aan je vraagt, alles goed. En jij zegt, ja, alles goed. Dat is vaak ook niet
0: waar. Maar moet je zo opletten als je zegt, nee, het is niet goed. Hoeveel mensen dan zeggen, oh, oké. Okay. Ik ga niet doorvragen.
2: Nee, maar ja, wat.
0: Zeg jij wel eens als iemand, dat is ook raar. Als iemand nou eens tegen jou zou zeggen, het is altijd zo'n standaardvraag. Hoe gaat het met je? Je zegt altijd, ja, is goed. Ja, nooit.
2: Tuurlijk.
0: Zeg, het is niet goed.
2: Tuurlijk. Kijk, tegen beste vrienden zeg ik wel, nou schat, kan wel beter.
0: Ja, ja. Maar vragen die dan ook, wat heb je? Het is aan de hand.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Oké. Okay.
2: Dat zijn vrienden, hè? That's what friends are for.
0: Oh, misschien moet ik die eens zoeken, die vrienden.
2: Ja, ga jij daar eens naar op zoek, want als ze niet eens aan je vragen hoe het met je gaat.
0: Ja, ja. Dan gaat niet goed.
2: Wat bespreek je dan met je vrienden?
0: Nog een biertje. Ik weet het niet. Nee, tuurlijk heb je wel vrienden waarbij je dat soort dingen kan zeggen. Maar ik zit de laatste even goed in mijn vel, dus dat gebeurt ook niet heel vaak dat ik zeg. Het gaat niet goed.
2: Nee, ja, ik ook wel. Maar je gooit niet altijd 6.
0: Nee, nou, je moest opletten. Ik wel. Nee, is niet waar. Nee,
2: ja, wat is 6?
0: Nee, je hebt wel...
2: Je hebt het geluk aan je kont hangen, of niet?
0: Ik zal eens kijken. Inderdaad, dank je nog.
2: Daarom heb je een grote kont.
0: Ik was benieuwd. Zijn er mensen die zich kunnen meten aan ons? En voorbeelden hebben? Willen we graag.
2: Leugentjes om bestwil heb je het over.
0: Willen we
2: Leugentjes
0: graag.
2: Om bestwil.
0: 088-850-51-52. 088-850-51-52. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook.
0: Zullen we nog even Shakira draaien?
2: Laten we
1: heerlijk.
0: Het liedje Die Die. Met,
2: vind ik wel leuk.
0: Ja, van het...
2: van het WK.
0: Van het WK.
2: Ja.
0: Is nogal lang over. Moeten we nog steeds Die Die draaien dan?
1: Ja.
0: Ja. We doen lekker met de handen, jongens.
2: Oh,
0: ga je handen.

0: Nou, is toch even gezellig dit, hè? Beter dan even die die-die, toch?
1: Ja, die-die hebben we toch 100 keer gehoord,
0: toch? Het WK is toch over. Nou, weer dat gezodemieten met die Infantino weer.
2: Ja.
0: Hebben we meegekregen allemaal?
2: Zeker.
0: Ach, man. Wat? Hij wilde het halve WK verkopen, heb ik begrepen.
1: Wie is de Infantino?
2: De WK, nee, de FIFA-baas.
0: En dat, kijk, snap dat jij heel veel verstand hebt van de dingen die dit weekend gaan gebeuren in Amsterdam? Heb ik niet, hè? Maar dit is weer de tak, heb ik ook trouwens de ballenverstand van.
1: Boy. Ik vind Infantino een infantiel.
0: Oké, de hoogste tijd. Shakira bij NH, whenever, wherever. Het is ondertussen bijna 5:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in, Laura?
2: Het enige wat in Amsterdam soms sneller groeit dan het toerisme? De berg afval op straat.
0: Oh, dan moet je, jammer. Je moet eens zien van jammer morgen wat er gaat groeien. Ook zo meteen Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. Kon dit niet? Was het
1: wat daar gaat groeien?
0: Ja, was het?
1: Je bedoelt mijn...
0: Mijn neus.
1: Mijn neus.
0: Dat bedoelt ik niet.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ik ben Henk en ik woon in het mooie Vondelparkbuurt Amsterdam.
12: Hoi, ik ben Joke en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Alfred uit Alkmaar. Thuis in heel
0: bijna 5:30 momenteel in Benningbroek is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Zo'n 60 boeren hebben vandaag op Texel geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofregels. Met ongeveer 40 trekkers verzamelden ze zich langs de Pontweg, de belangrijkste toegangsweg van het eiland. Volgens de actievoerders zorgen de nieuwe regels ervoor dat veel boerenbedrijven niet langer rendabel zijn. De actie verliep volgens de organisatie rustig en zorgde maar voor beperkte verkeershinder. Tata Steel mag de gietwalinstallatie opnieuw 4 weken testen. De installatie lag sinds april stil nadat de uitstoot van het zeer schadelijke chroom 6 ver boven de norm lag. Het staalbedrijf zegt technische aanpassingen te hebben gedaan om de uitstoot te verminderen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt de resultaten van de nieuwe test nauwlettend in de gaten. De 16-jarige verdachte van de mishandeling van een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is onder voorwaarden vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De jongen uit de gemeente Waterland blijft wel verdachte. Het onderzoek gaat door en er worden nog getuigen gehoord. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was voor de mishandeling. En Amsterdam blijft kampen met een hardnekkig afvalprobleem. Vooral 's ochtends ligt de binnenstad op veel plekken bezaaid met afval, nadat prullenbakken 's nachts zijn opengebroken door mensen die op zoek zijn naar statiegeld. Bewoners spreken van één grote vuilnisbelt. De gemeente wil het probleem aanpakken met nieuwe afvalbakken die minder makkelijk open kunnen, maar die worden naar verwachting pas vanaf september geplaatst.
0: Nou ja, in principe alles kan open, hè? Dus ja, alles kan open. Dus je kan wel weer een bak bedenken die het moeilijker maakt.
1: Heb jij wel eens een oester open proberen te krijgen?
0: Ja, oké, dat is misschien iets wat heel moeilijk gaat. Misschien moeten we daar de afvalbakken van maken, van oestermateriaal.
1: Nou, sorry, die krijg je niet open.
0: Maar is het misschien zo dat gewoon het statiegeld op een blikje niet werkt? Kunnen we dat een beetje concluderen misschien? Kijk, logisch dat al die mensen, want heel veel mensen gooien het gewoon weg, hè?
2: Nou, ik vind het juist gewoon een super. Want je hebt toch heel veel van die plekken dat juist de blikjes
0: en aan de zijkant.
2: Ja. Hoe dat dan?
0: Want je hebt heel veel mensen die toch die blikjes gewoon weggooien. Die boeit het dus niet dat er statiegeld op zit. Maar vervolgens haalt iemand anders dus. Die zit te graaien in die bak.
2: Ja, maar als
0: een soort
2: het gewoon
0: lingo
2: heel
0: in die bak. Groene bal.
2: Ja, maar als het gewoon heel makkelijk is en je hebt gewoon naast elke prullenbak zo'n bak waar je dat allemaal in kan doen, dan is het natuurlijk een hele kleine. Dan doen de meeste mensen dat wel.
0: Ja, dat is waar.
2: Heb je nog een soort van
1: mensen met een kleine beurs inderdaad top. Dat ze gewoon op zo'n manier een extra zakcentje verdienen.
2: Ik ken
1: toch fantastisch.
2: Echt mensen die hier honderden euro's.
0: Ja, dat is ook goed. Alleen het probleem is dus nu, die bakken die worden helemaal overhoop gehaald. Ja,
2: dat is
0: dan heb je dus wel de blikjes netjes ingeleverd. Alleen het is één puinzooi in de PC Hoofdstraat of ergens anders in Amsterdam. Vondelpark.
2: Ja, het schiet onze doel weer een beetje voorbij.
1: Daar moeten we absoluut mee. Maar ik zie dat als twee problemen. Je hebt het afvalprobleem en het blikjesprobleem.
0: Ja, maar samen wordt het een groot probleem.
1: Samen dus wordt het op dit moment een groot probleem. En straks, als we nog heel even geduld hebben, is het een opgelost.
0: Maar zou het helpen als er bijvoorbeeld dan statiegeld bijvoorbeeld 15 cent zit er volgens mij op een blikje, toch?
2: Ja.
0: Als het bijvoorbeeld 30 of 40 cent wordt, dat het omhoog gaat.
1: Nee, wordt het toch alleen maar erger?
2: Ja, dan gaan mensen nog meer draaien.
0: Ja, of juist gewoon inleveren dat die blikjes niet meer in die prullenbakken branden.
1: Nee, want ga jij ooit, als jij een blikje hebt gekocht, bijvoorbeeld bij een snackmuur, en je denkt, ik doe even een blikje erbij, en je wil daarna door naar iets, dan gooi je het gewoon in de afvalbak, toch? Je gaat dan toch niet langs een supermarkt om dat dan helemaal in te leveren?
0: Nee, er zit wat in. Ja, maar dat is dus meteen ook het probleem. Je neemt het dus niet mee. Je gooit het liever weg dan dat je die 40 cent terugkrijgt.
1: Nee.
0: Dus eigenlijk klopt de hele statiegeld niet hoe het werkt.
2: Hè?
1: Het is nee, dat
0: is
1: toch wat? Jij gaat weer naar een andere conclusie.
0: Oké. Okay. Ja, heb ik ervan gemaakt.
1: Maar wij zijn het niet met jou eens.
0: Oké, dan mag je.
1: Wij leggen het probleem bij de prullenbak.
0: Ja. Maar ik vind het een probleem van beide. Want als te weinig mensen het inleveren, wordt het ook niet opgelost, toch?
1: Ja, maar problemen zijn er om opgelost te worden.
0: Hey.
2: Oh, dat is mooi.
1: Dank je.
2: Op een tegel.
1: Super.
0: Ja, goed.
1: Nou, afronden.
2: Meer nieuws in de app op nnnieuws.nl.
0: Snel graag. Snel graag. Gaan wij ondertussen naar Sjoegenaar.
14: Ja, de buien die zijn al een tijdje voorbij. En het is redelijk zonnig geworden met nog een paar wolkenvelden. Het is ook het begin van een vrij zonnig weekend met prima temperaturen, denk ik zo. Morgenmiddag worden 22 tot 26 graden. En zondag nog iets warmer. En er is ook al veel zon, maar vooral landinwaarts zijn ook stapelwolken. En nu is er morgen in het noorden wellicht een enkele bui. En de lucht is ook minder vochtig dan de laatste dagen, dus het wordt allemaal wat aangenamer. Een paar dingen invullen nog. Vanavond neemt de wind geleidelijk al wat af en vannacht is er een zwakke oostwind over. Minimumtemperatuur 13 tot 17 graden en hier en daar wat mistbanken of mistflarden. Morgenmiddag wordt het dus 22 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit variabele richting, al is er 's middags meestal een wind uit west tot noordwest. Zondag is het anders met de wind, dan komt er windkracht 3 tot 5 te staan uit het noordoosten en de temperatuur komt iets hoger uit met 23 tot 27 graden. Na het weekend ook nog even kort, het wordt een paar graden warmer met maandag nog droog weer, maar dinsdag en woensdag is er kans op enkele regen- en onweersbuien.
0: Dat de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen momenteel bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten, dat is er maar eentje. Een beetje restantje van dat ongeluk op de A10. Koenplein richting Knoopend Watergraasmeer tussen Amsterdam-Bosse-Lommer en Amsterdam-Over-Amstel. 14 minuten.

0: Vaak heb je ook, als iemand dan vraagt van ben je naar de kapper geweest, dan heb je eigenlijk al, dit kan twee kanten op. Want je kan zeggen het is leuk, of mensen denken oh het is niks.
1: Maar ben jij eigenlijk naar de kapper geweest?
0: Ja.
1: En Jos die zegt, mijn vader zong in dit soort gevallen op de manier van de katholieke kerstmuziek. Kerstmuziek? Heb ik dat goed gezegd?
0: Katholieke kerstmuziek.
1: Wacht even.
0: Check dit even alsjeblieft. Voor de
1: katholieke kerkmuziek.
2: Ja, het is ook jouw, jouw vrijdagavond.
0: Maar die 8 is gezakt naar 7,5-0.
1: Hij zingt een stukje vol.
0: Oké, dit is dus Jos.
1: Ja.
0: Even geven voor geen kerst.
1: Kerk.
3: Voel je niet dat je belazerd wordt? Amen.
0: Ja, het had wel grappig geweest als hij Last Christmas ging zingen van Wembley.
1: Ave Maria.
0: Oké, was dat het?
1: Dit was het.
0: Nou, dankjewel.

0: bij NH met Late at Night. Gaat het laat worden eigenlijk, Jelmer, vanavond of niet?
1: Nou, we hadden afgesproken al.
0: Oh, wat een diepe zucht meteen erbij,
1: ja,
0: jongen.
1: Ja, dat, nou, omdat ik weet, onze afspraken komen nooit uit. We hebben afgesproken, we gaan tot 11 uur naar het straatfeestje.
0: Ja, maar dit heeft al geen zin. Dat gaat dan niet gebeuren.
1: Nee, want ik zei ook, ja, en dan komen we allemaal gezellige mensen tegen. Die zeggen, shalili, shalala. Ja. En dan staan we weer ergens.
0: Er staat één uur daar op de straat.
1: Of tot 5 uur ochtends.
0: Maar veel plezier, gezellig. Toch?
1: Ontzettend ook.
0: Gaan we even naar Bastiaan. Hoi.
2: Ja, ik ben er weer.
0: Hey, Bastiaan, goedemiddag. Ja. Nog een beetje goedemiddag. Zo meteen eindelijk weekend om 6 uur.
1: Zeker.
0: Ook voor jou. Eindelijk weekend.
2: Man.
0: Voor ons allemaal. Weet jij wat er in de fase 3 zit?
2: Ja, Miley Cyrus zit erin. Louis Fonsi.
0: Mm-hmm.
2: En nog iemand.
0: Spannend.
2: Dat ben ik even vergeten. Ja. Dus dat hoor je zo na 6 uur.
0: Ja, het wordt ook later dan 11 uur op de plein, hoor je dat? Hè? Je kan wel alvast stemmen op de eerste twee dan, toch?
2: Ja, en als je gewoon op die mysterieuze derde wil stemmen,
0: zou ik
2: gewoon doen.
0: 088, 850, 51, 52. Dan, deze week ga ik hem toch geven aan jou, Jelmer. We doen altijd elke week het laatste woord. Ja, ik weet dat je komt wel invallen bij dit programma, heb je nog nooit geluisterd tot het eind. Maar toch is het laatste woord voor jou.
1: Lieve mensen.
0: Nee, het laatste woord. Oh, niet de hele aan het woord.
1: geniet.

0: Helemaal NH.
1: Helemaal NH.
0: Zaterdag.
1: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
10: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
11: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
12: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 over 6 en het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
15: Goedenavond. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie, waarin vloeibaar staal wordt omgezet in rollenstaal, opnieuw te testen. Amsterdam blijft kampen met een groot afvalprobleem en zo'n 60 boeren hebben vandaag op Texel geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofregels. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En op de weg is eigenlijk helemaal niet zoveel te vinden. 1 korte file, 2 minuutjes maar, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. Ja, 2 minuutjes door wegwerkzaamheden.
17: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Yeah!
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: wel een beetje de ster van dit moment, hè? De jonge gast, 21 jaar, maakt hele mooie kwetsbare liedjes. En dan denk je toch dat hij ook hele kwetsbare vragen gaat krijgen van zijn fans. Maar die stellen hem eigenlijk vooral maar één vraag.
1: Do you think my name is Somber or like Shane? Do you know my name is Shane? Who the hell would be born with the name Somber?
2: Eindelijk weekend.
0: Ja, zij denken dus vooral dat zijn echte naam Somber is. Maar dat is helemaal niet waar. Zijn echte naam is Shane Michael Booze. En de afkorting daarvan, de initialen, is SMB. En dan nog de R, omdat hij zich vaak somber voelt. Dan krijg je somber, dus somber hoorde je op NH. We zijn onderweg naar het weekend op deze vrijdag 31 juli. William is vrij en daarom hoor je mij, Bastiaan, hier tot 7 uur. En 31 juli, dat betekent dat het morgen dus alweer augustus is. Gewoon bijna op 2/3 van het jaar. Nog 146 dagen tot kerst. Maar zover is het nog niet. Je bent bij NH met zometeen Ariana Grande.

0: Ariana Grande op NH.
1: A, B, C, de foute 3. De foute 3.
0: 3 liedjes en ik ga er straks voor 7 uur maar eentje draaien. En welke dat is, dat mag jij gaan bepalen. Dat kun je doen door een appje te sturen zometeen naar 088-850-5152. Of door even te bellen op hetzelfde nummer. Op keuze A, keuze B of keuze C. Het liedje wat jij het leukst vindt, daar kan je op stemmen. En de beste plaat met de meeste stemmen draai ik straks. De eerste keuze vandaag is Miley Cyrus, Midnight Sky. Maar dan hebben we ook keuze B, Paul Young, Come Back and Stay. Come back.

wel. Jij mag stemmen nu via 088-850-5152. Miley Cyrus dus, keuze A. Paul Young, keuze B. Of Louis Fonsi, keuze C. De plaat met de meeste stemmen ga ik zo meteen draaien. Ook hoor je Montel Jordan. Maar eerst is dit Fleetwood Mac, Don't Stop.

Montel Jordan, Get It On Tonight op NH. Waar het ja, bijna weekend is, eindelijk weekend. En dank voor alle stemmen op de foute drie. Straks nou ja, iets meer resultaat, iets meer inzichten op hoe de stemmen staan. Maar ken je dat, dat je een tv-programma kijkt en dan hoor je een liedje... dan denk je, dat ken ik, dat had ik bij dit liedje.

dit is de soundtrack van een horrorfilm. Een horrorserie. Echt fantastische serie, From. Maar toen dacht ik, dit liedje is zo bekend. En dat komt door, oorspronkelijk door deze versie, Doris Day. Uit 1956. Je hoort er nu, Kessera.

0: Thursday. Kissera, sera op NH.
1: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
2: Ik ben Jan Willem van der Goot. Die woont op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 over half 7. In Zaandam is het 21 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
4: Goedenavond. Een meisje is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een fatbike op de N509 bij Noord-Beemster. Ze raakte bekneld in het voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Dat duurde zo'n 3 kwartier. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede opzittende bleef ongedeerd. De N509 was tijdens de hulpverlening bijna een uur afgesloten. Zo'n 60 boeren hebben vandaag op Texel geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofregels. Met ongeveer 40 trekkers verzamelden ze zich langs de Pontweg, de belangrijkste toegangsweg van het eiland. Maar volgens de actievoerders was het nodig, want de nieuwe regels zorgen ervoor dat veel boerenbedrijven niet langer rendabel zijn. De actie verliep volgens de organisatie rustig en zorgde voor beperkte verkeershinder. Amsterdam blijft kampen met een hardnekkig afvalprobleem. Vooral 's ochtends ligt de binnenstad op veel plekken bezaaid met afval, nadat prullenbakken 's nachts zijn opengebroken door mensen die op zoek zijn naar statiegeld. Bewoners spreken van 1 grote vuilnisbelt. De gemeente wil het probleem aanpakken met nieuwe afvalbakken die minder makkelijk open kunnen, maar die worden naar verwachting pas vanaf september geplaatst. Imkers zijn verbijsterd dat ze een envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. Ze moeten betalen om hun bijen- en hommelvolken te registreren. Die rekening kwam nogal uit de lucht vallen, zegt ook deze imker uit Zandvoort.
5: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
4: Volgens de overheid is die registratie belangrijk voor als er bijvoorbeeld ziektes zijn. Dan hebben ze overzicht in hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie gewoon heel makkelijk op te vragen bij imkerverenigingen. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Laura, dankjewel. En het weer krijg je van Jules Gernaert.
6: Ja, de buien die zijn al een tijdje voorbij. En het is redelijk zonnig geworden met nog een paar wolkenvelden. Het is ook het begin van een vrij zonnig weekend met prima temperaturen, denk ik zo. Morgenmiddag wordt het 22 tot 26 graden. En zondag nog iets warmer. En er is ook al veel zon, maar vooral landinwaarts zijn ook stapelwolken. En nu is er morgen in het noorden wellicht een enkele bui. En de lucht is ook minder vochtig dan de laatste dagen, dus het wordt allemaal wat aangenamer. Een paar dingen invullen nog. Vanavond neemt de wind geleidelijk al wat af en vannacht is er een zwakke oostwind over. Minimumtemperatuur 13 tot 17 graden en hier en daar wat mistbanken of mistflarden. Morgenmiddag wordt het dus 22 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit variabele richting, al is er 's middags meestal een wind uit west tot noordwest. Zondag is het anders met de wind. Dan komt er windkracht 3 tot 5 te staan uit het noordoosten en de temperatuur komt iets hoger uit met 23 tot 27 graden. Na het weekend ook nog even kort. Het wordt een paar graden warmer met maandag nog droog weer, maar dinsdag en woensdag is er kans op enkele regen- en onweersbuien.

0: Eagle Eye Cherry, Safe Tonight op NH.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, het grappige is, hij was zelf zo onder de indruk toen hij het geschreven had, dat hij dacht, dit is zo goed, dit kan ik niet zelf bedacht hebben. En ja, misschien heb ik het ergens gehoord van iemand anders, maar dit kan gewoon niet uit mij komen. En toen is hij wat onderzoek gaan doen en toen bleek dat hij het echt zelf bedacht had. En het werd een gigantische hit. Het was ook zijn doel ermee, hè. Hij wilde eigenlijk een tijdloos liedje maken. Nou, dat is wel gelukt. 28 jaar oud inmiddels. Dat liedje zou gewoon een huis kunnen kopen. Nou ja, tegenwoordig kan niemand meer een huis kopen op zijn 28ste. Maar gewoon wat ik bedoel te zeggen, echt een volwassen plaat. Over platen gesproken, heb je al gestemd op de Foute 3? Dat zijn 3 liedjes en ik ga er binnen nu en 10 minuten maar eentje draaien. En welke dat is, mag jij bepalen. Dat doe je door me nu een berichtje te sturen of te bellen naar 088-850-5152. En de keuze door te geven. Keuze A is Miley Cyrus met Midnight Sky. Vind je die leuk, dan stuur je keuze A. Vind je Paul Jong leuk?

0: Marian?
1: Ja?
0: Kun je eens omschrijven wat je nu om je heen ziet?
1: Ja, dat is mijn echtgenoot die nu gegratineerde oesters komt serveren. Een glaasje champagne. En ik kijk uit over de Westijnse plas.
2: De Foute 3.
0: En dat gaat niet om jou en je gezelschap, maar het liedje waar je op hebt gestemd. Maar ik ben eerst benieuwd, oesters, je man, waar ben je?
1: Aan de Westijnse plas.
0: En wat is dat voor
1: in
0: plek?
1: In Aalsmeer.
0: Ah, ik ben er nog nooit geweest. Kun je eens omschrijven wat dat voor plek is?
1: Dat is de grootste meer van Noord-Holland. Maar niemand kent het eigenlijk. Nee, behalve de mensen die er wonen.
0: Precies, dus het is super eenzaam voor jou daar nu.
1: Nee hoor, helemaal niet. Want er liggen heel veel boten en mensen komen en gaan. En wij hebben daar een tuinhuisje.
0: Wat leuk. Maar een tuinhuisje, ja. Is dat gewoon een schuur? Of is dat gewoon...
1: Een tuinhuisje met een keukentje en... slaapkamer en een douche en een toilet.
0: Ah, dus gewoon echt wel een vakantiewoninkje, zeg maar.
1: Ja.
0: Met
1: een hele grote tuin.
0: Wat grappig. Nou, en zijn jullie daar nu alleen voor dit weekend of is het gewoon...
1: Ja.
0: Ah, nou, leuk zeg. Ja. En ondertussen heb je NH aanstaan daar aan tafel bij de oesters, bij je man. Want je kon stemmen op de Foute 3. En de Foute 3, dat was Miley Cyrus, Paul Jong en Louis Fonsi. En Marian, jij hebt op de winnende gestemd.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Omdat de winnende? De enige is, Paul Jong.
0: Ja. En waarom?
1: Ja, dat is de enige die ik goed vind. Die andere vond ik echt niet goed.
0: Nou Marian, heel veel plezier in je tuinhuis en lekker genieten van Paul Jong.
1: Ja, dankjewel.
2: En deze heeft gewonnen.

Young, Come Back and Stay. De winnaar van de Foute 3. Ja, en ik wens je een hele fijne vrijdagavond. Morgenochtend is de agenda er weer. En nog even sluit af met één liedje. Ray Charles. Met het altijd vrolijke Hit the Road Jack. Ga ik ook doen. Goed weekend.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70
1: 80. En 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1979.
2: 1987.
3: 1968.
4: Crimson and Clover.
2: De Muziekmiddag. 1970.
3: 1981.
2: 1965.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
5: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
9: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
10: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
11: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
15: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
14: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
16: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
14: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ookhuizen.
8: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
7: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
9: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
7: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie van Wij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
8: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
7: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
9: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
10: World Cup? No, I never spoke
11: to him. Mr. President.
7: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
12: De NH.

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: don't need an excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
4: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
3: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
5: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
3: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1979. Walk in
1: the park. 1987.
2: 1968. Crimson and
1: clover. De Muziekmiddag. 1970.
2: 1981.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
5: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 12 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Thea Morgens, ik kom van Egmond Binnen.
1: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
3: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Horen.
4: Ik ben Ali uit Amsterdam.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1:00 weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.